Brexit in 2016 was er discussie over de grens. Vorig jaar spraken de EU, Spanje en het VK af dat Gibraltar bij de Schengenzone komt en mensen dus vrij kunnen reizen. Door de verandering komt er een einde aan de vaak lange wachttijd voor de 15.000 forensen die dagelijks de grens overgaan. Het weer, het is overwegend helder en droog bij 15 tot 20 graden. Overdag opnieuw zonnig en warm, het wordt dan 24 tot 30 graden bij matige tot krachtige noordoostenwind. Later in het oosten is er kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 3 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Verdrietige reacties op de dood van acteur Kees Gil. Omroep Avro Tros roemt zijn professionaliteit, nuchterheid en bescheidenheid. Gil speelde vanaf 2016 in de Avro Tros-serie Flikker Rotterdam. 2 weken geleden was de laatste draaidag van het 9e en laatste seizoen. Acteur en regisseur Martin Swap noemt Gil een markante, eigenwijze en eigenzinnige acteur die van niets iets kon maken. Gil overleed gisteren plotseling aan een hartaanval. Hij was 61 jaar. Er zijn vorig jaar wereldwijd meer kinderen gevaccineerd dan de jaren ervoor, blijkt uit cijfers van UNICEF en Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 90% van de kinderen kreeg vorig jaar de eerste dosis van de DTP-prik tegen difterie, tetanus en polio. Het gaat om zo'n 110 miljoen kinderen, 116 miljoen kinderen. Het aantal ingeënte kinderen is nog wel altijd lager dan in 2019 voor de coronapandemie. UNICEF ziet dat vooral kinderen in conflictgebieden geen toegang tot vaccinaties hebben. Ook ziet de organisatie dat de desinformatie over vaccineren toeneemt. De grens tussen Gibraltar en Spanje is sinds middernacht na meer dan een eeuw open. Gibraltar is een Britse overzees gebiedsdeel dat vastzit aan Spanje. Na de Brexit werd het een officiële douanegrens, maar vorig jaar werd afgesproken dat Gibraltar bij de Schengenzone komt. Dagelijks steken zo'n 15.000 forensen de grens over. Vaak moesten ze lang wachten. Een door staalslakken vervuild terrein in Velzen-Noord wordt gesaneerd. Een plan van Tata Steel is door de Omgevingsdienst goedgekeurd. Op het terrein in Velzen-Noord lagen jarenlang staalslakken opgeslagen, een restproduct van de staalproductie. Schadelijke stoffen zijn daar in de bodem terechtgekomen. Het is overwegend helder en droog bij 15 tot 20 graden. Overdag opnieuw zonnig en warm bij 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

Zuid.

0: In de Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 4 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Verdrietige reacties op de dood van acteur Kees Geel. Omroep Avrotros roemt zijn professionaliteit, nuchterheid en bescheidenheid. Geel speelde sinds 2016 in de Avrotros-serie Flikker Rotterdam. 2 weken geleden was de laatste draaidag van het 9e en laatste seizoen. Acteur en regisseur Martin Swaap zegt dat de cast en crew van Flikker Rotterdam enorm geschrokken is. Hij noemt Geel een markante, eigenwijze en eigenzinnige acteur die van niets iets kon maken. Kees Geel overleed gisteren plotseling aan een hartaanval. Hij was 61 jaar. De Amsterdamse politie heeft gisteravond in en rond de Wallen een grote actie gehouden tegen mensenhandel. Er zijn meerdere mensen opgepakt, maar de politie zegt niet om hoeveel aanhoudingen het gaat. Agenten liepen met afgeschermde gezichten, stormrammen en speurhonden over de Wallen en kwamen in actie. Volgens het Parool werd er ook iemand aangehouden in een sportschool. Wereldwijd zijn er vorig jaar meer kinderen ingeënt dan de jaren ervoor, melden UNICEF en Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 90% van de kinderen kreeg vorig jaar een eerste DTP-prik. Toch worden nog altijd niet zoveel kinderen gevaccineerd als voor de coronaperiode. Vooral voor kinderen in conflictgebieden zijn er steeds minder vaccins beschikbaar, zegt UNICEF. In de Verenigde Staten is op dit moment een uitbraak van een darmparasiet die ernstige diarree kan veroorzaken. Meer dan 7000 mensen in 30 staten zijn al ziek geworden. Mensen kunnen de parasiet binnenkrijgen via vervuild water of besmet voedsel. Vooral in de staat Michigan zijn veel gevallen gemeld. Daar is besmette sla mogelijk de oorzaak. Gezondheidsorganisaties adviseren Amerikanen om hun groenten en fruit eerst goed te wassen. Het weer is overwegend helder en droog bij 15 tot 20 graden. Overdag opnieuw zonnig en warm, het wordt dan 24 tot 30 graden. Dit was het NOS-journaal.

0: girls.
1: Uh-huh.
0: And have we got news for you?
1: You better listen.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 5 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De douane gaat extra maatregelen nemen tegen de smokkel van sigaretten. Dit jaar zijn al 106 miljoen illegale sigaretten in beslag genomen. Door de hoge accijns in Nederland is de smokkel van tabak volgens de douane een belangrijk verdienmodel voor criminelen geworden. Daarom komen er meer controles, vooral in de Rotterdamse haven. Ook begint de douane op Schiphol een proef met speciale scanners die koffers met sigaretten kunnen herkennen. Door de smokkel van sigaretten loopt de overheid veel belastinggeld mis. Wereldwijd zijn er vorig jaar meer kinderen ingeënt dan de jaren ervoor, melden UNICEF en Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 90% van de kinderen kreeg vorig jaar een eerste DTP-prik. Toch worden nog altijd niet zoveel kinderen gevaccineerd als voor de coronaperiode. Vooral voor kinderen in conflictgebieden zijn er steeds minder vaccins beschikbaar, zegt UNICEF. De Amsterdamse politie heeft gisteravond in en rond de Wallen een grote actie gehouden tegen mensenhandel. Er zijn meerdere mensen opgepakt, maar de politie zegt niet om hoeveel aanhoudingen het gaat. Agenten liepen met afgeschermde gezichten, stormrammen en speurhonden over de Wallen en kwamen in actie. Volgens het Parool werd er ook iemand aangehouden in een sportschool. Na meer dan een eeuw is er een eind gekomen aan de grenscontroles tussen Gibraltar en Spanje. Sinds middernacht worden bezoekers op de grens niet meer gecontroleerd. Gibraltar is een Brits overzees gebiedsdeel dat vastzit aan Spanje. Sinds de Brexit in 2016 was er discussie over de grens. Vorig jaar spraken de EU, Spanje en het VK af dat Gibraltar bij de Schengenzone komt en mensen dus vrij kunnen reizen. Door de verandering komt er een einde aan de vaak lange wachttijd voor de 15.000 forensen die dagelijks de grens overgaan. Het weer, het is overwegend helder en droog bij 15 tot 20 graden. Overdag opnieuw zonnig en warm, het wordt 24 tot 30 graden en er waait een matige tot krachtige noordoostenwind. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 6 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Verdrietige reacties op de dood van acteur Kees Geel. Omroep Avro Tros roemt zijn professionaliteit, nuchterheid en bescheidenheid. Geel speelde sinds 2016 in de Avro Tros-serie Flikker Rotterdam. 2 weken geleden was de laatste draaidag van het 9e en laatste seizoen. Acteur en regisseur Martin Swaap zegt dat de cast en crew van Flikker Rotterdam enorm geschrokken is. Kees Geel overleed gisteren plotseling aan een hartaanval. Hij was 61 jaar. In de eerste helft van dit jaar heeft de douane ruim 100 miljoen illegale sigaretten in beslag genomen. Daarover is in Nederland dus geen belasting betaald. Door de hoge Nederlandse accijns is tabak een belangrijk verdienmodel voor criminelen geworden, zegt de douane. Daarom gaat de dienst actiever controleren op tabaksfraude, vooral in de Rotterdamse haven en op Schiphol. Vannacht waren er opnieuw over en weer aanvallen tussen de VS en Iran. In Kuwait en Bahrein zijn Amerikaanse wapenopslagplaatsen geraakt. De VS zegt dat het tientallen militaire doelen in Iran heeft aangevallen vlakbij de straat van Hormuz. President Trump dreigt met aanvallen op elektriciteitscentrales en bruggen als Iran niet aan de onderhandelingstafel komt. Wereldwijd zijn er vorig jaar meer kinderen ingeënt dan de jaren ervoor, melden UNICEF en Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 90% van de kinderen kreeg vorig jaar een eerste DTP-prik. Toch worden nog altijd niet zoveel kinderen gevaccineerd als voor de coronaperiode. Vooral voor kinderen in conflictgebieden zijn er steeds minder vaccins beschikbaar, zegt UNICEF. En Spanje heeft zich gisteravond overtuigend geplaatst voor de finale van het WK-voetbal. De Spanjaarden waren in de halve finale te sterk voor Frankrijk. Het werd 2-0. Vanavond is de tweede halve finale tussen Argentinië en Engeland. De winnaar daarvan neemt het zondag in de finale dus op tegen Spanje. Het weer. Vandaag is het zonnig en warm. Het wordt 24 tot 30 graden. Er waait een matige tot krachtige noordoostenwind. Later op de dag in het oosten kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.

0: Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 7 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Acteur Kees Geel is plotseling overleden. Hij was 61 jaar en is overleden aan een hartstilstand. Geel was onder meer bekend van rollen in Baantje en Flikker Rotterdam. Hij brak in 2004 door met zijn hoofdrol in de film Simon, waar hij een gouden kalf voor won.
2: Nou, het is dat ik zo keihard ben, anders zou ik zo kunnen huilen.
1: Daarnaast was Kees Geel een aantal jaar de stem van RTL 5 en meerdere tv-programma's. Bij Ter Apel opent vandaag een nieuwe dagopvang voor asielzoekers. Mensen hoeven dan niet meer buiten op het gras te wachten. De opvang komt in een leegstaand kantoorpand vlakbij het aanmeldcentrum. Er is water, stroom en wifi en er kunnen 80 tot 120 mensen terecht. Minister Van der Brink wil zoiets doen tegen de onrust rond het centrum. Ook is de omgeving van het aanmeldcentrum veiligheidsrisicogebied. De politie mag mensen dus preventief fouilleren. De Amsterdamse politie heeft gisteravond in en rond de Wallen een grote actie gehouden tegen mensenhandel. Er zijn meerdere mensen opgepakt, maar de politie zegt niet om hoeveel aanhoudingen het gaat. Agenten liepen met afgeschermde gezichten, stormrammen en speurhonden over de Wallen en kwamen in actie. Volgens het parool werd er ook iemand aangehouden in een sportschool. Spanje heeft de finale van het WK voetbal bereikt. De Spanjaarden wonnen gisteren met 2-0 van Frankrijk door een rake strafschop van Oyarzabal en een treffer van Pedro Porro.
3: Dit is een kans voor Pedro Porro, is het 2-0. Dit is 2-0. Pedro Porro, de rechtsback, kust het logo van Spanje en viert het met de bank die leegstroomt. 0-2 na nog geen uur spelen.
1: Vanavond spelen Engeland en Argentinië tegen elkaar in de andere halve finale van dit WK. Het weer. Vandaag is het zonnig en warm. Het wordt 24 tot 30 graden. Er waait een matige tot krachtige noordoostenwind. Later op de dag in het oosten kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
4: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg.

0: uur wordt mede mogelijk gemaakt door Bakkerij Jonker.
1: De ochtendspits wordt mede mogelijk gemaakt door installatiebedrijf TMI Bos het Harde.

Why Diddy Diddy in plaats van de Dolly Dots. Wat een lekker begin van de vroege woensdagmorgen. Ja, alweer woensdagmorgen, het midden van de week. Het is vandaag de 15e van de juli maand. Dit is weer de ochtendspits. Ja, lekkere hits op de radio. En dat allemaal in de vroege uren bij Loco en New FM. Ja, de ochtendspits, zoals je gewend bent op de woensdagmorgen. En wat gaan we dit uur doen? Nou, we gaan kijken naar de dag van. Ook het weer pakken we er uiteraard ook weer bij. Ook de verkeersinformatie, de gebeurtenissen van de dag. En de verjaardagskalender, ja, die staat er weer klaar. En de muziek staat in de playlist. Nou, wat wil je nog meer? Ja, we gaan beginnen.

Chicago met You're the Inspiration. We gaan kijken naar de dag van. Elke dag is weer een dag van. En vandaag natuurlijk ook. Het is vandaag de 15e van de juli maand. En vandaag de internationale dag van de jongerenvaardigheden.

Elton John met Your Song en daarvoor Creedence Clearwater Revival. We gaan kijken naar de verjaardagskalender. Zijn er al bekende Nederlanders vandaag jarig? Nou, er staan er vandaag wel een paar op. En beginnen bij Viviane Miedema. Ja, een Nederlandse voetbalster is vandaag alweer 30 jaar geworden. En Barbara Sluizen is een Nederlandse actrice, is vandaag 38 jaar geworden. Erik Bauma is een Nederlandse acteur, presentator, maar ook zanger. En Erik is vandaag 44 jaar geworden. Rob Geus, Nederlandse kok en tv-presentator. En Rob is 55 jaar geworden. Hans Cornelissen, Nederlandse acteur. En is vandaag alweer 70 jaar geworden. En Matt Herben, een Nederlandse ambtenaar en journalist, maar ook bekend van de politiek, is vandaag 74 jaar geworden. En John Jansen van Galen is een journalist, maar ook schrijver, is vandaag 86 jaar geworden. En dat waren de jarigen die hier staan op de kalender voor vandaag.

0: Rock the Boat. Het is een tijd voor het
1: weerbericht.
0: Ja, we gaan even kijken wat het weer allemaal gaat doen. Nou, het wordt een nieuwe en zonnige dag met wat sluierbewolking. Later in de middag ontstaan in het oosten stapelwolken. En zullen we de regenradar in de gaten moeten houden of daarna ook een lokale onweersbui ontstaat. Het wordt 28 graden tot lokaal 31 graden in het noorden kustgebied en aan zee. In het westen is het 22 graden aan het water. En 24 tot 27 graden iets verder landinwaarts. Een matige en aan kust vrij krachtige noordoostenwind maken de warmte wat draaglijker. Tot zover het weer voor vandaag. Straks het weer voor de aankomende dagen. Maar eerst de Bee Gees met Your Win Again.

You're Win Again, in plaats van de Bee Gees. We gaan kijken naar het weer voor de aankomende dagen. We pakken de dagen donderdag, vrijdag en zaterdag erbij. Naar morgen 26 graden met een zonnetje erbij, af en toe bewolking. En een windkracht 2 uit het noord-noordoosten, dus een lekkere zomerse dag. En vrijdag ook weer zo'n zomerse dag, 25 graden met een windkracht 3 uit het noord-noordwesten. En zaterdag 21 graden, dus qua temperatuur iets naar beneden. Een windkracht 4, dus een behoorlijk harde wind uit het noordwesten. Een zonnetje erbij, af en toe bewolking. Nou, qua weercijfers. Vandaag een 9, morgen ook een 9. Vrijdag zelfs een weercijfer 10. En zaterdag een weercijfer 9. Tot zover het weer. Straks de verkeersinformatie van de ANWB. Maar eerst Leo met Run to the Sunshine.

0: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A28 Zwolle Amersfoort. Tussen Strandnulde en Amersfoort Vathorst is de vertraging 20 minuten. Is een ongeluk gebeurd, de rechte rijstrook is dicht. En op de A50 Arnhem-Os bij Ravenstein is de vertraging ook 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Het is ochtend. De koffie pruttelt. En jij staat in de file. Geen zorgen. Van 6

Drive, je hoort de plaat van R.E.M. We gaan kijken naar de gebeurtenissen van de dag. Ja, wat is er gebeurd op dezelfde datum als vandaag? Dus op 15 juli, maar dan in het verleden, 2011, na een brand stort een deel van het Sensation Smilde in. Er vallen geen gewonden. Ja, dat gebeurt in 2011. En 2021 overstroming in België, Zuid-Limburg en in Duitsland als gevolg van een hevige regenval. Er komen meer dan 200 personen om het leven. Ja, ik was toen zelf op vakantie in Limburg. Dat was in 2021. Ik had nog nooit zoveel water gezien. Ik ga bijna nooit op vakantie, maar ik was toen net in Limburg. En ja, heel veel water dus. En wat hebben we nog meer gezien qua gebeurtenissen? Nou, 2021, misdaadjournalist Peter R. de Vries, die 9 dagen geleden werd neergeschoten, is overleden. Gebeurde ook in 2021. En 1965 pak ik het er ook even bij. De eerste uitzending op het tweede Nederlandse televisiekanaal, kortweg Nederland 2, was in 1965 op deze datum. En nog een heel ander berichtje uit 1869. Hippolyte Meguet-Maurice, nou ik zal het waarschijnlijk verkeerd uitspreken, maar dat is een persoon die verkrijgt octrooi op de marine. Ja, dat gebeurde in 1869 op deze datum.

Jack en Diane. We gaan kijken naar de programmering van de Loco. Wat kun je vandaag horen op Loco FM? Nou, pak even de programmering erbij voor de woensdag. En we zien dat wij tot 9 uur op de radio zijn. En dan vanaf 9 uur tot en met 12 uur mannetje van de radio met Willem van den Belt. Van 12 tot 2 uur broodje bal met Albert Vierhuis. En van 2 tot 7 de locomotief. En dan vanaf 7 uur tot en met 12 uur de Nedertaler. Lekkere Nederlandstalige hits. Met meneer Gerrit van der Linden. Tot zover de programmering van Loco FM voor deze woensdag.

Only Lies in plaats van Greenfield & Gook. Straks na dit programma, dus na 9 uur, mannetje van de radio bij Loco FM. En wat heeft Willem van der Belt zo wel in zijn programma? Nou, je hoort weer de mooiste zeezenderhits uit de 60, 70 en 80 jaren. En verder kun je weer 2 mooie waardebonnen winnen, ter waarde van 200 euro maar liefst. En elk uur hoor je ook de troedelschijf voorbij komen. En deze ochtend is dat Mungo Jerry met In the Summertime. En de tourklassieker van deze ochtend is Dalida met Ja te draaien. Dat is deze plaat, die hoor je straks dus bij Mandje van de Radio als tourklassieker. Zo, we gaan weer richting 8 uur. Dat betekent alweer het einde van het eerste uur. Straks na 8 uur ben ik weer bij je terug met de tweede uur van de ochtendspits. We hebben nog 2 platen te gaan. Raccoon zie ik hier staan met een nickel vocal by. En ook nog een instrumentale plaat. En dat is de TSOP, The Sound of Philadelphia.

0: Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 8 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Chipmachinemaker ASML doet het beter dan verwacht. De winst over het afgelopen kwartaal viel met 9,3 miljard euro een stuk hoger uit. Vooral vanwege de snelle AI-ontwikkelingen. Het bedrijf heeft nu ook de verwachting voor de rest van het jaar opgeschroefd. ASML denkt dat de omzet niet tot 40, maar tot 45 miljard kan oplopen. De douane gaat extra maatregelen nemen tegen de smokkel van sigaretten. Dit jaar zijn al 106 miljoen illegale sigaretten in beslag genomen. Door de hoge accijns in Nederland is de smokkel van tabak aantrekkelijk voor criminelen. Dat leidt tot allerlei problemen, zegt de douane.
2: Nou, het begint dat voor onze schatkist wel wat geld mislopen. Maar het tweede is toch ook het verdienmodel van de georganiseerde criminaliteit. Hiermee zorg je dat de grote drugsbazen nog een centje extra verdienen.
1: Daarom komen er meer controles, vooral in de Rotterdamse haven. Mensen schatten de inflatie hoger in dan die daadwerkelijk is. De inflatie ligt de afgelopen 2,5 jaar rond de 3%, maar voelt voor mensen als 8%, meldt het CBS. Dat verschil tussen de gevoelsinflatie en de werkelijke inflatie is gegroeid, onder meer door de spanningen in het Midden-Oosten. Het skelet van een T-Rex is op een veiling in New York verkocht voor bijna 44 miljoen euro. Daarmee is het de duurste dino ooit. De T-Rex, genaamd Gus, is volgens het veilinghuis de grootste en meest complexe T-Rex ooit gevonden.
3: Gus is one of the biggest and most complete T-Rex ever found. It was first discovered about 5 years ago on a privately owned parcel of ranch land.
1: Het dinoskelet is 11 meter lang en bijna 4 meter hoog. Het weer, vandaag opnieuw zonnig en warm. Het wordt 24 tot 30 graden. In het oosten is later kans op een enkele onweersbui. Morgen iets minder warm en vanaf vrijdag stijgt overal de kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A28 Zwolle Amersfoort staat tussen Strand Nulde en Amersfoort Vathorst 8 kilometer file. De vertraging is een half uur. Er wordt daar een auto geborgen na een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht. Op de A28 Amersfoort Utrecht tussen Den Dolder en Utrecht een kwartier vertraging. En op de A50 Arnhem-Oss tussen knooppunt Valburg en Ravenstein is de vertraging ook een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
6: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133.
7: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Bakkerij Jonker.
8: De ochtendspits wordt mede mogelijk gemaakt door installatiebedrijf TMI Bos het Harde.

Mexico, I can say goodbye. In plaats van Bolland en Bollands. Goedemorgen. Welkom terug bij de tweede uur alweer van de ochtendspits op Local in Loerfem op de vroege woensdagmorgen. Ja, alweer woensdagmorgen, hè? Midden van de week alweer. Het is vandaag de 15e van de juli maand. En wat gaan we dit uur doen? Nou, we gaan kijken naar de dag van. Ook het weer pakken we er uiteraard ook weer bij. Ook de verkeersinformatie en ook de dagrecords. En qua muziek, nou, leuk blokje. Ook het laatste blokje. Een zomers blokje straks. Een Nederlandstalige blokje. Splitsing, André van Duin, Daan de Winner. Maar ook Rob de Nijs. En dat is een andere Rob de Nijs. Ja, er zijn twee Rob de Nijs. En dit is een andere Rob de Nijs. Nou, die gaan we straks horen dus. Allemaal hier bij de ochtendspits. Nou, we gaan gewoon beginnen.

The Little Spanish Sailor in plaats van Next One. We gaan kijken naar de dag van. Elke dag is weer een dag van. En vandaag natuurlijk ook. Het is vandaag de 15e van de juli maand. En vandaag de internationale dag van de jongerenvaart.

Little Ship in plaats van de Blue Diamond. Straks na 12 uur weer broodje bal op Local FM. En wat heeft Albert Vierhuis zowel in zijn programma? Nou, we kijken even op de Facebookpagina van Albert Vierhuis. Hij gaat weer de werkweek door. Middenzagen staat hier. En op weg naar de bouwvakvakantie van 2026. En natuurlijk met het lunchprogramma Broodje Bal op Regio Radio Local FM. Nou, dat heb ik net al genoemd. Een al gezelligheid met onder andere twee keer de single top 3 uit de top 40 lijsten van januari 1980 en 1988. In het lunchpakket om 12:30 is dat Madonna met Borderline. In de aflevering van de plaat en zijn verhaal met Bart van Leeuwen. En twee keer de oud-Veronica alarmschijf. En ook de verfkwast top 3. Ja, speciaal voor de medewerkers van een grote verfschuur. En de Hollandse douwtrapper is dit keer van het goede doel met alles geprobeerd. Dat is een leuke plaat, Albert. Ja, een leuke Hollandse douwtrapper, zeker. Dat dus allemaal bij Broodje Bal, straks na 12 uur op Loop.

Waiting on a Sunny Day in plaats van Bruce Springsteen. We gaan kijken naar de programmering van de Lou. Wat kun je vandaag horen op Lou FM? Nou, wij zijn bij je tot 9 uur. Dan vanaf 9 uur tot en met 12 uur het Muziekmuseum met Bart van Dijk. Vanaf 12 uur tot en met 2 uur middagmatinee met Jeanette. En van 2 tot 4 uur Ellen versus Rob. En herhaling is dat van 4 tot en met 6 uur Nederlandstalige hits non-stop. En dan de Mippenkoren pad zomerstop non-stop staat hier van 6 tot 7 uur. En dan tijdloos van 7 tot en met 10 uur de tijdloos herhaling. En van 10 tot en met 12 uur muziekcarousel, de non-stop hits weer op de radio bij Lou FM. Veel non-stop hits, ja, vakantietijd, dan krijg je dat, hè. We gaan verder met de Alan Parsons Project.

0: Old and Wise, een plaat van de Alan Parsons Project uit 1982. We gaan kijken naar het
1: weerbericht.
0: Even kijken wat het weer allemaal gaat doen vandaag. Het wordt een nieuwe zonnige dag met sluierbewolkingen. Later in de middag ontstaan in het oosten stapelwolken en zullen we de regenradar in de gaten moeten houden. Of daarna ook een lokale onweersbui ontstaat, je weet maar nooit. Het wordt 28 tot lokaal 31 graden. En in het noordelijke kustgebied en aan zee en in het westen is het 22 graden aan het water. En 24 tot 27 graden iets verder landinwaarts. Een matige en aan de kust vrij krachtige noordoostenwind maakt de warmte wat draaglijker. Dus vandaag ook weer een zomerse dag. We gaan straks het weer erbij pakken voor de aankomende dagen. Maar eerder plaats van Ricky Gardner.

Just the Night in plaats van Ricky Gordon uit 1974. We gaan kijken naar het weer voor de aankomende dagen. We pakken donderdag, vrijdag en zaterdag erbij. Nou, morgen 26 graden met een windkracht 2 uit het noord-noordoosten. Ook weer een zonnige zomerse dag. Maar ook af en toe bewolking, dat wel. Vrijdag hetzelfde weertype, 25 graden met een windkracht 3 uit het noord-noordwesten. En zaterdag 21 graden, dus qua temperatuur iets naar beneden, iets verkoeling. Met een windkracht 4, dus een behoorlijk harde wind uit het noordwesten. Kijken we naar de weercijfers. Vandaag weercijfer 9, donderdag ook een 9. Vrijdag zelfs een weercijfer 10. En zaterdag een weercijfer 9. Tot zover het weer. Straks de verkeersinformatie van de ANWB. Maar eerst Ringo Starr.

0: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A28 Zwolle-Amersfoort. Bij Amersfoort-Vathorst is de vertraging 10 minuten door een eerdere aanrijding, maar inmiddels zijn alle rijstroken weer vrij. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Het is ochtend. De koffie pruttelt. En jij staat in de file. Geen zorgen. Van

Tineke Willems met Geef me de avond. We gaan kijken naar de dagrecords. Wat waren de maximum en minimumtemperaturen ooit gemeten op dezelfde datum als vandaag? Want de laagste is gemeten in 1919, was 5,7 graden. En de hoogste temperatuur is gemeten in het jaar 2003, was 31,2 graden. Dus misschien vandaag weer een warmterecord? Zou maar zo kunnen gebeuren, hè? 31,2, nou wel tegenaan, hè? En de langste neerslagduur was in 1936, was 12,6 uur. En de hoogste uitmaatsom van de neerslag was ook in 1936, dus hetzelfde jaar, was 33,8 millimeter.

Swimming in the Deep Water, een plaat van Don Rosenboom. Ja, het is nu tijd voor het Hollandse blokje, het Hollandse kwartiertje. En wat gaan we dit keer draaien? Splitsing met een zomerlang. Ook André van Duin met Want het is zomer. Ook Dane Winder met Zwoede zomer. En beginnen we in de plaat van Rob de Nijs. En dit is niet de Rob de Nijs die jij kent. Nee, dit is de Gelderse Rob de Nijs met Zomer in Gelderland.

Want het is zomer. Ja, inderdaad, het is zomer. André van Duin en Dana Winder met Zwoele Zomer. En ook Rob en Sharon met Zomer in Gelderland. Inmiddels alweer bijna 9 uur, alweer het eind van het programma. Het zit er alweer op voor deze woensdagmorgen. Morgen, donderdagmorgen ben ik weer bij je. En dan weer vanaf 9 uur. Ja, straks bij de Loco, Mandje van de Radio met Willem van der Belt. Weer de mooiste zeezender hits uit de 60, 70 en 80. En daarna Broodje Bal met Albert Vierhuis. En bij de Lou gaat Bart van Dijk verder met natuurlijk het Muziekmuseum. En daarna middag matinee. Nou, Bart heeft de boel ook wel klaarstaan zo te zien. De bottenschuif staat er weer in, dus ja, die Bart is ook weer goed bezig. Nou, we kunnen nog 1 plaat draaien volgens mij. Nee, 2 platen kunnen we nog wel draaien. Splitsing met een zomer lang. En Connie van der Bos zou ook nog klaarstaan met 3 zomers lang. Hey, tot morgen!

0: Plus. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV. En wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 9 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Chipmachinemaker ASML heeft de verwachtingen voor dit jaar naar boven bijgesteld. Afgelopen kwartaal maakte het bedrijf een omzet van 9,3 miljard euro. Dat was meer dan verwacht. ASML profiteert van de snelle ontwikkelingen van AI-toepassingen. Voor de vele datacenters die erbij komen is de apparatuur van ASML cruciaal. Ondertussen werkt de VS aan een wet die de verkoop van chipmachines aan China moet verbieden. Verdrietige reacties op de dood van acteur Kees Geel. Omroep Avrotros roemt zijn professionaliteit, nuchterheid en bescheidenheid. Geel speelde in de Avrotros-serie Flikker Rotterdam. Regisseur Martin Schwab zegt dat de cast en crew enorm geschrokken is en noemt Geel een talentvolle acteur.
2: Markant, eigenwijs en kon van niets iets maken. Iemand die zo duidelijk wist wat hij met dat uchtje of dat hè of dat ja of dat nee met kleine dingen wilde en kon doen.
1: Kees Geel overleed gisteren plotseling aan een hartaanval. Hij was 61 jaar. Het zomerabonnement van NS, waarmee mensen een paar maanden goedkoper met de trein kunnen, is door ruim een kwart miljoen mensen aangeschaft. Het speciale dalvrij abonnement is bedoeld om de trein aantrekkelijker te maken nu de brandstofprijzen zo hoog zijn. Staatssecretaris Bertram is positief over het aantal verkochte kortingskaarten. 80.000 van de mensen die ze kochten hadden niet eerder een treinabonnement. Spanje heeft ten koste van Frankrijk de finale van het WK voetbal bereikt. Het werd 2-0 door een rake strafschop van Oyarzabal en een treffer van Pedro Porro. Dat werd groots gevierd door de Spaanse commentatoren.
3: Pedro Porro, Dani Olmo, Pedro Porro, Pedro Porro, Pedro Porro.
1: Vanavond spelen Engeland en Argentinië tegen elkaar in de andere halve finale. Het weer vandaag opnieuw zonnig en warm. Het wordt 24 tot 30 graden. In het oosten later kans op een enkele onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A28 Amersfoort-Utrecht. Bij knooppunt Rijnsweerd is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: keukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.
3: Bij Belen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Belen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
4: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noorl aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balenpersen. Wij leveren het totale ruwvoerwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06-209-90800.
5: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556. Of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
6: 105.5. Dit is Lou FM.
7: Deze week op uw lokale radio, de Lou FM Botterschijf.

0: De Nolan Sisters. En I'm in the mood for dancing. Nou ja, ik ben er ook wel een beetje voor in the mood. Maar gezien de huidige temperaturen lijkt het me niet zo aan te bevelen. Om even heftig tekeer te gaan met een dansje. Hoewel, moet ook iedereen zelf weten. Nolan Sisters waren dat. En daarvoor Crisscross Amsterdam met My Oh My. De bottenschijf voor deze week. Het is 8:40. Goedemorgen. Heel hartelijk welkom. Daar zijn we weer. Welkom bij de dinsdag aflevering van het Muziekmuseum. Wat zeg ik? De woensdag aflevering van het Muziekmuseum. En waarom zeg ik de dinsdag aflevering? Nou, ik moet even terugkomen op die aflevering van gisteren van het Muziekmuseum. Want, ik ben helemaal vergeten collega Aad Withaar gisteren te bedanken. Nou, dan zul je misschien zeggen, ja, waar is dat voor nodig? Nou, Aad die was vorige week donderdag zo bereidwillig om mijn plekje hier bij het Muziekmuseum in te nemen. Hij deed de presentatie van het Muziekmuseum vorige week donderdag, omdat ik toen verhinderd was. En ja, normaal gesproken ben ik dan heel attent. En dan ben ik gewend om de collega die inviel te bedanken. En daar ben ik gisteren helemaal niet aan toegekomen. Nee, ik weet het ook niet. Dus Aad, sorry. Ik weet ook niet of hij zelf geluisterd heeft. Maar in ieder geval bij deze Aad nog bedankt voor vorige week donderdag. Kijk eens aan, is dat ook weer geregeld? En dan moet ik ook nog even terugkomen op de ochtendspits van gisteren. Normaal gesproken dan bedank ik Dries en dan zeg ik, oh Dries, de records en dit en dat. En ja, dat heb ik gisteren ook wel gedaan. Alleen ik had gisteren niet de hele uitzending, niet de hele muzikale ochtendspits beluisterd. En ik werd er thuis attent op gemaakt. Wat had Dries dat leuk gedaan van die 14e juli van die 14e zwier. Ja, Dries die was heel eerlijk, die zei, ja, daar begin ik niet aan om te zeggen in Frans de 14e juli, 14 juillet. En die had dat in laten spreken. Nou ja, dat werd tegen mij verteld. En nogmaals, ik had het zelf niet gehoord. En ja, bij mij thuis werd gedacht, misschien heeft Ada dat ingesproken. Nou, toen heb ik maar uitgelegd hoe ik dacht dat Dries dat gedaan had. Dus, nou ja, prima. En dan is dat ook weer rechtgezet. Dat had Dries heel leuk bedacht, dat 14 juillet. Om dat via een andere stem op de radio te laten horen. En nogmaals, ja, ik weet het, ik val in herhaling. Gebeurt wel eens vaker. Ik had het zelf niet gehoord, maar ik werd erop attent gemaakt. Zo zie maar weer Dries, de familie van Dijk houd je in de gaten. Vaste luisteraar, dus bij deze. Goed, Dries ook bedankt voor de ochtendshow van vanmorgen. En ja, als ik dan toch met bedankjes bezig ben. Ik denk Dries dat ik je wat betreft het Hollandse kwartiertje wel kan bedenken namens Aadje. Niet dat ik er vanochtend al gesproken heb. Maar ik denk dat Aadje heel erg content was met de zwoele zomer van Dana Winner. Dus dan is dat ook weer gezegd. In ieder geval Dries bedankt voor de ochtendshow. We zijn weer helemaal op de hoogte. Misschien weer een nieuw warmterecord. Het zou zomaar kunnen. Dries werd er al een beetje blij van, want hij is de man van de weerrecords. Nou, wie weet, vandaag een nieuw record en hij had ook al een weercijfer 10 in het vooruitzicht. Dus wat dat betreft, ja, allemaal positief. Kijk eens aan. En zo ken ik Dries ook hoor. Wat dat betreft, niks negatiefs aan. In ieder geval, Smit, bedankt voor de show. En morgen vroeg tussen 7 en 9 is hij er weer. Nou, dat waren de gebruikelijke mededelingen. Welkom dus bij de woensdag aflevering van het Muziekmuseum. Zo dadelijk de voorkant van de krant. Voorpagina van de Stentor. Uitgebreide weerbericht komt langs. Uurtje poldergoud tussen 10 en 11. En dan weer het derde en laatste uur van vandaag van het Muziekmuseum. Ja, straks ook nog van 12 tot 2. De middagmatinee. En weer in de vertrouwde handen presentatie van Jeanette. En zoals het er nu uitziet heeft ze technische assistentie van Nick. Dus wat dat betreft zo dadelijk van 12 tot 2 de middagmatinee met Jeanette en Nick. Genoeg gepraat voor dit moment. Tot aan 12 uur het Muziekmuseum.
1: Dit is Lou FM. Jouw streekradio met Bart van Dijk.
2: Lou FM.

Cliff Richard, hij was het echt. Met Some People. En daarvoor het Electric Light Orchestra, ELO. En Don't Bring Me Down. 6:30. Fijn dat je luistert naar Lou FM. En blijf luisteren, hè. Tijd voor de krant van vandaag. De voorpagina van de Stentor. Woensdag 15 juli 2026. En ja, moeten we hier bang voor zijn? Nou, het is in ieder geval niet handig. Want de jeukrups is terug. Na jaren waarin er minder eikerprocessierupsen leken te zijn, is hun aantal verdubbeld ten opzichte van vorige zomer. De warmte zorgt voor extra kans op jeuk. Met andere woorden, de eikenprocessierups, oftewel de jeukrups, is terug. Een eerste opvangplek voor Oekraïners met trauma's, oftewel Oekraïners met psychische problemen. Nou, die eerste opvangplek komt in Ermelo. In september gaat de opvang open en in april volgend jaar weer dicht. Ondanks die korte periode wordt met grote interesse gekeken naar dit initiatief. Initiatief op voorspraak van onder andere het Leger des Heils. En ja, waarom Ermelo? Nou, Ermelo, daar hebben ze ervaring met dit soort opvangplekken. Er staan een hele hoop gebouwen. En zo ook het gebouw waarin dus de Oekraïners geplaatst worden. Dat is een zorggebouw van Serenlo. Bekend daar in Ermelo. Dan een verhaaltje over de Nijmeegse Vierdaagse. En heel in het bijzonder een verhaal van Blanche Tompot. Ik hoop dat ik haar naam goed uitspreek. Misschien is het ook wel Blanche Tompot. Zou zomaar kunnen. Nou, één ding is wel zeker. Ze is 92 jaar en ze loopt de Nijmeegse Vierdaagse. En ik geef zeker niet op. Dan een DJ met een hele ingewikkelde naam. Maar ja, die ingewikkelde naam van hem, die heeft hij, nou ja, als artiestennaam maar eventjes verwijderd. En heeft nu de naam Onder Koffer voor zichzelf geregeld. Nou, wat is er voor bijzonders aan deze man? Van Deventer naar Seoul en Tokio, DJ Onder Koffer uit Deventer regelt zijn eigen tournee. En waarom doet hij dat? Nou, dan blijft er niet heel veel geld aan de strijkstok voor onder andere managers en organisatiebureaus en weet ik wat. Hij doet dat allemaal zelf. Heel slim. Dan een tweetal sport.

berichten. Tenminste, de eerste is een half sportberichtje. Gaat over ontevreden hockeyouders. Die doen hun beklag bij de hockeyclub omdat hun kind te laag is ingedeeld. Dreigementen worden steeds serieuzer tot juridische stappen aan toe. En dat schijnt niet alleen bij hockey voor te komen, maar ook gewoon simpel. Heel weg hier om de hoek bij voetbal. Ja, oké, dan kom je in B3 terecht als jonge voetballer. Oh, en je vader die wil zo graag dat je in B1 komt. En allemaal dat soort dingen. Zomaar even een simpel voorbeeldje hoor. Maar nee, zo gaat het dus ook niet alleen bij de hockey, maar ook bij het voetbal, het korfbal en weet ik wat voor andere sporten dan ook. Dan het WK voetbal. We komen daar straks nog iets uitgebreider op terug. Maar Spanje is de eerste finalist van het WK voetbal na een knappe 2-0 zegen op Frankrijk en dat was gisteravond. Het is weer

0: Typically tropical en Barbados door de klok van 9:30 betekent tijd voor het uitgebreide weerbericht. En ik ben nieuwsgierig, heel benieuwd of de door collega Dries Smits voorspelde 10, of die ook in mijn weerbericht tevoorschijn komt. Nou, gewoon luisteren. Boven mijn berichtje staat, er is afkoeling op komst. Voorlopig is het nog volop zomer. En in de zuidelijke provincies komt de temperatuur zelfs rond de 30 graden uit. Een draaiing van de wind zorgt vanaf het komend weekend voor duidelijk lagere temperaturen. Maar eerst maar vandaag, want vandaag schijnt de zon volop en blijft het vrijwel overal droog. Het wordt zo'n 27 tot 30 graden, alleen op de Waddeneilanden is het door de noordoostenwind iets minder warm. Daar kunnen de mensen dus misschien beter een vestje aan doen. Hoewel 28 graden, dan is het ook nog niet verkeerd. Dan morgen, donderdag, verschijnen in het noorden wat meer wolkenvelden. En ook dan is het nog een behoorlijk warme dag. Vrijdag stijgt het kwik ook nog tot zomerse waarde. Vandaar dus dat door Smit voorspelde weercijfer 10. In het zuidoosten valt er echter aanstaande vrijdag een plaatselijke bui, waarvan ook heel plaatselijk een onweersbui voor kan komen. Vanaf zaterdag is het al met al duidelijk koeler.
1: Evergreen. Dit is het Muziekmuseum met de allerlekkerste evergreens.
2: Dit is Lou FM.
3: Bart van Dijk.

dos, 1, 2, 3, 4.

Sam de Sham en de Pharaohs, een boele boele plaatje uit de jaren 60. En uit de tijd dat ik nog niet de leeftijd had dat ik naar allerlei horecabedrijven mocht. Waar jukeboxen stonden en zo. Ja, disco's die had je toen nog niet. Tenminste hier in de regio niet. Ja, in de stad. Maar ja, daar mocht ik ook nog niet heen. Nee, te jong. En, maar er waren wel beatavondjes in het dorp op het marktterrein, podium. En daar waren dan altijd beatavonden. En er was ook een groep, een band uit Nunspeet, de Sea Roads. En ja, die zongen onder andere dit nummer, Sam de Sham en de Pharaohs, Boele Boele. Halverwege de jaren 60 was dat. Daarvoor de Beatles, ook uit ongeveer diezelfde periode met We Can Work It Out. Voordat we het zo dadelijk over het voetbal van gisteravond hebben, eerst maar even het bericht over het plotselinge overlijden van acteur Kees Geel. En diverse mensen hebben met verslagenheid gereageerd op zijn overlijden. Onder andere regisseur Eddie Terstal herinnert zich Geel als een intens mens, een intense vriend en een intense acteur. Hij was in zijn spel heel toegewijd en charismatisch. Producent Rolf Coats, die ruim 10 jaar met de acteur samenwerkte voor de serie Flikken Rotterdam, noemt het een groot gemis voor de Nederlandse film- en tv-wereld dat hij er niet meer is. Coats die prijst Geel om de samenwerking. 10 jaar lang stond hij er, altijd enthousiast en professioneel, nooit een onvertogen woord. Hij was een bijzondere acteur en een uitgesproken mens met het hart op de tong en op de goede plaats. Aldus algemeen directeur Marjolein Bronkhuizen van het Nederlands Filmfestival. In 2004 won Geel een Gouden Kalf, een terechte winnaar aldus Bronkhuizen. Ook in de sportwereld en dan in bijzonder in Eindhoven, waar de voetbalclub PSV laat weten met verdriet te hebben kennis genomen van het overlijden van Geel. Naast zijn succesvolle acteercarrière was hij een fervent supporter. Wij wensen zijn familie, vrienden en iedereen die hem lief had heel veel sterkte met dit verlies. Geel is gisterochtend plotseling overleden aan de gevolgen van een hartstilstand. Kees Geel is 61 jaar geworden.

0: mi canto.
1: En zo heet hij, Oye mi canto van Gloria Estefan. En ook nog op de radio de Rubets en You're the Reason Why. Ja, dan het WK voetbal van gisteravond. De ploeg van de La Fuente, de Spaanse trainer, zet het Franse sterrenteam opzij en staat in de WK-finale. Met andere woorden, Spanje op tijd op stoom. Een foutieve inschatting van de ervaren Lucas Digne leidde de ondergang van Frankrijk tegen Spanje in de haantjes. Oftewel, Le Bleu kwamen de klap nooit meer te boven. Uiteindelijk werd het 0-2. En Spanje speelt nu aanstaande zondag in New York de WK-finale tegen Argentinië of Engeland. Want die moeten vanavond tegen elkaar. En dat is een beladen wedstrijd. Want de kraker tussen Engeland en Argentinië vanavond is meer dan een voetbalwedstrijd. Minstens zo beladen als een klassieker. Kijk eens aan. Van David Beckham tot Diego Maradona. Van de Falklandoorlog tot de beestachtige veldslag in 1966. Engeland-Argentinië is vanavond zoveel meer dan een halve finale. En wat die veldslag betreft, nou, dat gaat over 1966 en bij de veldslag op het WK van dat jaar, toen de Engelse bondscoach Alf Ramsey de Argentijnen een stelletje beesten noemde. Of misschien gewoon terug naar 1986 bij Diego Maradona en zijn iconische, sorry dat ik het zeg, hand van God wellicht. Hij maakte een doelpunt met zijn hand. En het werd nog goedgekeurd ook. Tenminste, het werd later niet afgekeurd. Of anders, bij een legendarische clash, iets dichterbij, 1998 in Saint-Étienne, leidend tot een rode kaart voor de toen nog jonge David Beckham. Nou, er is al zoveel gebeurd. Zowel bij Engeland als bij Argentinië. En vanavond mogen ze dan tegen elkaar spelen. Nou, nog even terug naar die veldslag in 1966. De arbiter, die moest toen door agenten beschermd worden tegen boze Argentijnse spelers. Nou, kijk eens aan. Dat belooft wat te worden vanavond. Nou, eerst maar even, zoals ik net al zei, het voetbal van gisteravond. Want Spanje die speelde tegen Frankrijk. En uiteindelijk won Spanje met 2-0. Nou, dat betekent dat Frankrijk aanstaande zaterdag om de derde plaats gaat spelen tegen of Engeland of Argentinië. En Spanje speelt zondag de finale of tegen Engeland of tegen Argentinië. Want die twee die moeten eerst vanavond nog tegen elkaar. Argentinië tegen Engeland. Vanavond om 9:00. En naar aanleiding daarvan wordt dus de andere finalist naar Spanje bekend. Of de andere ploeg die om de derde plek gaat spelen tegen Frankrijk. Zaterdagavond dus om 11:00. De strijd om de derde plaats. Zondag om 9:00 de finale. Maar eerst vanavond nog om 9:00. Engeland tegen Argentinië.
2: Dit is het Muziekmuseum met de allerlekkerste evergreens.

Ja, ja, yeah, yeah. Eruption en One Way Tickets. Oh, ik kwam zojuist erachter dat ik helemaal nog niet naar de telefoon had gekeken. Wat zeg ik? Ik had hem niet eens binnen handbereik. Want hij lag nog in de auto, dus vandaar. En dat betekent ook dat ik de elektronische post nog niet bekeken had. En zie daar, er kwam een appje uit Duitsland. Ja, en ik had het berichtje gelezen. Ik denk, oh, dat is leuk. Maar toen bekeek ik het tijdstip wanneer dat appje verstuurd was. En dat was al vanochtend om 8:40. Met andere woorden, dat was tijdens de muzikale ochtendspits van Dries. Nou Dries, er werd vanuit Duitsland bericht dat er op een Duits terras ook geluisterd wordt naar de Hollandse muziek. Nou, kijk eens aan Dries. Zo zie je maar weer, ook in de United States of Germany, luisteraars voor de muzikale ochtendspits. En zo gaat dat. Nou, speciaal voor de mensen daar op dat Duitse terras, tot aan het journaal van 10:00, is hier Jürgen Markus.

0: In de Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 10 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Iraanse staatsmedia melden dat bij Amerikaanse aanvallen de afgelopen dagen burgerdoden zijn gevallen. Een Iraanse regeringswoordvoerder heeft het over 30 mensen. De VS zegt dat er militaire doelen zijn aangevallen. En ook vannacht waren er luchtaanvallen over en weer. Iran zegt dat het Amerikaanse opslagplaatsen heeft geraakt in Kuwait en Bahrein. President Trump dreigt dat hij volgende week elektriciteitscentrales en bruggen in Iran gaat aanvallen als Teheran niet aan de onderhandelingstafel komt. Bij een Nederlands-Duitse politieactie tegen drugslabs zijn meerdere mensen opgepakt. De politie doorzocht vanochtend 10 panden in Duitsland en 3 in Nederland. De verdachten zouden grondstoffen hebben gekocht voor de productie van amfetamine. Ook zouden ze verschillende labs hebben gerund. De politie doorzocht woningen en magazijnen. Daarbij zijn ook spullen in beslag genomen. Mensen schatten de inflatie hoger dan die daadwerkelijk is. De inflatie ligt de afgelopen 2,5 jaar rond de 3%, maar voelt voor mensen als 8%, meldt het CBS. Consumenten schatten de inflatie altijd te hoog in. Maar sinds de energiecrisis in 2022 is het verschil tussen de gevoelsinflatie en de echte inflatie groter geworden. Dat komt vermoedelijk door de spanningen in het Midden-Oosten en de oplopende brandstofprijzen. Het zomerabonnement van NS, waarmee mensen een paar maanden goedkoper met de trein kunnen, is door ruim 250.000 mensen gekocht. Het speciale dalvrij abonnement is bedoeld om de trein aantrekkelijker te maken, nu de brandstofprijzen zo hoog zijn. Staatssecretaris Bertram is positief over het aantal verkochte kortingskaarten. 80.000 van de mensen die ze kochten hadden niet eerder een treinabonnement. Het weer vandaag opnieuw zonnig en warm. Het wordt 24 tot 30 graden. In het oosten later kans op een enkele onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A28 Amersfoort-Utrecht. Tussen Den Dolder en Utrecht is de vertraging een kwartier. En op de A50 Arnhem-Os bij Ravenstein 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg, Havenkade 42 A3 in Elburg.
4: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133.
5: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.

0: Rocco Granata en de Zomersproetjes. En daarvoor Criss Cross Amsterdam met My Oh My, de botterschijf voor deze week. Het is ruim 10 na 10 vanuit de welkom bij het middelste uur van deze woensdag aflevering van het Muziekmuseum. Oftewel, welkom bij een uurtje poldergoud, uurtje verstaanbare liedjes. Ja, wat gaan we nog meer doen? Ja, zie, daar heb je het al. Gisteren hadden we de column van Arnold Bergmans. En er is mij wel eens vaker verteld, als je Arnold een vinger geeft, nou, dan pakt hij niet meteen twee vingers. Nee, dan pakt hij meteen beide handen. Ai, ai, ai, ai. Wat is er namelijk het geval? Ja, gisteren een column van Arnold. En hij heeft nu alweer een nieuwe column ingestuurd. Dus ja, binnenkort dan hebben we gewoon 3 columns per week. En ik denk dat dat niet helemaal de bedoeling is. Ik zal het binnenkort even met Jeanette overleggen, die de columns van Arnold plaatst op de website loopmedia.nl. Wat we daarmee aan moeten. Want nou. Nou, voorlopig de nieuwe column van Arnold, die is vanmorgen geplaatst op de website. En ja, dan kan ik hem tot morgen bewaren. Alleen, ja, dan zul je weer net zien, dan praat ik ook met Geert Hartold. En dan wil Geert heel graag op dezelfde tijd zijn verhaaltje vertellen over de indeling van de voetbalclubs als wanneer de column van Arnold gepland is. Dus nou, weet je wat we doen? Maken een uitzondering zo dadelijk dus voor de tweede keer deze week een column van de heer Bergmans. Niet dezelfde column, maar weer een nieuwe. En dit keer, hij is wel spannend, want er staat boven naar Mars met een heel groot vraagteken. Nou, dat doen we straks ongeveer 10:30. En ja, hoeveel columns Arnold dan instuurt of in mag sturen, dat moet je net maar met hem regelen. Dat is makkelijk, hè, van mijn afschuifsysteem. In ieder geval, nou ja, dat is zo'n beetje wat vaste dingetjes betreft in het programma. Dus laten we maar gewoon beginnen zo dadelijk met Benny Nijman en de Vrijgezel.
1: Dit is Lou FM, jouw streekradio met Bart van Dijk. Lou FM.

waarvan een denkt, is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee, echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus, hij mocht niet zo.

0: stopt.
1: Ja. Tot het nooit meer stopt. Nou, hij was toch echt afgelopen hoor. Stop, stop, stop was dat van Tony Jordan. En daarvoor, zoals ik net al vertelde, Benny Nijman met de Vrijgezel. Kijken even naar de website loumedia.nl en we zien daar een bericht over de jaarlijkse haringparty bij de City Bar hier in Elburg. En dat is, ja, hoe kan het ook bijna anders, een groot succes geworden. Dankzij de opbrengst van de veiling van het eerste vaatje haring is in totaal €5500 ingezameld. Doe maar. Het was een gezellige en sfeervolle bijeenkomst, mede dankzij de medewerking van de Elburger visboer Johan Westerink, maar ook de Meulenzangers, de Hellebaardiers en de EBF Foundation. De cheques werden uitgereikt door Marloeke Vos en Egbert Bos namens de Citybar, de EBF-organisatie en Johan Westerink. De organisatie kijkt terug op een geslaagde haringparty waarbij saamhorigheid, gezelligheid en steun aan het goede doel centraal stonden. Nogmaals, opbrengst van de haringparty daarbij de Citybar, €5500.
2: De stem van Elburg.
3: De stem van Elburg.
2: Dit is Lou FM.
3: Lou

0: stad. Kitty uit Kansas City, aldus Herman Lippikoff, het mooiste meisje van de stad. Nou, daarvoor de mooie meisjes van Arne Jansen. En het blokje van drie begon met de zwoele zomernachten van Rutger van Barneveld. Ja, tijd voor de column van Arnold Bergmans. En ik kan me voorstellen dat je zegt, god, die was toch gisteren al? Ja, dit is wel een andere column, alleen, ja, hij heeft er eentje ingestuurd. Weer eentje ingestuurd en vandaar dus. Nou, er staat boven... Naar Mars met een vraagteken. Stel dat er morgen wordt aangebeld. Geen pakketbezorger, geen buurman die zijn ladder terug wil. Gewoon iemand die zegt, je mag mee naar Mars. Gratis. Alles geregeld. Eén voorwaarde. Grote kans dat je nooit meer terugkomt. Vroeger, aldus Arnold Bergmans, had ik zonder nadenken ja gezegd. Mars klonk als avontuur, rode vlaktes, een hemel vol sterren en de wetenschap dat je deel uitmaakt van iets wat groter is dan jezelf. Wie wil dat nou niet? Maar toen werd ik ouder, niet per se wijzer, wel eerlijker. Avontuur is prachtig totdat je beseft wat je achterlaat. De geur van regen op een zomerse stoep, een onverwachte knuffel. Een verjaardag waar veel te veel taart wordt gegeten. Zelfs klagen over files of het Nederlandse weer krijgt ineens iets kostbaars. Natuurlijk is Mars fascinerend. We zullen er ooit heen gaan, misschien zelfs wel wonen. Dat is geen science fiction meer, maar een realistische stap in de ontwikkeling van de mens. Toch vraag ik me af of alles wat technisch mogelijk is... ook persoonlijk de juiste keuze is. Want stel dat je op Mars staat. Je kijkt uit over een eindeloze rode woestijn. Indrukwekkend? Absoluut. Maar na de eerste verwondering blijft de stilte over. Geen vogels, geen zee, geen familie die zomaar langskomt. Alleen jij. Een handvol mensen en een planeet die je nooit echt thuis zult noemen. Dus als die bel morgen gaat... Bedank ik vriendelijk. Niet omdat ik bang ben voor het onbekende, maar omdat ik eindelijk weet hoe bijzonder het gewone is. Soms ligt de grootste ontdekkingstocht niet miljoenen kilometers van ons vandaan, maar gewoon hier op aarde. Aldus Arnold Bergmans.
1: Dit is Lou FM, jouw streekradio met Bart van Dijk.
2: Lou FM.

Ja, Stef Ekkel, de trots van Kampen. De klok die tikt maar door en je neemt niks met je mee. Doet me denken aan kort geleden in Nunspeet werd er aan iemand ook wat verteld. En iemand die nou ja, ruim in de slappe was zit. Nou, ik zal niet het hele verhaal vertellen, maar daar werd ook tegen gezegd. Is het nou nooit genoeg? Hou één ding goed in de gaten, want, en toen kwam het, heb je ooit wel eens een begrafenisstoet gezien waarin een verhuiswagen meereed? Ja, daar moest de persoon in kwestie ook even over denken voordat het helemaal het kwartje viel. Zullen we het daar maar op houden? Nou, dat naar aanleiding van het liedje van Stef Ekkel. De klok die tikt maar door, daarvoor Corrie Konings. Mooi was die tijd en Hallo Den Haag was van Drukwerk. En daarvoor de column van Arnold Bergmans. Het is tijd voor een bericht over de kermis van Elburg, want die staat weer voor de deur. Vanaf 17 juli, en dat is overmorgen, oftewel aanstaande vrijdag, is het weer gezelligheid op de Loskade hier in Elburg. Om de start van de kermis feestelijk in te luiden, organiseert de organisatie een zogenaamde winactie, waarbij 10 exclusieve golden tickets worden verloot. Wat kun je nou met zo'n golden ticket? Nou, met een golden ticket genieten de winnaars van dubbele punt. 1 keer gratis toegang tot iedere attractie. 1 keer gratis deelname aan ieder spel. En 1 gratis lekkernij bij iedere eetgelegenheid op de kermis. En wat betreft de eetgelegenheid, ja, ik ben altijd zeer gecharmeerd van de suikerspin. En ik ben heel benieuwd of er dit jaar op de kermis hier in Elburg ook een suikerspin staat. En dan heel in bijzonder een suikerspin zonder suiker. Want ja, die zijn uniek. Nou, hoe kun je meedoen aan die wedstrijd om zo'n golden ticket te winnen? Nou, dat is eenvoudig. Doe dan het volgende. Like de Facebookpagina van de kermis Elburg. Deel het actiebericht openbaar en laat in een reactie weten met wie je de kermis wilt bezoeken. De actie loopt tot en met volgende week vrijdag, dan is het 24 juli. En de winnaars van zo'n golden ticket worden diezelfde dag, 's avonds om 7 uur, live bekendgemaakt door de DJ op de kermis. Winnaars die dan aanwezig zijn, kunnen hun golden ticket direct ophalen en diezelfde avond gebruiken. Wie niet aanwezig is, kan zijn bij de trekking, hoeft zich geen zorgen te maken. Het golden ticket blijft geldig en kan ook op zaterdag worden gebruikt. De organisatie van de kermis wenst alle deelnemers veel succes en kijkt er naar uit om de winnaars te verwelkomen op de gezelligste kermis van de regio, oftewel de kermis van Elburg.

0: Los Vast, zo heet het plaatje en dat is de nieuwe single van de drie J's. De gemeente Elburg laat weten dat de politie ook hier in de regio meldingen ontvangt van nepagenten. Oplichters doen zich voor als politieagent en proberen telefonisch of soms aan de deur geld, sieraden, bankpassen of persoonlijke gegevens buiten te maken. Blijf alert, heel belangrijk. Want de politie vraagt nooit om geld, bankpassen, pincodes of waardevolle spullen. Vraag, als er iemand aan de deur staat met een politieuniform, vraag om politielegitimatie als iemand zegt van de politie te zijn. Kan ook een burger zijn, hè? Hoeft dus niet per se een politieuniform te zijn. Deel nooit persoonlijke of bankgegevens en word je gebeld, hang direct op en neem zelf contact op met de politie. Staat er een verdachte aan de deur, doe niet open en bel direct 112. Verdachte situaties kun je ook melden via Meld Misdaad Anoniem 0800 7000. Het nummer van Meld Misdaad Anoniem 0800 7000.
1: Lokaal, informatief en muzikaal. Dit is Loe FM.

Belinda Kinnaar, ja, als het allemaal zo makkelijk gaat. Dans met mij de liefde tegemoet brengt ons bij het eind van het uurtje Poldergoud. Uurtje verstaanbare liedjes, het zit er weer op. En morgenochtend weer, hè, tussen 10 en 11. Niks mis mee. Verstaanbare klanken en natuurlijk ook 's ochtends bij Dries in het Hollandse kwartiertje. Nederlandstalige liedjes. Haha, prima. Tenminste, zeggen de liefhebbers van de verstaanbare klanken. Ja, inderdaad. Hey, zo dadelijk het journaal van 11 uur. Daarna de bottenschijf en dan het derde en laatste uur van vandaag van het Muziekmuseum. Blijf luisteren naar Lou FM.

0: de Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 11 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In de haven van Antwerpen zijn medewerkers ziek geworden door een giftig lek op een vrachtschip. 28 mensen werden gisteren onwel en één persoon ligt op de intensive care. Het lek ontstond in een container met waterstoffluoride. Dat is een stof die bijtend is voor onder meer je ogen en slijmvliezen. En als je het aanraakt, ontstaat na een tijdje pas schade aan je huid. De burgemeester van Antwerpen vermoedt dat de stof vrij kon komen bij het laden van het schip. Maar de exacte oorzaak wordt nog onderzocht. Oekraïne heeft afgelopen nacht een grote drone-aanval uitgevoerd op de Zwarte Zee. Daarbij zijn volgens het land 20 Russische schepen geraakt, waaronder 17 olietankers. Oekraïne valt de laatste tijd vaker Russische schepen aan, ook op de zee van Azov. Het land zou op die manier de Krim willen isoleren, die in handen is van Rusland. Vandaag is Europese Commissievoorzitter von der Leyen in Kiev. Het is haar 11e bezoek aan Oekraïne in oorlogstijd. Bij een grote politieactie op de Wallen in Amsterdam zijn gisteren 4 mensen opgepakt. Het was een actie tegen mensenhandel. Tegelijkertijd zijn er 3 mensen gearresteerd in Roemenië. Bij de actie in Amsterdam liepen agenten gisteravond over de Wallen met afgeschermde gezichten en speurhonden. De bibliotheek in het centrum van Utrecht zet bij warm weer de roltrappen uit. Omdat het stroomnet overbelast is, mag de bieb maar een beperkte hoeveelheid stroom per dag verbruiken. En op een warme dag moeten de airco's harder werken en andere apparaten moeten dan uit. Bij 27 graden gaat de roltrap naar beneden uit en bij 30 graden ook de roltrap naar boven. De bibliotheek zou liever zien dat ze een uitzonderingspositie krijgen, net als scholen en ziekenhuizen. Want veel mensen komen bij warm weer naar de bieb om daar verkoeling te zoeken. Het weer, het is overal zonnig en de temperatuur loopt weer flink op. Het wordt vanmiddag 26 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt langzamer dan gebruikelijk op de A12 Arnhem-Utrecht. Bij Oosterbeek is een ongeluk gebeurd. Er zijn 2 rijstroken dicht en de vertraging is een kwartier vanaf knooppunt Waterberg. En op de A28 Amersfoort-Utrecht vielen voor Utrecht zelf 5 kilometer en 25 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
4: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.

0: Superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noorl aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balen persen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.
3: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze, jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. Eén vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.
4: 105.5. Dit is Lou FM.
5: Deze week op uw lokale radio, de Lou FM Botterschijf.

0: van Fleetwood Mac en Go Your Own Way. Daarvoor de bottenschijf voor deze week. Week 29 hebben we het dan over Crisscross Amsterdam en My Oh My. Het is 12 na 11. Van harte welkom bij het derde en laatste uur van vandaag. Van het Muziekmuseum, de woensdageditie. En tot 12 uur nog muziek en info. Straks ook van 12 tot 2. Natuurlijk de middagmatinée weer met de vertrouwde presentatie van Jeanette. En Jeanette wordt hier in de studio, zoals het er nu uitziet. Tenminste, ik heb daar niet officieel een mededeling van gekregen. Maar ik ga er maar vanuit. Zoals altijd op de woensdag heeft Jeanette vandaag assistentie van Nick. En met z'n tweetjes de lunch. De middagmatinée van 12 tot 2, dus met Jeanette en Nick. Ja, ik zat net even naar een artikel te kijken. Wat zeg ik? Niet naar het artikel te kijken. Artikeltje even te lezen. En dat gaat over wat is het geheim van een gelukkig huwelijk? Nou, kijk eens aan. Waarom ik dat zit te lezen, dat weet ik eigenlijk niet. Maar ik vond het wel interessant. En het gaat over een echtpaar uit Brabant. Zijn inmiddels 60 jaar getrouwd. En het geheim van een gelukkig huwelijk wordt door de man in kwestie ontrafeld. Of verklaard, zoals je wilt. We gaan altijd samen naar bed. Dat schijnt dus het recept te zijn, tenminste volgens het echtpaar daar uit Brabant, voor een gelukkig huwelijk. Nou, ik zou bijna zeggen, doe er je voordeel mee. Wat hebben we nog meer? Nou, we kijken even naar wat berichten hier uit de regio. Onder andere een bericht uit Harderwijk over een 19-jarige asielzoeker die daar ruzie heeft gemaakt en die dus uit het AZC in Harderwijk werd weggestuurd door de burgemeester die persoonlijk ingreep. Straks dus meer daarover.
1: Dit is Lou FM, jouw streekradio met Bart van Dijk. Blue FM.

the Youth Ride. En daarvoor hadden we al mooie To Love Somebody van de Bee Gees. Een bericht uit Harderwijk. Een 19-jarige asielzoeker is namelijk niet langer welkom in Harderwijk nadat hij betrokken was bij een vechtpartij bij een strandje. Burgemeester Jeroen Joon heeft hem direct laten overplaatsen. Kan de burgemeester dat zomaar doen? Nou, niet persoonlijk, maar dat gaat in overleg met het COA. Want, al dus de burgemeester, dit accepteren we niet. De vechtpartij vond plaats bij een strandje aan het Ommelandpad. Volgens de politie ontstond er een woordenwisseling tussen de verdachte, een 19-jarige man uit Syrië, en twee vrouwen van 18 en 21 uit Harderwijk. De 18-jarige man bemoeide zich ermee, waarop de verdachte hem mishandelde, en ook de twee vrouwen mishandelde hij, aldus de politie. De drie slachtoffers raakten lichtgewond en twee van hen zijn ter controle naar de huisartsenpost gegaan.

0: De Rovers en Wasn't That a Party. Ja, het werd wel heel erg laat, dus het was een echte party. Daarvoor hadden we ook nog Queen, samen met het Miami Project. Another One Bites the Dust. Het RIVM heeft tijdens de extreem warme dagen van eind juni een record aantal tekenbeten geregistreerd in het zogenaamde monitorsysteem Tekenradar. Wekelijks vraagt het RIVM aan meer dan 700 mensen of zij die week door een teek zijn gebeten. Voor het eerst sinds de oprichting van Tekenradar, dat was in 2022, had meer dan 30% van de 673 mensen die antwoordden daadwerkelijk een tekenbeet. En dat is nog niet eerder voorgekomen, aldus onderzoeker Kees van den Wijngaard. Via de Tekenradar kunnen mensen ook individueel tekenbeten melden. In de hete dagen van eind juni werden op deze manier ook nog eens 800 tekenbeten gemeld. Normaal zien we in deze periode ook een piek. Dat heeft onder andere te maken met de weersomstandigheden en met het feit dat veel mensen op vakantie gaan. Zo komen teken en mensen eerder met elkaar in contact. In Drenthe, Groningen en Zeeland werd meer dan 40% van de tekenbeten in de tuin opgelopen. In Noord-Holland, Utrecht en Noord-Brabant lag het percentage tuintekenbeten onder de 30%. Het RIVM kan niet zeggen waar dat aan ligt. Dit jaar werd landelijk tot nu toe 34% van de tekenbeten in de tuin en 47% in het bos opgelopen. Tijdens de huidige warme dagen worden waarschijnlijk weer veel mensen gebeten, aldus RIVM-onderzoeker. Maar als het zo heet en droog blijft, zonder neerslag, bestaat de kans dat het te droog wordt voor teken. Hoe komt dat? Nou, teken die kunnen simpelweg niet goed tegen de hitte.
1: Evergreen. Dit is het Muziekmuseum met de allerlekkerste evergreens.

The Culture Club met The War Song. En daarvoor hadden Simon & Garfunkel met Cecilia. Ja, ik weet het, die komt regelmatig langs in het muziekmuseum. Maar ja, ik vind zo'n heerlijke plaat van deze Simon & Garfunkel. Cecilia dus brengt ons bij het weerbericht. En ik zei het vanochtend al, er staat boven, er is afkoeling op komst. Maar voorlopig nog volop zomer. In de zuidelijke provincies komt vandaag de temperatuur zelfs rond de 30 graden uit. Maar een draaiing van de wind zorgt vanaf het komend weekend voor duidelijk lagere temperaturen. Vandaag schijnt dus de zon volop en blijft het vrijwel overal, ja, droog. Het wordt zo'n 27 tot 30 graden, alleen op de Waddeneilanden is het door de noordoostenwind iets minder warm. Morgen donderdag verschijnen in het noorden wat meer wolkenvelden, maar ook dan is het nog een behoorlijk warme dag. En zoals Dries vanochtend al vertelde, morgen een weercijfer 10. Of was dat overmorgen, vrijdag? Ja, door de warmte misschien ook een beetje in de war met de dagen. Nee, dat was vrijdag. Want vrijdag stijgt het kwik ook nog tot zomerse waarde. In het zuidoosten valt dan een plaatselijke bui, waarvan sommigen met onweer. En vanaf zaterdag is het duidelijk koeler.

Alice en Battiato, il treni di tot seur. En daarvoor hadden we Foreigner, that was yesterday. 11:45. Je luistert naar Lou FM en blijf luisteren. Hè. Straks ook van 12 tot 2 de middagmatinee met Jeanette en Nick. In de krant van vandaag berichten over complete sigarettenfabrieken die er in Europa worden neergezet. En dat heeft te maken met illegale sigaretten. Zelfs in Nederland is kort geleden al zo'n illegale sigarettenfabriek opgerold. En ook in Hasselt hadden ze te maken met illegale sigaretten. Want de politie deed in samenwerking met de douane op basis van onderzoek een inval in een woning in Hasselt. Tijdens de doorzoeking vonden agenten een grote hoeveelheid tabaksproducten. En het vermoeden van de politie is dat de producten illegaal werden verhandeld. Daarom zijn de spullen in beslag genomen. Het onderzoek naar de betrokken persoon loopt nog. Of het volgende bericht ook over een illegale sigaret gaat, dat weet ik niet. Want, luister, een rustig rookmoment voor de ingang van station Amsterdam-Sloterdijk is voor een man uitgelopen op een gewelddadige beroving. Het slachtoffer werd zo hard tegen het hoofd geslagen dat hij een paar tanden verloor en bijna van zijn bagage werd beroofd. De politie is nog altijd op zoek naar de vermoedelijke minderjarige vechtersbaas. Het incident vond plaats 's avonds rond 10 uur bij Amsterdam-Sloterdijk. Het slachtoffer staat bij de draaideur van het station te roken als er een onbekende op hem afstapt. Geef mij een sigaret, eist hij op agressieve toon. Als de reiziger daar niet op ingaat, deelt de dader direct een harde klap uit tegen zijn hoofd. De man raakt duizelig en proeft bloed in zijn mond, zo vertelt een politiemedewerker in een video die gisteren is gepubliceerd. Terwijl het slachtoffer nog versuft is door de klap, probeert de aanvaller er ook nog met diens rolkoffer vandoor te gaan. De man weet zijn bagage weliswaar terug te pakken, maar ontdekt dat hij door de klap enkele tanden is kwijtgeraakt. Ja.

Kim Wilde en Checkered Love. Daarvoor Donna Summer met The Last Dance. Brengt ons bij het eind van deze woensdageditie van het Muziekmuseum. Het programma gaat er even van tussen, maar het is er weer morgenochtend, donderdagochtend tussen 9 en 12. En zoals beloofd, morgen gaan we praten met Geert Hartold. Geert die heeft alles op een rijtje gezet. De indeling van de verschillende voetbalclubs hier uit de regio. In wat voor klasse zij het komend voetbalseizoen uitkomen. Morgen horen we dat van Geert Hartold. Zo dadelijk van 12 tot 2 de middagmatinee met Jeanette. En Jeanette wordt technisch geassisteerd door Nick. Heel veel plezier zo dadelijk bij de middagmatinee met Jeanette en Nick. En wat mij betreft graag tot morgen.

0: Plus. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 12 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Antwerpen zijn havenmedewerkers ziek geworden na een lek in een container in de haven. Daar zat waterstoffluoride in, dat erge schade aan de huid en slijmvliezen kan veroorzaken. 1 persoon ligt op de intensive care en 28 mensen moesten worden nagekeken door de hulpdiensten. De grote brand in een kringloopwinkel in Veldhoven maandagnacht is vermoedelijk aangestoken. Dat meldt de politie aan Omroep Brabant. Meerdere panden raakten beschadigd. Het gebouw waarin de brand begon is nog altijd instabiel. Daarom mag er nog steeds niemand naar binnen. Het pand was al een tijd niet meer in gebruik vanwege werkzaamheden. Bij Amerikaanse luchtaanvallen op Iran zijn volgens staatsmedia in dat land burgerdoden gevallen. Het zou gaan om zeker 30 doden en 260 gewonden. De VS zegt dat het alleen militaire doelen aanvalt. Afgelopen dagen, ook vannacht nog, zijn er veel aanvallen over en weer. Iran richt zich op Amerikaanse doelen in de regio. Chipmachinemaker ASML doet het een stuk beter dan verwacht. De winst over het afgelopen kwartaal viel een stuk hoger uit vanwege de snelle AI-ontwikkelingen. Het bedrijf heeft nu ook de verwachtingen voor de rest van het jaar opgeschroefd. ASML denkt dat de omzet tot 45 miljard kan oplopen. En mensen schatten de inflatie hoger dan die daadwerkelijk is. De inflatie ligt de afgelopen 2,5 jaar rond de 3%, maar voelt voor mensen als 8%, meldt het CBS. Consumenten schatten de inflatie altijd te hoog in, maar sinds de energiecrisis in 2022 is het verschil tussen de gevoelsinflatie en de echte inflatie groter geworden. Het komt vermoedelijk door de spanningen in het Midden-Oosten en de oplopende brandstofprijzen. Het weer, het is overal zonnig en de temperatuur loopt weer flink op. Het wordt later vanmiddag 26 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
3: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 3133.

0: Henk Wijngaard. Ja, heerlijke Nederlandstalige muziek. Om mee te beginnen. Helemaal niks mis mee. Hey Susie. En de bladenschijf van deze week, week 29. En die is van een hele mond vol. Chris Cross Amsterdam, Louisa Zonza, Willy William. Het nummer My Oh My. En daarmee is het inmiddels 9 minuten over 12. En dat betekent dat we zijn begonnen.
1: Hier is Middagmatinee. Een gezellig lunchprogramma met nieuws en muziek voor Elburg en omstreken. Op Lou FM. Middagmatinee. Met Jeanette Broyle.
0: En dat ben ik. Ik heet je ook namens Nick. Inderdaad, van harte welkom bij Middagmatinee. Tot 2 hier op Lou FM. Eerst nog even Egbert Bos bedanken. Die zat hier gisteren dus voor een middagmatinee. En daar was ik ontzettend blij mee. Natuurlijk de mannen voor mij ook. Dries Smit en Bart van Dijk. Dank voor de gezelligheid. En ik ga dat proberen voor te zetten. Zoals al gezegd, tot 2 uur. Nou, ik houd je op de hoogte van het nieuws. En uiteraard heel veel muziek. Zeker op zo'n warme dag als vandaag. En dan zeg ik wel warme dag, maar het is eigenlijk best prima te doen. Hè? Als we die periode hebben gehad met die hittegolf, dat echt zo verschrikkelijk heet was, is het nu eigenlijk gewoon heerlijk zomers zomerweer. Ja, anders zou het geen zomer weer zomer zijn. Goed, we gaan verder met muziek voordat ik onzin uitkraam. Boney M. en Ma Baker.
2: Please, I'm Ma Baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
3: This is the story of Ma Baker.

grappig is dat als je deze muziek weer hoort, die doet je ogen dicht. Dan zie je ze ook weer zo op het podium staan. En vooral hij. Ja, ik weet niet hoe het met jouw huwelijk gesteld is, maar we hebben natuurlijk allemaal wel eens ruzie. En als het een crisis wordt, ja, dan heb je een groot probleem. Maar dat ligt dan ook weer aan de manier waarop je het aanpakt. Deze manier moet je zeker niet gaan bedenken. Want een huwelijkscrisis heeft tot een gevaarlijke situatie geleid in het zuiden van Frankrijk. De gemoederen liepen zo hoog op dat de man besloot zijn vrouw achter te laten langs de kant van de snelweg. Het incident speelde zich afgelopen zaterdag af op de A89. De snelweg tussen Lyon en Clermont-Ferrand. Het echtpaar kreeg ruzie tijdens het rijden, waarna de man de auto aan de kant zette. De twee uit het voertuig stapten en ze op de vluchtstrook hun ruzie voortzetten. Nou, meerdere getuigen van de gevaarlijke situatie waarschuwden de hulpdiensten. Zodra de politie ter plaatse kwam, vluchtte de man onmiddellijk in zijn auto, zijn partner achterlatend op de vluchtstrook. De politie reed achter de man aan. Een andere automobilist stopte langs de kant van de weg en bracht de vrouw in veiligheid. Of het nou nog goed gekomen is, daar weet ik niet, want dat staat er niet bij. Maar ik kan me voorstellen dat er dan heel veel gesprekken nodig zijn. En de Britse regering die gaat social media tussen 12 uur 's nachts en 6 uur 's ochtends uitschakelen voor 16 en 17-jarigen. De avondklok voor platforms als TikTok en Instagram moet in de lengte van volgend jaar van kracht worden. De maatregel is een aanvulling op het verbod op social media voor kinderen jonger dan 16 jaar, dat ook volgend jaar van kracht moet gaan. Onder meer YouTube, TikTok, Instagram en sommige chatbots zullen voor 16 en 17-jarigen na middernacht dus niet meer toegankelijk zijn. Een andere maatregel moet voorkomen dat zij ook overdag eindeloos blijven scrollen. Ja, goed. Ik weet niet of je hier heel verstandig aan doet. Ik vind dat we eigenlijk gewoon heel erg beperkt worden in ons eigen doen en laten. En ja, we moeten wat minder op de telefoon. Maar dat geldt ook voor mij. Ik zit eigenlijk de hele dag te kijken. En bij elk piepje gaat dat ding open. Dus wat dat betreft kun je dat ook beter doortrekken naar iedereen. Maar ja, dat kan niet. Want wij mogen wel zelf nog bepalen wat we doen. Ik hoop niet dat het in Nederland doorgevoerd wordt. En ik denk ook niet dat er heel veel meerderheid voor zal zijn. En tot slot een proef met tijdelijke geluidsmeetpunten rondom het festivalterrein van Walibi in Biddinghuizen wordt verlengd. Dat zegt een woordvoerder van de gemeente Dronten. Elk jaar worden op het evenemententerrein grote festivals gehouden. Denk aan Lowlands en Defcon 1. Nou, de laatste dus helaas dit jaar niet. De Omgevingsdienst Flevoland en Gooi en Vechtstreek voert dan metingen uit om in de gaten te houden of de geluidsnormen van de festivals niet worden overtreden. En dat gebeurde voorheen met mobiele meetapparatuur tijdens het evenement zelf, naast de continu meldingen die Walibi en de organisator van de evenementen doen. De gemeente wilde vorig jaar kijken of zij ook real-time metingen kon gaan doen. Dat zou dan gebeuren met speciale geluidmeetpunten die data verzamelen en doorgeven aan de Omgevingsdienst. Nou, dit jaarverslag vergunningen, toezicht en handhaving bleek dat vaste meetpunten te duur waren. Ook was er specialistische kennis nodig die de gemeente nog niet in huis had. En daarom werd besloten om dit jaar met tijdelijke ingehuurde meetpunten te werken als proef. Dit om meer ervaring met dit soort systemen op te doen. Nou, de ervaringen waren dus blijkbaar geslaagd, want ze gaan ermee door. Ik moet zeggen dat het geluid valt wel mee. Als de wind onze kant op staat, hoor ik ook wat er bij Lowlands en Defcon gebeurt. Is dat erg? Nee, dat is niet erg, want vanaf 17 juli hebben we de kermis weer op de Loswal hier in Elburg. En dan hoor ik eigenlijk nog veel meer herrie. Maar het klinkt dan wel weer gezellig. Dus ach, laat nou iedereen gewoon zijn ding doen, zolang het niet elke dag is. Dit is Run Around Sue van Dion.

hier word je gewoon helemaal vrolijk van. Ik luister natuurlijk altijd naar Bart, die muziekmuseum presenteert hier bij Lou Media. Voor jullie natuurlijk wel bekend. En dan vind ik het ook altijd zo'n gezellige muziek, vooral voor morgen. Dus ik denk, ja, Nick die heeft dat perfect weten te verlengen in dit uur. Nou, ik had het dus al over die kermis, hè. Gezellig weer zwaaien en zwieren en lekkere dingen opeten. Want ja, wat er staat, dat weet ik natuurlijk nooit. Het kunnen snoepkramen staan, het is al een oliebollenkraam. De snacktent, die was er vorige keer niet, misschien nu wel weer. Nou goed, je kunt er echt van alles doen waar je zin in hebt. En het is altijd even gezellig hier. En ze hebben nu een keertje een winactie. En dat is de Golden Ticket. Het is een exclusieve golden ticket, dus opgelet. Nou, met een golden ticket genieten de winnaars van 1 keer gratis toegang. 1 keer gratis deelname aan ieder spel. 1 gratis lekkernij bij iedere gelegenheid op de kermis. En ga zo maar door. Kijk even op bluemedia.nl voor de rest.

Ja, heerlijk. Yes, an owner of a lonely heart. Ja, net was het wel heel erg abrupt, maar dat kwam gewoon omdat ik in één keer een enorme kriebelhoes kreeg. We begrepen elkaar eventjes niet, maar uiteindelijk kwam het dan toch goed. En je ziet elkaar ook niet echt door het glas en zeker mede door de zon die hier achter bij mij het pand inschijnt. Maar we zijn er weer, dus we pakken het toch even op. Want ik kan me voorstellen, als je geen Facebook of iets dergelijks hebt, dan wil je toch weten hoe het werkt. Nou, alhoewel, je zult wel Facebook moeten hebben, want anders kan je niet eens meedoen. Maar dus dat Golden Ticket, nou, daar mag je dus één keer gratis toegang tot iedere attractie, één keer gratis deelname aan ieder spel, gratis lekkernij bij iedere eetgelegenheid op de kermis, altijd goed. Deelnemen aan de winactie is dan ook eenvoudig. Wat moet je doen? Nou, like de feest, daar komt hij al, Facebookpagina van de kermis Elburg. En dat vind je volgens mij zo even uit mijn hoofd, de Elburgse kermis. Ga hem daar maar eens op zoeken. Nou, deel het actiebericht openbaar op je eigen profiel natuurlijk. En laat in een reactie weten met wie je de kermis wilt bezoeken. Nou, de actie loopt tot en met vrijdag 24 juli. En de winnaars worden dezelfde dag om 7 uur live bekendgemaakt door de DJ op de kermis. Winnaars die aanwezig kunnen zijn, krijgen hun Golden Ticket direct uitgereikt. En de

dezelfde avond kunnen ze die al gebruiken. Wie niet aanwezig kan zijn bij de trekking, nou, je hoeft je geen zorgen te maken. Het golden ticket blijft geldig en kan ook op zaterdag worden gebruikt. Nou, de organisatie wenst alle deelnemers veel succes en kijkt ernaar uit om de winnaars te verwelkomen op de gezelligste kermis van Elburg. Nou, dan kun je eens een keertje een leuk rondje maken op de kermis met deze golden ticket. Wil je het even rustig nalezen? Kan, dan moet je inderdaad, zoals ik net al zei, naar loopmedia.nl. Zo, dan hebben we hem toch nog eventjes keurig afgemaakt. De kermis is overigens 9 dagen te bezoeken. Dus een en al gezelligheid hier in onze eigen gemeente. Gaan wij eens even verder kijken voordat we het lunchblokje gaan openen. Ik heb een heleboel openstaan, maar eigenlijk ook weer bijna niks. Ken je dat? Dan denk je van, nou, ik heb al heel veel opgezocht en van Tony gekregen. Maar uiteindelijk, als je het dan niet aanklikt, komt er ook niks. Nou, deze dan misschien. Want het monster dat Poetin zelf creëerde, Oekraïne uitgegroeid tot een militaire supermacht. En dat klopt. Oekraïne kan natuurlijk steeds verder reiken met alle instrumenten die ze daarvoor hebben. En weten Rusland soms op tijd best wel flink pijn te doen. En zo hoort het ook. Een oorlog voeren moet je wel op gelijk niveau doen. En niet de muis en de olifant positie. Gaan wij de lunch openen? Jawel, we gaan het doen. We zijn keurig op tijd. Ik ben trots op mezelf. Heb je al gegeten? Hoop ik het lekker gesmaakt heeft. Ga je straks pas beginnen? Of heb je nu wat lekkers voor je staan? Dan hoop ik ook voor jullie dat het heerlijk smaakt. Ga even lekker in de tuin zitten en geniet van het rustpuntje van de dag. En kun je niet in de tuin zitten omdat je aan het werk bent? Nou, maak dan eventjes een lekkere wandeling of zo. Wel in de schaduw blijven. Dat is prima vertoeven. Dat betekent ook voor dat rustpuntje van de dag dat we 3 platen achter elkaar gaan draaien. En je kent het kenmerk van alle platen. Ze zijn net even iets langer. We beginnen met The Dire Straits, Sultans of Swing, Piano Man, Billy Joel. En we sluiten af met Californication, Red Hot Chili Peppers. En dan zijn we alweer een leuk kwartiertje verder.

ja, dat was hem weer, hoor. Het lunchblokje van deze woensdag. Alweer de 15e juli, jongens. Hoogzomer noemen ze dat. Echt zomertijd. En als je de temperaturen en het zonnetje buiten ziet, mogen we ook dit jaar niet mopperen. En zeker niet als je van de warmte houdt. Of gewoon lekker net op vakantie bent in eigen land. Denk niet dat je naar Frankrijk of Spanje moet gaan. Want daar is het bloed en bloedheet. Kun je toch nog beter in je eigen land blijven. Morgen hebben we weer een kerstverse met hele andere artiesten. Wat we gaan doen, ga ik nog eens even over nadenken. Zometeen nog nieuws over het WK. Wat was dat trouwens mooi, hè? Spanje, Frankrijk en Spanje, die verslaat ze gewoon, jongens. En niet met een 1-0'tje. Nee, ze doen het gewoon met dubbele cijfers. Heerlijk gewoon. En ik had echt verwacht dat de finale Argentinië-Frankrijk, Frankrijk-Argentinië, zo je wil, dat het zou moeten zijn, hè, dat het een beetje gemanipuleerd was. Maar goed, het is nu gebleken dat dat gelukkig meevalt en wat Argentinië gaat doen. Ik ben benieuwd of ze het tegen de Engelsen gaan redden. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik die Engelsen op dit moment net even iets meer gun. Een beetje meer. Ik vind dat ze in de finale moeten staan. Want dan krijg je Spanje, Engeland. En dat is natuurlijk ook op en top. We gaan verder met muziek. Zo, even kijken hoe laat is het inmiddels. Nou, het is bijna 10 minuten voor 1. Dus we schieten alweer op. Chubby Checker. En je mag meebewegen als je denkt het is te warm. Ik doe het niet. Maar laat je vooral gaan. Let's twist again.

even bewegen. Hè? Dus nu kun je weer even de tijd nemen om weer tot jezelf te komen. Ja, het WK, er is al heel veel over gezegd en natuurlijk over geschreven. Ja, die extra rustpauzes, hè? Het is logisch als het heel warm is. Maar goed, zeg gewoon dat het voor de reclame is. De lekkere inkomsten die aantikken, zeker in Amerika. Ze zijn niet anders gewend natuurlijk. Maar we gaan op voor de finale in het weekend. En ja, dan moet je helemaal de tijd nemen. Want dan heb je en inderdaad nog even die tussenpauzes, hè, om wat te drinken. En dan heb je ook nog de halftime show. Ja, ze doen net of het American voetbal is en niet gewoon soccer, zoals het zo mooi heet daar. Nou, de halftime show, daar komen een aantal artiesten met optredens van, oh mijn god, ik hoop echt dat ze playbacks, want kan ze ons niet aan doen. Madonna, Shakira en K-pop band BTS, ik zal hem netjes in het Engels doen. Nou, dat duurt ongeveer 20 tot 25 minuten voordat er weer gevoetbald gaat worden. Dus wat dat betreft kan het een hele lange zit zijn, want de aftrap is om 9 uur. Ja, Amerika moet altijd alles groter, grootst. Zoiets. Iets in die geest. Zo, we gaan eens even kijken. Nu hebben we nog tijd voor een heleboel leuke nummers. Wat dacht je van deze? Elvin Bishop en Fooled Around and Fell in Love. Ik kondigde de verkeerde aan, Nick. Sorry dat ik jou helemaal in verwarring breng. Nou, weet je wat? Dan beginnen we gewoon met de lijst zoals die hier staat. En dan kijk ik helemaal overheen. Bryan Adams en The Summer of 96. Ach, ook goed.

Ja, oplettende luisteraars hebben natuurlijk gehoord van, hey, ik weet niet welke zomer jij bedoelt, maar deze was van 69. Nou ja, ja goed, elk jaar is het zomer, dus wat maakt het uit? Het is gewoon een leuk nummer van Bryan Adams en dat is het belangrijkste. We doen gewoon niet moeilijk, omdat het gewoon heel mooi weer is. We gaan zo op voor de laatste, eens even kijken, 1 of 2 platen van dit uur. Alhoewel, we kijken even hoe we het gaan redden wat dat betreft. Maar eerst al dit, want Tour de France directeur Christian Prudhomme heeft de regeling voor de verblijfplaatsen van de renners verdedigd. Prudhomme zegt dat er simpelweg geen betere mogelijkheden zijn. Nou, het gaat dus over de ruimtes die de wielrenners hebben om hun nacht door te brengen. En dat is echt ontzettend klein. Er loopt ongedierte rond. Er ontbreken airco's. Nou, dat is gewoon allemaal niet te doen als je de volgende dag weer een zware rit hebt. En sommige renners slapen zelfs uit nood buiten. Want dan is het binnen gewoon niet te doen. Nou, dan kun je het wel gaan verdedigen dat je niet overal een goede plek hebt. Maar ik denk als je een tent op het veld zet, dat ze nog beter slapen. Dus er valt werkelijk van alles aan te doen. En ik vind dat de wielrenners die al zo'n prestatie leveren in die gigantische hitte waar ze in zitten, dat je ze toch even een betere plek moet bieden. En dat is gewoon een verplichting die je hebt. Wij gaan op dus voor de laatste. En ik zal niet weer 2 platen overslaan, want keek er echt finaal overheen. Nee, laten we nu gewoon het lijstje volgen zoals Nick dat bedoeld heeft. Earth and Fire, 24 Hours. En als we nog tijd hebben, een stukje dus van, ja, daar hebben we hem weer. Elvin Bishop, Fooled Around and Fell in Love.

0: digitaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 1 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De man die eerder dit jaar een jongetje van 4 doodreed in Maastricht, reed veel te hard en had gedronken. Dat maakte het Openbaar Ministerie vanochtend bekend. De man van 30 schepte een vrouw die met haar kind in een kinderwagen overstak. Moeder en kind raakten zwaar gewond en het jongetje overleed later in het ziekenhuis. De man reed minimaal 100 kilometer per uur door de bebouwde kom. En ook had hij dus gedronken. Hij blijft vastzitten tot de inhoudelijke behandeling van zijn rechtszaak. En die is waarschijnlijk in het najaar. Een groep internationale oplichters die honderden miljoenen euro's verdienden met beleggingsfraude is door de politie opgerold. De organisatie had 700 medewerkers in zo'n 20 landen. Ze deden zich voor als financieel adviseurs. De hoofdverdachte is een Israëlisch-Poolse man van 46. De man staat bekend als hacker van verschillende buitenlandse overheidsorganisaties. In Nederland denkt de politie dat 550 aangiftes over deze organisatie gaan. Ze verloren gezamenlijk zo'n 25 miljoen euro. Wereldwijd zijn er tienduizenden slachtoffers. In Antwerpen zijn havenmedewerkers ziek geworden na een lek in een container in de haven. Er zat waterstoffluoride in dat erge schade aan de huid en slijmvliezen kan veroorzaken. 1 persoon ligt op de intensive care en 28 mensen moesten worden nagekeken door de hulpdiensten. De bibliotheek in het centrum van Utrecht zet bij warm weer de roltrappen uit. Omdat het stroomnet overbelast is, mag de bieb maar een beperkte hoeveelheid stroom per dag verbruiken. Op een warme dag moeten de airco's harder werken en andere apparaten moeten dan uit. Bij 27 graden gaat de roltrap naar beneden uit en bij 30 graden ook de roltrap naar boven. Het weer volop zon en de temperatuur loopt weer flink op. Het wordt vanmiddag 24 tot 30 graden. Morgen iets minder warm en in het noorden wat meer bewolking. En vanaf vrijdag stijgt de kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg, Havenkade 42 A3 in Elburg.
3: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556. Of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.

0: superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.

Ja, heerlijke muziek van de oude knarren, maar still going on. We hadden het net hier nog over, die tijdloze muziek. The Rolling Stones, Start Me Up en de bottenschijf van deze week. In ieder geval Criss Cross, ik ga ze niet allemaal nog een keer herhalen met My Oh My. En dat brengt de tijd op 10 minuten over 1. Zijn we aanbeland in het tweede deel van middagmatinee tot 2 hier op Blue FM. Nou, ik heb me weer enigszins kunnen herstellen. Dus ik hoop dat dit uur in ieder geval gaat zoals die moet gaan van mijn kant gezien. Want ja, ik kan mezelf alleen maar kwalijk nemen. Wat gaan we nog doen? Nou, we gaan gewoon verder met waar we gebleven zijn. Hè. Veel lekkere muziek draaien op deze heerlijke zomerse woensdag. En we gaan eens kijken of er nog artikelen zijn die de moeite waard zijn en niet kunnen wachten. Nou, ongetwijfeld zal dat het geval zijn. Nou, zo rond 2:30 hebben we natuurlijk weer 3 platen achter elkaar. Hè. Niet zo lang als in het eerste uur. Maar we draaien ze wel 3 om 3. En voor de rest zien we wel wat het brengt tot 2 uur vanmiddag. Nou, laten we dan heel gauw verder gaan met muziek. Wat staat er voor je klaar? Chains van Big Country. Of Chains.

ik vind dat deze lekkere muziek maakt, deze man. Mika en Relax, Take It Easy. En dat is een heel goed advies op dagen als deze. Eens even kijken of we nog wat nieuws hebben wat we gemist hebben. Nou, Tony die deed straks even reageren op het feit dat ik zei dat de WK-finale veel en veel langer gaat duren vanwege de halftime show. Maar hij gaat waarschijnlijk nog veel en veel langer duren, want Trump die gaat praten. En als Trump praten gaat, dan doet hij dat niet voor een 10 minuten. Dan doet hij dat niet voor een kwartier. En een half uur is natuurlijk ook al moeilijk. Nee, dat wordt langer. Dus ik ben heel benieuwd of ze hem stil krijgen. Alleen daarom zou je al gaan kijken. Ja, ik ben heel benieuwd. Ja, en Bart had er ook al over. En je zult ongetwijfeld gehoord en gelezen hebben. Maar acteur Kees Geel. Goede acteur, stond ook op de plank. Hij was een bijzondere acteur. Was geliefd bij velen. En ja, het gewoon een markant hoofdje. Wist meteen ook aan zijn stem bijvoorbeeld wie wat zei. Nou, hij is op 61-jarige leeftijd overleden aan een hartstilstand. Ja, goed, helaas niet meer onder ons. En wat dat betreft verliezen we een groot talent. En de familie natuurlijk een geliefde vader en man. Misschien dat vaders en moeders ook nog wel leven. Goed, ik kan wel sterk wensen, maar zo won het toch niet. Ja, en dan de NS. Ze hebben een nieuwe regel. Ik weet niet of het een nieuwe regel is, maar ze gaan hem in ieder geval wel flink handhaven. Dat een stoel, een tas in de trein. Ja, hoe ga je daar dan mee om? Die kun je in het bagagerek stoppen, uiteraard. Misschien heb je daar helemaal geen zin in. Zitten er belangrijke spulletjes in? Dan begrijp ik dat je hem graag bij je wil houden. En dan zou je hem bijvoorbeeld op de stoel naast je kunnen zetten. Maar dan bezet je die stoel voor een andere reiziger natuurlijk. Nou, je kunt hem ook op de grond zetten voor je voeten, zodat niemand er last van hebt. Denk dan, is dat de beste oplossing? Nee, dat wil de NS niet. Je moet die tas op schoot hebben. En denk van ja, ik moet helemaal niets. Ik mag die tas op schoot hebben. Dus ik ben benieuwd hoe de handhaving daarin gaat zijn. En of er überhaupt echt op gelet gaat worden. CQ bekeurd. Nou, wordt vervolgd. Wat ook vervolgd wordt is de reis van Suzanne en Freek, heel wat meegemaakt. Zoals menig onder ons natuurlijk. Laten we dat niet uitvlakken. Maar ze staan weer lekker op de planken te zingen. Hebben net grote shows gedaan. En deze hebben ze ongetwijfeld ook gezongen. Mag ik daar even stil bij staan?

Norwegian Wood, de Beatles. En heb je trouwens gezien hoe die Noren ontvangen werden in eigen land? Oké, ze waren uitgeschakeld, maar goed, misschien een beetje dubieus. Ik heb daar geen oordeel over, ga hem dan ook niet geven. Maar ze werden echt als helden ontvangen. Fantastisch om te zien dat het op die manier ook kan. En ja, er waren een aantal van, jeetje, wat belachelijk. Ze hebben toch niks, nee. Nou ja, goed, ze hebben gewoon leuk gevoetbald. En het land is trots, dus dan moet dat ook gewoon kunnen. Nou, we hadden het net over de NS trouwens, maar een 250.000 treinreizigers die heeft gebruik gemaakt van het goedkoper zomerabonnement. En dat is ook best een redelijk aantal. Dus laten we hopen dat die treinen dan ook gewoon weer op tijd blijven rijden. Want anders baal je natuurlijk als een stekker. Ja, en de teken beter niet alleen bij ons mens, maar ook bij de huisdier. Ik merk het zelf trouwens aan mijn kat. Die is al een paar dagen weg geweest. En het is dan een en al take. Nou, ik hoop dat bijna voorbij is. En ik hoorde van Bart dat door die extreem hete dagen dat de teken nu wel minder gaan worden, want die kunnen daar niet zo heel erg goed tegen. Nou, ik heb zoiets van, kom maar op, liever vandaag als morgen. En een brugwachter die wordt vervolgd voor dodelijk ongeluk bij de Juliana-sluis in Gouda. De 44-jarige brugwachter gaat het om. En hij wordt dus verantwoordelijk gehouden. Nou, wat is er gebeurd? Een 58-jarige vrouw uit Gouda die belandde op 21 januari met haar auto in het water. Omdat de brug opende terwijl de auto nog op het brugdek stond.

stond, is ze dus gewoon zo in een keer het water ingegleden. Tenminste, zo stel ik me dat voor. Ze overleed later in het ziekenhuis. Nou, de Onderzoeksraad voor Veiligheid, OVV, kortweg, deed een verkennend onderzoek naar het ongeluk. De raad zag vervolgens af van een uitgebreid onderzoek, omdat dit weinig zou toevoegen. De provincie Zuid-Holland, die eigenaar is van de sluizen en bruggen, besloot daarop een extern onderzoek te laten doen naar het ongeluk. De brugwachter mag het onderzoek in vrijheid afwachten en het is nog niet bekend wanneer de eerste zitting is. Ja, ik denk dat die man het al moeilijk genoeg heeft. Maar goed, als het recht moet schieten, dan is dat gewoon zo. Het recht schiet ook in de muziek Johnny Nash. Niet Cash, nee, Nash. En Rock Me Baby.

Volgens mij wil Nick ons allemaal aan het dansen krijgen. Alhoewel, dit was dan wel weer vrij relaxed. Dat geef ik dan onmiddellijk toe. Ga eens even op onze eigen site kijken wat er allemaal speelt. Want je merkt dat het toch wel een beetje komkommerige tijd begint te worden. Nou, een petitie van Jan. En Jan is 75. Die zet Elburg in beweging. Want de gemeente onderzoekt een ander afvalsysteem. Nou, hij heeft een petitie gehouden tegen de huidige afvaltarieven. Die gaan echt over meer persoonshuishoudens. En als je een eenpersoonshuishouden hebt, dan kom je er bekijkt van af als het gaat om de kosten. Nou, Jan vond dat niet heel erg eerlijk. Jan de Groot, om compleet te zijn. En hij heeft dus een petitie aangeboden. En dit heeft dus geholpen. Er komt een extra onderzoek. Ja, en of dat voor de rest nog iets gaat uithalen, dat weet ik natuurlijk niet. Maar de Groot wil de petitie op 16 september aanbieden aan de gemeenteraad. En die dag staat een oordeelsvormende vergadering gepland. Volgens hem wordt dan ook de evaluatie van DIFTAR besproken. Al is de definitieve agenda nog niet openbaar. Nou, als we daar nog onderzoek over voeren, dan hoop ik dat daar iets goeds uit voortkomt. Want we moeten natuurlijk allemaal wel betalen naar datgene wat we wegbrengen en niet andersom. En nou, ik dacht van, hey, leuk, ik heb hier een nieuwtje. Maar dan zit ik eens even te kijken en dan is dat een nieuwtje van schrik niet. 9 februari. Een beetje oud bakken, om het maar even zo te zeggen. Weet je wat, we gaan 3 plaatjes achter elkaar draaien. Want ik zie dat het inmiddels alweer ruim 1:30 is geweest. Ik ga het wel goed zeggen nu, zeker. Michael Jackson, Beat It, Never Gonna Give You Up, Rick Astley en Love Me Tender, Elvis Presley.

Oh, heerlijk toch. Ik was hier een beetje aan het lipzinken. Dus playbacken. Want je wil niet horen hoe ik het zing. Maar het komt wel uit een heel goed hart. Gewoon fantastisch om die klanken te horen van Elvis Presley. Ja, 200 uur repeteren, 2 jaar voorbereiden. En zaterdag, dan moet alles samenkomen. Nou, we hebben het over de Van Limburg Sterrenband uit Wezep. Zij verdedigen op 18 juli in Kerkrade de wereldtitel in de World Division. Gisteravond kregen het publiek in Hartemerbroeke de complete show voor het laatst te zien, voordat de band dus af ging reizen. Nou, heel spannend allemaal. 200 uur repeteren, zoals ik al zei. En het is een beetje gebaseerd, of niet een beetje, maar de hele show is gebaseerd op de musical West Side Story. Nou, de choreografie en de muziek. Alles moet gewoon goed samenkomen. Nou, tijdens de show komen nummers als Maria, America en I Feel Pretty voorbij. Ik ben heel benieuwd en ik duim voor ze dat ze het gaan redden. Maar goed, aan de andere kant, dat je daar al staat, is natuurlijk fantastisch. Eens even kijken. Dit nummer gaan ze sowieso niet doen, want dat zit er gewoon niet in. Zeker niet in de West Side Story. Las Fieras en La Playa.

Ah, heerlijke muziek passend bij een dag als vandaag. Alhoewel, de wolken die hebben wel een beetje de overheersing. En de zon is wat flat, maar de temperaturen zijn prima. Dus we maken ons niet druk om verder. Het is inmiddels 2:10. Ga ik jou vertellen wat je allemaal nog kunt beluisteren hier op Blue FM. Zometeen een Ellen versus Rob. En dat is een herhaling van gisteren. Ze hebben het nieuws weer een beetje onder de loep genomen. En uiteraard de verschillen richting de muziek die ze beide leuk vinden. Dus het, wie weet wordt het wel enigszins gekibbel over welke muziek ze moeten gaan draaien. Nou, dan gaan we eventjes op de muziekcarousel verder. En dat doen we wat langer, want Mid Makoro Pad die heeft een zomerstop en is dus non-stop. Dan om 7:00 tijdloos van Willem Vlieger. En dat draait door tot 9:00 vanavond. 10:00 zelfs. Je hebt nog een uurtje extra tot 10:00. En dan gaan we een beetje de avond CQ-nachtprogrammering in om 7:00 weer te kunnen genieten van de ochtendspit met Dries Smit. Zo, ben jij weer op de hoogte? Gaan wij gewoon verder lekker met muziek. Ik bedoel, het nieuws is een beetje op als het aan mij ligt hoor. Laat me gewoon verder gaan met gezang. Veel lekkerder. Steve Allen, A Letter From My Heart. Now tell me how we spoil the fun and why our love is upside down.

En dat zijn alweer de laatste tonen van dit nummer. Ja, het programma loopt zo langzamerhand tot het einde. Maar ik heb nog goed nieuws. En die wil ik je toch niet onthouden voor de Lord of the Rings fans. Het is natuurlijk alweer een tijdje geleden sinds de laatste is uitgekomen. Maar er blijkt weer een nieuwe Lord of the Rings film in de maak. En daar kruipt acteur Andy Serkis weer in het Gollum-pak. Ja, precious, precious, zoiets. Nou, ik vind het altijd heel knap hoe hij dat speelt. Maar die komt ook gewoon weer in de volgende spelen. En niet alleen hij, ook Ian McKellen, Elijah Wood en Lee Pace keren ook terug in de film. Nou, je weet, zo'n film maken duurt ontzettend lang. Dus dit gaat vast nog wel enige jaren duren voordat we mogen gaan zien in de bioscoop of überhaupt thuis. Ja, en een dino-fossiel. Ja, dan denk je, ja, moet je ermee? Tenminste, als hij niet in een museum hangt of staat. Hè, want daar horen ze natuurlijk te wezen. Maar dit is een skelet van 3,8 meter hoog en ongeveer 11,6 meter lang. Nou, die is geveild in New York. Ik weet niet, zijn die Amerikanen een beetje gek? Ik weet niet eens wie hem gekocht heeft hoor, want het is een filmpje. Ik ga hem niet helemaal afkijken en ik hoorde het niet eens trouwens. Maar dat fossiel is voor $50 miljoen verkocht. Nou, misschien krijg je hem als een bouwwerkje thuis en dan kun je heerlijk lekker de boel in elkaar steken. En dan hoop ik niet voor je dat je een botje te veel of te weinig hebt. Gelijknamig naar de bouwketen. Nee, ik denk ja, zonder geld. Als ik zoveel geld had, ging ik daar toch echt wel wat leuks mee doen. Goed, nu ziet het er echt op. Ik vind het leuk dat je geluisterd hebt. Ik wens je een hele fijne dag. Ook namens Nick. Tony natuurlijk bedankt voor de redactie. En ik maak graag een nieuwe afspraak met je. Morgen, zelfde tijd, zelfde plek. Wie zijn de afsluiters in dit uur? Nou, Bert Hering en Julie July. En als we dan tijd hebben, een stukje van Shadows. Nooit verkeerd. Apache. Dag.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 2 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Tijdens de hittegolf eind juni en begin juli zijn er ruim 900 meer mensen dan normaal overleden. Dat zegt het RIVM. Het is niet bekend waaraan de mensen zijn overleden, maar het is aannemelijk dat de hitte een rol speelt, zegt het instituut. Tijdens extreem warme dagen werken organen van met name ouderen minder. En klachten van hart- en longpatiënten verergeren door warm weer. Tijdens de hittegolf was er ook nog eens smog en de combinatie met de hitte zorgde voor extra klachten voor mensen met een slechtere gezondheid. Een man die dit jaar in Maastricht een jongen van 4 doodreed, had gedronken en reed minstens 100 kilometer per uur. Hij schepte een vrouw die overstak met een kinderwagen. Daar lag het jongetje in die later aan zijn verwondingen overleed. De rechtszaak tegen de man begint in het najaar. Tot die tijd blijft hij vastzitten. Een groep internationale oplichters die honderden miljoenen euro's verdienden met beleggingsfraude is door de politie opgerold. De organisatie had 700 medewerkers in zo'n 20 landen. Ze deden zich voor als financieel adviseurs. De hoofdverdachte is een Israëlisch-Poolse man van 46. De man staat bekend als hacker van verschillende buitenlandse overheidsorganisaties. In Nederland denkt de politie dat 550 aangiftes over deze organisatie gaan. Ze verloren gezamenlijk zo'n 25 miljoen euro. Wereldwijd zijn er tienduizenden slachtoffers. Duizenden mensen gaan nog altijd met een papieren wegenkaart op vakantie. Ze vinden het handiger dan een digitaal systeem. Ze maken bijvoorbeeld aantekeningen op een kaart of laten aan hun kinderen zien waar ze nu zijn. Bovendien is ruim een derde van de Nederlanders wel eens in een nare situatie beland door het volgen van een navigatiesysteem. Het weer volop zon en de temperatuur loopt weer flink op. Het wordt later vanmiddag 24 tot 30 graden. Morgen iets minder warm en in het noorden dan wat meer bewolking. Dit was het NOS Journaal.
2: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
3: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.
4: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.

0: Keukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noorl aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balen persen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06-209-90800.
3: Loe FM heeft dit programma eerder uitgezonden. U luistert naar een herhaling.

hele goede avond. Daar zijn we weer. Of eigenlijk, daar ben ik weer. Rob is er wel, maar die heeft een heftige dag gehad. Dus die moet even bijkomen met een kopje koffie. We gaan van alles bespreken. Als het aan mij ligt, gaat het over code rood. Over het weer dus. Over wat je in Italië mee mag nemen op het strand. Of liever eigenlijk helemaal niks. Krijg je waanzinnige boetes voor. Nou, en nog veel meer. Ik heb besloten, omdat ik naar Frankrijk ga, dat ik vanavond Franse muziek draai. En ik ga beginnen met een, denk heel bekend zomernummer van Ingrid.

0: Nou, ben je klaar met bellen? Jonge, jonge, jonge. Het is hier één grote chaos. Ja. Alles vliegt in de ronde, de knoppen, de hele boel.
1: Nou. Maar ik ben er weer.
0: Nou, hoe was je dag?
1: Goedenavond, een beetje rommelig, ziekte en weet ik wat allemaal. Nee, ik ken dat van me.
0: Wat een ellende.
1: Iedereen is tegenwoordig op
0: hoe
1: dit moment.
0: Hoe kunnen ze ziek zijn met dit weer?
1: Ja, verkouden zijn ze en weet ik wat allemaal.
0: Ah, okay.
1: Maar goed, we komen er wel uit, toch?
0: Nou.
1: Nee, ik was even wat later.
0: Ja, maar ik kan tegenwoordig gewoon zelf openen.
1: Ja?
0: Zit daar helemaal
1: de deur
0: niet
1: heb je sleutel
0: mee.
1: Al gekregen.
0: Doe maar iets omhoog nog.
1: Heb je de sleutel gekregen dan?
0: Ja.
1: Oh, oké, okay, geweldig.
0: Ja, ja, 2 jaar geleden al, maar ik wist niet hoe ik hem gebruiken moest.
1: Oké. Okay.
0: Nou. Ik moest een mop vertellen.
1: Jij moest een mop vertellen. Toen niet van mij, hoop ik. Want...
0: Nee, nee, de kleinkinderen van Rien die zijn in Nederland.
1: Ja.
0: Die wonen in Dubai.
1: Ja.
0: Maar ik ben heel slecht in moppen. Dat heb ik ze niet verteld. Ja, echt. Ik halverwege haak ik af.
1: Hoe
0: en dan wordt het helemaal niks. Splinter en Tintin. Eigenlijk heet ze Valentin.
1: Splinter en Tintin?
0: Ja.
1: Leuk, leuke namen.
0: Ja, precies. Nou goed, dus die dachten van, die pit die zit daar natuurlijk helemaal niet, maar
1: nee.
0: Die zit er wel. En toen dacht ik van, weet je, laat ik dan gewoon even een heel lullig mopje doen. Dan weet ik zeker dat ik niet afga.
1: Nou, vertel.
0: Moet jij raden. Het is groen en het plaagt je steeds. Wat is het?
1: Ik zou het niet weten. Een roggel.
0: Nee, een dopettertje.
1: Een dopettertje.
0: Nou, dat is het enige wat ik kan. Een langere
1: leuk,
0: mop moet je bij mij niet wezen.
1: Ja hoor. Hè.
0: Dus dit is het.
1: Oké, okay, nou perfect toch?
0: Ja.
1: Is dat alles?
0: Ja, dat is het eerste wat ik dingest heb.
1: Zelfs mijn muis doet het niet. Wat is dit allemaal?
0: Heb je de verkeerde muis misschien wel? Moet je deze niet hebben?
1: Nee, dat ook niet.
0: Oh, heerlijk toch. Nou, nou weet je, ik heb genoeg muziek.
1: Is dat zo?
0: Dus dan kan je in de tussentijd even...
1: Ja, maar ik
0: heb vandaag trouwens nog een echte muis.
1: Is dat zo?
0: Van terrein. Ja, die had Fiep gevangen.
1: Oh.
0: Mijn kat.
1: Maar wat is er met die muizen? Die heb je opgegeten.
0: Nou ja, zij is er wel een beetje om... ga je nou die hele muis opereren?
1: Ja, ik ben even weg en alles is kapot.
0: Ik heb net dat ding ingedrukt.
1: Nou.
0: Dus zij moet het gewoon doen.
1: Ja, dat zal het aan mij liggen dan.
0: Doe een beetje voorzichtig.
1: Ja,
0: nou, dat is wel fijn, want dan hoeven we in elk geval niet jouw muziek te draaien.
1: Nee, ik heb net ook gewerkt, maar nee, het is echt... Maar goed, we gaan,
0: we gaan het zo wel even checken.
1: Ja, Unibelle is story.
0: Ja, het wordt gewoon Franse muziek en dan kan ik een beetje in de stemming komen. Nou,
1: oh, ja.
0: Hier wordt de hele muis geopereerd. Ik weet niet wat het wordt.
1: Ik
0: zal me er even
1: niet.
0: Mee bemoeien. Nou,
1: okay.
0: Tot zo.

0: Nou.
1: Precies op tijd.
0: Dat is een lekkere muziek, zeg jij eruit.
1: Ja, het is shocking, hè? Ja, het is Frans.
0: Voor je vakantie ga je lekkere muziek uit.
1: Nee, vorige week vond je het ook leuk en toen was The Cure.
0: Oké, dat is zo, ja.
1: Dat kon je ook hebben.
0: Hey, maar Route de Soleil is afgesloten, dus waar ga je dan naartoe?
1: Weet ik veel. Ik zie het wel.
0: Oké, had je niks geboekt ook?
1: Jawel.
0: Ja, maar dat is verbrand nu in de 20.000 vierkante meter.
1: Ja, dat zou maar zo kunnen. Ja. Nou ja, goed, dan. Ik heb ergens gelezen, kom ik zo nog even op, dat als de boel in de fik vliegt, dat je moet kijken hoe de rook staat.
0: Ja.
1: En je moet ook een parasolletje meenemen, want de honden gaan ook mee. En hoe heet het?
0: Gaan de honden ook mee?
1: Ja.
0: In je peren?
1: Nee, die blijven thuis. Nou, dat...
0: Was het zielig voor die hondjes in 30 graden warmte?
1: Ja, maar het is hier ook 30 graden, dus ik weet niet waar het zieliger is.
0: Oké, nou in de auto is het... Oké, goed.
1: Je hebt toch een Airco?
0: Ze gaan allebei mee.
1: Nee, we laten er één thuis. Ja. We doen nog Inemine Mutte. En dan degene die het minst leuk is, die laten we thuis in zijn uppie.
0: Okay. Nee,
1: natuurlijk doen we dat niet.
0: Ze kunnen altijd bij mij komen, dat is geen probleem.
1: Nou, daar wil je niet meemaken.
0: Nee, daar heb ik geen last van.
1: Nou, we gaan het zien. Nee, we nemen ze mee. Ja, ik had dit ook niet verzonnen.
0: Wat? Die warmte?
1: Nee.
0: Natuurlijk, ja, wel altijd 30 graden midden in de winter. In de zomer in Oostenrijk.
1: Nee, het is ook Frankrijk. Best wel een beetje... Het is nu code rood, hè?
0: Die code is het. Ik zou ook nooit in Frankrijk op vakantie gaan.
1: Ja, ik wel.
0: Ik zou nooit in de zomer op vakantie
1: gaan. Nee, ik ook niet, maar dat lag nu even anders. Want kinderen die hebben alleen... Kijk, dan moet je kinderen door het hele jaar vakantie geven. Dat kan ook niet.
0: Oh, je neemt de kinderen mee?
1: Ja, de kinderen gaan. Ja.
0: Oké, die nu zitten te luisteren.
1: Ja, nee, de kleinkinderen gaan ook mee.
0: Oké, leuk.
1: Ja.
0: Dus je gaat heel heb je een bus gehuurd?
1: Zoiets. Alleen vliegt. Nee, gewoon met de auto.
0: Oké, nou
1: gewoon
0: leuk.
1: Met de auto.
0: Heel veel plezier ook voor de kinderen. De kleinkinderen natuurlijk.
1: Ja.
0: Die zitten te luisteren.
1: Ja.
0: En hoe lang gaan jullie?
1: 1 week.
0: Oh, 1 week. Naar Frankrijk. Dan ben je net in Frankrijk, moet je weer terug.
1: Ja, maar goed, weet je, het is als je een complete boerderij hebt met alles, kan je niet echt, dat is niet een levensstijl die je kan mixen.
0: Nee, dat ben ik met je eens.
1: Dat je dan zegt van, ik wil zo nodig een wereldreis maken en die zooi daar thuis, ja, dat is een keuze.
0: Nee, goed, ik ben ook maar een weekje op vakantie geweest, dat vind ik ook lang genoeg. Maar goed, dan vlieg ik, dan ga ik 3 uur ga ik naar de andere kant van Europa en daarna kan ik weer terug.
1: Maar, ja, maar wij gaan een extra dag reizen, dus dat maakt het ook al wat makkelijker.
0: Ja, leuk.
1: En,
0: maar je hebt er niks geboekt helemaal.
1: Ja, maar dat verklap ik niet. Dat
0: Waarom
1: vertel ik als ik weer terug ben.
0: Dat willen we graag weten.
1: Nee, dat vertel ik als ik terug ben.
0: Okay,
1: hoe het was. Dat moest jij ook doen. En of je dan nog wat cultureels gedaan hebt. Of je een paar leuke leren armbandjes hebt gekocht. Dat wil ik allemaal weten.
0: Ik had allemaal...
1: Dat weet je van tevoren niet.
0: Een hoop oude stenen ben ik tegengekomen van 5000 voor Christus.
1: Oh, er stond ergens... dat komt zo. Het Italiaanse strand is alles aan banden gelegd. En de bedoeling is ook niet dat je zand meeneemt. Dus het is ook niet het idee dat je die stenen meeneemt.
0: Nee,
1: dat
0: zijn hele grote stenen hoor. Die kan je niet meenemen.
1: Oh, nou ja, je weet het niet. Sommige mensen nemen alles mee.
0: Ja, dat is wel zo. Dat weet ik met je eens. Hé, we hadden afgelopen uurtje of tuurtje. Afgelopen donderdag hadden we een Annemarie.
1: Ja, superleuk.
0: En dat was een leuk gesprek inderdaad, ja. Ze moet even wat meer bekender worden. Maar goed, dat komt wel. En die gaf aan dat ze een nieuw... liedje had. Ze hebben ook even gezongen, het liedje, althans een refreintje. Zullen we daar eerst even naar luisteren?
1: Ja, daar gaan we even naar luisteren.
0: Dan hoor
1: ik
0: van jouw commentaar. We zouden het moeten gaan doen.

0: Nou, dat is de nieuwste van Annemarie.
1: Nou, die gaan we donderdag weer draaien.
0: Een soort carnavalsfeer is dat.
1: Is het een idee om Annemarie een keer de botterschijf te laten zijn?
0: Jij hebt de beste contacten met de organisatie van de redactiecommissie en weet ik wat allemaal.
1: Zal ik eens even vragen, want dat is toch wel leuk, weet je, omdat zij een Elburgse zangeres is en wij hebben altijd een botterschijf. En die wordt dan de hele dag gedraaid, toch?
0: Ja, die wordt om het uur.
1: Een begin van het van elk uur.
0: Tussen 's morgens 8 en 's avonds 6, hè?
1: Ja, wij doen het niet.
0: Wij doen het
1: maar
0: niet.
1: Maar dat komt ook, dat maakt dan ook niet zoveel uit. Oké. Nou, ik zal ze even een tip geven.
0: Ja, goed, hé.
1: Oké.
0: We gaan straks bellen. Ja, we hebben een gast die we kunnen gaan bellen. En wie is dat? We gaan bellen met onze, de agent van, nou, ik moet niet zeggen de agent van Elburg. Want dan doe ik tekort aan de andere agenten. Maar toevallig ken ik Peter van Essen, ken ik heel goed.
1: Ja.
0: De senior GGP wijkagent van Elburg. Ik weet niet of GGP bestaat, maar in ieder geval. En die heb ik even een mailtje gestuurd. Zeg op Peter.

0: er staan gewoon van die borden, die ze, net zoals die borden die ze voor de wolven gebruiken. Ja. Met ja, dat je dus in contact kan komen met een nepagent. Maar ik vind het wel een dingetje. Want stel dat je echt aangehouden wordt. En nou, jij denkt, nou, de ballen, zijn, jij bent een nepper.
1: Nou, gaat Peter wel even uitleggen, maar dat denk je dan. Dat zijn ze nepagenten die voor de aanbellen en je gebeuren.
0: Oh ja, dan zeggen dat ze je goud allemaal leuk op gaan poetsen. Ja, nee, dat is het.
1: Het is natuurlijk nepagenten.
0: Nee, maar ze houden je niet aan op straat.
1: Dat weet ik niet, dan gaan we Peter vragen.
0: Ah, ben benieuwd.
1: Daarvoor kunnen we over 10 minuutjes Peter bellen.
0: Oké, nou.
1: Dus gaan we nog eentje van... Nee, jij mag het even.
0: Nee, ja, nee, dat mag, maar dan wel take him over als ik dan mag kiezen.
1: Take him over.
0: Ja, dat vind ik een heerlijk nummer.
1: Van Annemarie doen. Heeft hij ook alle kunst. Ik vond trouwens een leuk gesprek wat ze had.
0: Ja, dat was een heel leuk. Ze zijn een ontzettend leuk mens.

0: nog even tijd voor dat we gaan bellen?
1: Jawel, ik zou rond 6:30, 7:30, 6:45 bellen. Dus
0: ah, dan hebben we nog even.
1: Ik zou de telefoon, ik zet elke knop elke keer.
0: Ja, je moet dat ding naar beneden. Eigenlijk. Ja, dat is heel jammer ook. Nou, ik wou het heel even hebben over de man die vorige week uit een gebroken vliegtuigraam werd gezogen. Jij gaat dan leuk vliegen, maar je ziet dus dat dat heel verkeerd kan aflopen.
1: Ja, zijn hoofd werd eruit gezogen alleen.
0: Nou ja, zij hing aan zijn benen, maar als ze dat niet had gedaan, was hij eruit. Nee, maar weet je dat dat een keer eerder gebeurd is?
1: Ja, natuurlijk.
0: Dat is met een captain gebeurd. En dat hebben ze later helemaal nagezocht. Die man die hing ook aan dat vliegtuig.

0: Dat is goed gegaan. Maar voor hetzelfde geld was die hartstikke dood geweest. En daar hadden ze voor die vlucht een ruitje veranderd. Alleen ze moesten een bepaalde bout hebben. En weet ik veel maar, dat weet ik nog uit mijn meubeltijd. Maar die hadden ze niet. Dus ze hadden iets kleinere erin gedaan. Dat hadden ze niet gezegd.
1: Ja.
0: En nou ja, hoog in de lucht, zullen we maar zeggen, brak dat ruitje. En nou, die captain zat zo bijna eruit. En dit gebeurt dus nu weer.
1: Er was nu aan de zijkant iemand.
0: Ja, maar goed, weet je, dit is... Ja, ik zei dat ik PTSS had van mijn paard. Nou, die man heeft ook PTSS. Ja, die gaat nooit meer vliegen.
1: Ja, nee, dat geloof ik direct. Ja.
0: Jemig te pemig, zeg.
1: Maar hij heeft wel een mooie uitzicht gehad.
0: Nou, jongen, je bent toch totaal in een shock. Ik het weet, is het toch het vreselijk.
1: De vleugel zat of erachter of ervoor. Achter de voor zag ik naar beneden kunnen kijken.
0: Ja, het klinkt hartstikke grapje. Leuk. Maar en, maar goed, en dan die vrouw afgelopen. Die er man... ja, nee, het is goed afgelopen. Maar ja. Het is wel... Ik denk, nou, daar moet ik even wat over zeggen. Ja, vreselijk.
1: Maar ik heb het stukje ook gelezen. Maar die raampjes zijn heel klein, hè? Dus volgens mij kan je er nooit doorheen gezogen worden. Je loopt met je... Of moet heel iel manneke wezen. Maar je loopt met je schouders tegen het raampje.
0: Nou, ik heb net een podcast over Wendy van Dijk geluisterd. Ja. En Wendy is heel dun. Ja, dus volgens mij kan die er zo door. Mij krijg je er niet door. En Ivanhoe al helemaal niet, maar dat weet je niet.
1: Nee, goed, maar het is inderdaad wat. Ja, gewoon, het zijn al ja, bepaalde ongelukken gebeurd. Maar dat kan ik ook niet helpen.
0: Nee, maar goed, het is altijd wel interessant. Trouwens, Ryanair heeft ook totaal niet gereageerd. Ook niet excuses aangeboden, helemaal niks.
1: Ja, dat weet je niet. Dat
0: nee, nee, nee, dat was op het nieuws. Ja. En uiteindelijk denk ik dat het wel belangrijk is dat je dit soort dingen checkt. Want als jij naast zo'n raampje zit ja, en stel...
1: Wat moet je nou checken? Dat is
0: nou, dat andere verhaal is helemaal uitgezocht. En daar ja, bleek dus dat ze dat buitje niet hadden. Dus hebben ze er een verkeerde in gedouwd.
1: Dat was de cockpit. Maar deze, ja, die vliegtuigen die gaan... ik weet niet of een vliegtuig het was, maar zeggen ze een Airbus. Die gaat 6 keer per dag gaat die op en neer.
0: Nee, het klinkt hartstikke leuk. Maar als je nou je eigen captain wil vermoorden, doe dat. Maar nou niet gelijk het personeel erbij, of wel?
1: Nee, het was geen personeel. Het was gewoon een passagier.
0: Ja, nee, maar dat andere verhaal was de captain.
1: Ja, okay,
0: die hing goed. Er daaruit. Ja, het is echt een heel gedoe.
1: Nee, maar het kan wel gebeuren. Maar nou durf je niet meer te vliegen. Nou ga je met de auto naar Spanje toe. Of naar
0: nee, maar ik ben sowieso niet...
1: Je hebt meer risico in die auto naar Frankrijk.
0: Ja, dat weet ik wel. Maar ik
1: dan een stukje vliegen.
0: Nee, dat weet ik. Maar goed, het is niet dat ik per definitie niet vlieg. Maar als ik er... Het is zelfs, wij willen nog graag naar Engeland. En dan is de keuze, gaan we vliegen of...
1: Lekker de nachtboot, heerlijk.
0: Ja, dus nou ja, toen zei ik, dan heb ik liever de boot. Maar wat gebeurt er? Ik kijk op Netflix. Daar ga ik zo wat over vertellen. Goed. We gaan even een nummer van Michel Sardou. Dat is een van 2:41 uit 1975, hè? 2:41. Nou, dan heb jij 2:41 om onze lieve agent te bellen.
1: Ja.
0: Nou, go.

0: Ja, het is, ik moet eerlijk zeggen, ik ben nog heel onder indruk met de muziek die je uitzoekt.
1: Ja.
0: Maar er is ook een liedje van uit, Kruik, maar dat maakt niet zoveel uit.
1: Kruik, wie is Kruik?
0: Kruik, ja, Kruik.
1: Kekkie?
0: Weet je wat Ja Kruik is?
1: 1975.
0: Ja, dat is Ja Kruik, toch?
1: Ja.
0: Toen was ik nog ineens geboren.
1: Het voldoet aan al je wensen. Een goed liedje, 2.41. Nou, wat wil je nog meer?
0: Hey, je zal een dochter hebben, 14 jaar, en die wordt doodgereden op de dijk.
1: Ja. Vreselijk.
0: Tamar. En uiteindelijk is ze aangereden door Jamai.T. Ik weet niet wat hij is, 33-jarige man. En
1: niet Jamai Loman?
0: Nou, weet ik niet. Nee. Er moet een L achter staan.
1: Ja, dat is waar.
0: Okay. Ja. En ik heb toch, ik kan er niet verder over oordelen, uiteraard. Maar het is toch geen volgende. Ik denk van ja, goh. Die dat gezinnetje, die ouders, die begrijpen er helemaal niks van dat die jongen vrij is gesproken.
1: Waarom is hij vrijgesproken?
0: Ja, heel lang verhaal is dat. Maar hij kon er niks aan doen. Hij dacht dat hij een dier aangereden had. Dan vind ik überhaupt, met een dier moet je ook stoppen.
1: Ja, dat vind ik ook.
0: Dus
1: sowieso.
0: Wat dat betreft, ik heb geleerd van jou van Hestek over dieren. Een boswachter heb je gehad. En als je een keer een hert of weet ik wat aanrijdt, dan moet je gewoon stoppen. Ben je verplicht om te stoppen.
1: Ja, en je moet ook bellen met de politie.
0: Ja, dus dat heeft hij ook niet gedaan. Dus ik schat in dat, iedereen is een beetje verbaasd. Ik schat in dat er toch een hoog beroep verhaal gaat komen.
1: Nou ja, als jouw kind is...
0: Je haalt het kind er niet meer mee terug natuurlijk, dat begrijp ik allemaal wel.
1: Nee, maar ik kan me wel voorstellen dat dit nog even een dreun in je nek is. Eroverheen.
0: Ja, klopt.
1: En niet dat die jongen veroordeeld moet worden. Hè. Daar gaat het ook weer even helemaal niet om, maar... Nou ja, dit is natuurlijk wel heel pijnlijk.
0: Dat weet ik niet. Het blijkt dus inderdaad, als je een dier aanrijdt, dat je ook niet mag stoppen. Dan moet je ook...
1: Misschien moeten ze die wet ook eens aanscherpen.
0: Nee, die wet is gewoon aangescherpt.
1: Oké.
0: Okay. Ja, maar goed, dat maakt niks uit. Het zij zo, ik kan er ook niet zo gek veel mee doen, toch? Maar het is, ik hoorde het vanmiddag even op de radio en denk, nou, goh, poeh. Ja goed, wat vind je van de regenboogvlag? Ken je dat verhaal?
1: Nee, daar ben ik niet zo ingedoken.
0: Hallo, gemeente Oldebroek.
1: Nee, vertel.
0: Nee, oké. Okay, nou, gemeente Oldebroek is gisteren in de uitzending bij ons geweest.
1: Daarom weet jij het.
0: Kjeld mooi, natuurlijk weet ik dat, want ik heb blijf de hoogte. Maar de gemeente Oldebroek die doet sinds 2019 of 20. Eens per jaar wordt de regenboogvlag gehezen bij de gemeentes.
1: Ja.
0: En dat was Oldebroek, was het ook zo. Elbe heeft nooit gedaan. De Oldebroek die wil ook voor de LHBTGI+ gemeenschap ook wat doen en al soort dingen meer. Maar goed, dus dat loopt al een jaartje of 5, 6. En nu hebben we een nieuw, hoe noemen we dat? Niet kabinet, maar gemeenteraad.
1: Ja.
0: En nu vindt de grootste partij dat onchristelijk is, die regenboogvlag. En die mag niet meer gehezen worden. Dus er is een heleboel stampij over geweest. En gisteren, jij krijgt geen tv, maar de NOS was aanwezig afgelopen donderdag. Nog een aantal van die spreekpunten. Echt een probleem dit moment.
1: Maar de regenboogvlag is dus gewoon voor iedereen, toch? Dat is het verhaal?
0: Die is voor de LHBT opgezet natuurlijk.
1: Wat is de L en de H en de...
0: De gays.
1: Ja.
0: Ja, nou. Daarom, dus dat is op zich allemaal niet zo'n probleem. Maar,
1: waarom willen ze dat dan niet?
0: Ja, het is een onchristelijke vlag.
1: Oh? Is een regenboog niet christelijk?
0: Ja, je hebt het niet mee gemaakt. Nee. Maar goed, hij had een heel, heel goed verhaal. Moet even terugluisteren op...
1: Ik vind het altijd een cadeautje, een regenboog.
0: Een regenboogvlag ook. Dus ik ga het ergens in oktober. Zelfs ik ga in oktober ga ik de regenboogvlag omhoog trekken schijnen. In mijn...
1: Tuin.
0: Ja. In mijn... Hoe heet ze ding? Totempaal? Nee, vlaggenmast.
1: Vlaggenmast. Ja, dat kan van. Als ik hier naartoe reis, zie ik links mensen die hebben de vlag van Oekraïne hangen.
0: Die heb ik ook een tijd gehad.
1: En dan doe jij de regenboogvlag. Ja, dat vind ik een goed plan.
0: Maar het hele politieke discussie is geweest. En zelfs Nationale Televisie heeft Oldebroek afgelopen donderdag heeft het gehaald. En ja, ik vind toch, ergens moet in het midden wezen, hè?
1: Ergens moet in het midden wezen. Oh nee, daar gaan we weer.
0: Wat is dit nou?
1: Dit is de verkeerde.
2: Ik

0: We worden...
1: We zitten hier gewoon door te praten. Ja, je moet wel eens
0: opletten natuurlijk.
1: Ja, het lijkt hier wel zo'n theekransje.
0: Ja, dat is
1: kan niet.
0: Ik moet even gaan zoeken. Maar ik zag gisteravond voor het eerst een nieuw praatprogramma.
1: Ja.
0: Met één dame, hoe heet de kind ook weer, die het voorzit.
1: Ik weet het niet.
0: Ja, echt. En ik vond het vreselijk. Ik ga zo even op zoek. Maar die deed erg heel goed. Van 10 tot 11 is het.
1: Niet die blonde? Die ook bij VI zit?
0: Blonde bij VI? Nee, je zit niet bij VI.
1: Oké. Nee, ik weet het niet. Ik heb het niet gezien.
0: Jij had nog iets anders.
1: Nou ja, ik had nog iets over... Ik denk dat is wel leuk. Een weetje. Het is namelijk zo dat China, die zet zich schrap voor een tyfoon. Ik weet niet of die al geweest is, maar in elk geval zette zich schrap voor een tyfoon.
0: Mm-hmm.
1: Meer dan 1,8 miljoen mensen zijn er geëvacueerd. Kan je daar wat bij voorstellen? Ja. Nou, die tyfoon heet Bavi. En op de Japanse eilanden heeft hij bomen ontworteld en stroomstoringen veroorzaakt. Wij hebben overigens nu ook een stroomstoring thuis. Dus misschien heeft Bavi een verkeerde afslag genomen. Ik weet het niet. Maar goed, let op. Ik dacht, hoe ontstaat zo'n ding nou? Zo'n tyfoon?
0: Temperatuurverschillen.
1: Ja, wat? Temperatuurverschillen?
0: Boom, boom, boom.
1: Als jij nou tentamen zit te doen bij mij, de temperatuurverschillen, boom, boom, dat vind ik niet goed.
0: Ik geef in ieder geval, maar goed, gaan we verder.
1: De tyfoon ontstaat boven zeewater dat warmer is dan 27 graden. Dit warme water verdampt en stijgt op. Daardoor ontstaan er zware onweersbuien en door de draaiing van de aarde begint deze stijgende luchtmassa te roteren. Wat leidt tot een enorme wervelstorm met een rustig centrum, het oog. Nou, dat kent ook iedereen. En toen dacht ik van, dat denk ik altijd, wat is nou het verschil tussen een orkaan en een tyfoon? Heb ik ook even opgezocht.
0: Goed zo.
1: Een orkaan ontstaat boven de Atlantische Oceaan en het noordoostelijke deel van de Stille Oceaan, onder andere bij Amerika en het Caribisch gebied. En een tyfoon ontstaat boven het noordwestelijke deel van de Stille Oceaan bij Azië. Dus zoals de Filipijnen, China en Japan. Mm-hmm. Nou, vind je dat nou toch niet interessant?
0: Dan is dat mysterie ook opgelost, zeg hè?
1: Ja, dat bedoel ik.
0: Goed voor jou, hoor.
1: Ja.
0: Dat betreft, daar heb ik allemaal geen tijd. Hoe kom je aan die tijd eigenlijk om het bij elkaar te zoeken?
1: En dat doe ik zo even tussendoor.
0: Oh, oké. Okay.
1: Kijk, je kan een boekje lezen of je kan Netflix kijken, maar je kan ook even wat dingen. Ik vind dat ook wel leuk. Ik kom dan iets tegen en dan denk ik, hoe zit dat? En dan wil ik het verder. Toen ik op school zat, wilde ik dat allemaal niet, hoor.
0: Oké. Okay.
1: Dat heeft me ook bijna mijn HAVO gekost. Maar ja, ik vind het gewoon leuk en dan denk ik, hoe zit dat? Nou ja, dat.
0: Ik liep gisteren met mijn hondje bij het voetbalveldje, althans het hondenveldje. En daar zit ook een tuin, een speeltuin. En er zaten een stuk of 3, 4, 5, 6 jonge mensen van een jaartje. Of ik schat ze een jaartje of 12, 13. En hartstikke gezellig. Er zaten twee meiden bij, ook 12, 13, zaten te vepen.
1: Ja, dat vepen is ook een hoop gezeik, hè?
0: Dus, ik kan mond niet dicht houden. Kijk,
1: jij gaat lopen zeuren.
0: Ik ga gewoon praten. Van, hoe kan je nou in vrede zijn? 12, 13 vepen. Ja, het is lekker, meneer. Dat is echt dat is hartstikke ongezond. Nou ja, die discussie ging natuurlijk niet winnen. Maar goed, ik zeg, weet je ouders dat? Nee, de ouders wisten het ook niet.
1: Wat zou zo'n ding kosten? Zo'n vape?
0: Ik zou het echt niet weten. Gaan we straks even opzoeken.
1: Ja, want sigaretten zijn ook niet te doen, hè?
0: En hun hadden een vape van, die mogen nog in Nederland. Een zoete geurtje was aardbeienvape.
1: Gadverdamme.
0: Nee, maar die mogen helemaal niet heel verhandeld worden.
1: Nou, er zijn heel veel ouders die zijn enorm heftig op die vape dingen, hè?
0: Ja, goed. Maar...
1: Want het is, ik heb begrepen dat het ongezonder is dan...
0: Roken.
1: Ja.
0: Ja, klopt. Hè.
1: Maar ja, roken is ook niet te doen. Ik zal het zo even opzoeken. Wat kost een pak sigaretten?
0: Ik zou het ook niet weten. Ik rook al zo lang niet meer.
1: Nee, ik ook niet. Maar
0: in ieder geval ver boven de 10 euro.
1: Ja, doodeng. Nou, we gaan even weer een Frans liedje spelen. Omdat ik dat doe vandaag. Ja. En dan gaan we zo weer even verder. Maar we hebben nog maar 13 minuten.
0: Nou, hartstikke goed.
1: Tijd vliegt, hè? Nou, waar komt-ie?

0: Wanneer ben jij jarig?
1: 28 juli.
0: Hè?
1: 28 juli.
0: Dat is het bijna.
1: Ja.
0: Oh, dan heb ik een leuk cadeautje voor jou.
1: Nee, want je gaat op vakantie.
0: Nee, van een vrolijke felicitatie tot een beterschapswens. Dat kan doen voor een van jouw personeelsdingen.
1: Nee, die hoef ik niet te hebben. Dat hoef ik niet te hebben.
0: Met een videoboodschap van een BN'er bezorg jij een onvergetelijke ervaring. Nou, ik heb even gekeken. Want dan wil ik weten van welke BN'er je dan iets krijgt.
1: Ja.
0: Nou, Tolbof. Wie is dat?
1: Wie is dat dan?
0: Ja, nou ja, een YouTuber. Maxime Meiland, die is binnenkort weer beschikbaar. Ik weet niet waar ze in de tussentijd zat.
1: Zou helemaal gillend weglopen.
0: Michael van Gerwen. Kjeld Nuis. Rutger van Barneveld. Dat is niet Remy van Barneveld. TikTok Tammo. Ja. Mike Hansler. Ik doe er nog even een paar, hè. Oos Kesbeke, weet je wie dat is?
1: Ja, ja.
0: De Augurkenkoning.
1: Augurkenkoning.
0: Oké. Okay. Nou ja, Jamila Selina, I don't know. Terror Jaap, kan je die nog herinneren?
1: Ja, zeker.
0: En dan de uitsmijter is Peter Gillis, want die heeft natuurlijk alle tijd. Nou, let op. Als je van Peter Gillis zo'n ding is €50. Ik zal er een paar uithalen. Van de Augurkenkoning €100. Van TikTok Tammo €80. René Vroger €150. En Van Gerwen €90. Dus nou, die zeggen dan: hallo, ik ben Michael van Gerwen. Gefeliciteerd met je verjaardag. Kunnen wij niet een handeltje daarin beginnen? Zouden ze dat van ons ook willen, zo'n boodschap? Voor €80.
1: Ik vind het belachelijk. Die gasten moeten nu nog weer geld eraan verdienen. Als het nou voor goed doel is, zou het mooi wezen.
0: Ja, of kijk, ze moeten natuurlijk wel tijd vrijmaken. Gedeelte voor een goed doel.
1: Dat is,
0: zou dat wat zijn? Nou, voor alle mensen die dit leuk vinden, shoutout.vip ter info.
1: Dus ik krijg een cadeautje van jou.
0: Nou, dat weet ik niet. Ik heb Pommelien niet gevonden. Zal ik eens kijken of Pommelien dat ook doet?
1: Nee, Pommelien die doet het niet, maar die verdient geld genoeg. Dus dat hoeft geen probleem te
0: zijn. Nee, ja, maar jij wil alleen maar Pommelien. Ja, dat is jammer. Nul VIP's gevonden. Dus is geen VIP.
1: Dat is heel, heel erg jammer.
0: Ja, dan gaat het niet door, dit cadeautje. Dat is heel jammer.
1: Nou goed, dat zei zo.
0: Nou, zal ik eens kijken of iemand voor mij er is? Nou, wat gaan we nog doen?
1: Ik weet het niet. We hebben nog 7 minuutjes. Ik zat even naar het programma te kijken wat ik gisteren zag. Dat is Goedenavond Nederland.
0: Oké, okay, en wie presenteert dat?
1: Dat wordt gedaan door, hoe heet ze ook weer? Zetten ze dat er niet op? Wat is dit nou?
0: Ja, ik weet
1: gasten,
0: het niet.
1: Gasten, dan begrijp ik wel dat gasten zijn. Maar, hoe heet het? Welmoet Seidsma en Sam Haags. Maar ik vond, ze zat in de eentje op de bank. En die deed het echt perfect, hoor. Die is gewoon heel goed. Dus die.
0: Waarom ken ik die mensen niet?
1: Ja, dat je nooit tv kijkt.
0: Ja, hou eens
1: een beetje
0: op
1: de hoogte blijven.
0: Ja,
1: jij kijkt alleen maar paarden-tv.
0: Paarden-tv, dat bestaat niet eens. Hé, hey, okay. Maar hoe heet het?
1: Ah, dat moet je niet zeggen. We hebben vroeger een programma Hemel op Paarden gehad.
0: Oh ja?
1: Ja, mijn programma van mijn bedrijf destijds. Hemel op Paarden met Henny Huisman. Dat was al jaren geleden, hoor.
0: Toen was ik nog vloeibaar, denk ik.
1: Trad ook een snoetje in en alles.
0: Snoetje. Nou, leuk. Maar, even serieus. Ja. Waar zijn deze mensen bekend van dan? Kan je er iets over zeggen?
1: Presentatie.
0: Van wat?
1: Van allerlei programma's. Wel moet zijn, maar. En Stan Hagens, die zat in de politiek.
0: Ja. Nou. Het zegt me helemaal niks. Net zoals TikTok Harry die we net hadden.
1: Dat is,
0: ik weet
1: niet
0: het allemaal niet.
1: Met TikTok Harry. Maar goed, ik vind wel even, als jij bij het programma mee wil praten, dat je ook een beetje een algemeen moet ontwikkelen, hoor. Hey.
0: Nou, wie heeft hier alle weetjes en alle dingen? Okay. Niet jij.
1: Oké, okay, nou.
0: Als jij nou uitlegt wie die TikTok Harry zijn.
1: Ik ga toch eventjes heel snel ook een Franse draaien. Mag dat? Ja, toch?
0: Ja, tuurlijk.
1: Nou, daar komt hij dan.

0: volgens mij is het...
1: Ja, ja, zij was... Ja, hier hebben we lekker nummer.
0: Noelie Lipke, of misschien ook wel uit Elburg vandaan.
1: Ik vind dit wel oké. Ze heeft meer Franse liedjes, hè?
0: Ja, maar ze... Nou goed, ik wens je vooruit. We gaan er volgens mij langzamerhand uit.
1: Ja, ik moet nog één ding zeggen. Ik zou mijn mond verder houden over die shout-out VIP voor die boodschappen. Nou, let op, BN'ers. Dick Lok, Roelof Koopman, Sam Veld, Lieke Wevers, Tim Riemersma, Ray Slijngaard, Sjaak en Milana Snijders. Nou, schiet mij maar lek. Sorry. Wie zijn die mensen?
0: Ik zou... Wevers ken ik wel. Dat is een... Hoe heet dat? Een dame uit de atletiek. Of turmen.
1: Is dat zo?
0: Ja.
1: Oh, dat vind ik dan knap. En wie is Sjaak?
0: Dat zou ik echt niet weten.
1: Mr. Shakes, a.k.a. Sjaak.
0: Geen bekende naam.
1: Het is helemaal goed. We gaan eruit met Voyage. Voyage. Moeilijk woord. Dat is in zijn Frans.
0: Journaal gaan we proberen toch nog even Peter de Wijker in te bellen.
1: Ja, en dan wil ik ook even, want ik ga dan wel naar Frankrijk. Maar er zijn ook mensen die gaan naar Italië. Nou, dat is ook een dingetje. Komen we zo op terug.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 3 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Tijdens de hittegolf eind juni en begin juli zijn er ruim 900 meer mensen dan normaal overleden. Dat zegt het RIVM. Het is niet bekend waaraan de mensen zijn overleden, maar het is aannemelijk dat de hitte een rol speelt, zegt het instituut. Tijdens extreem warme dagen werken organen van met name ouderen minder. Klachten van hart- en longpatiënten verergeren door warm weer. Tijdens de hittegolf was er ook nog eens smog. En de combinatie met de hitte zorgde voor extra klachten voor mensen met een slechtere gezondheid. De man die eerder dit jaar een jongetje van 4 doodreed in Maastricht, reed veel te hard en had ook gedronken. Dat maakte het OM vanochtend bekend. De man van 30 schepte een vrouw die met haar kind in een kinderwagen overstak. Moeder en kind raakten zwaar gewond en het jongetje overleed later in het ziekenhuis. De man reed minimaal 100 km per uur door de bebouwde kom. En ook had hij dus gedronken. Hij blijft vastzitten tot de inhoudelijke behandeling van zijn rechtszaak. En die is waarschijnlijk in het najaar. De politie denkt dat de brand in een kringloopwinkel in Veldhoven in Brabant is aangestoken. Het gebouw waar de brand maandagnacht uitbrak is nog steeds instabiel. Het was al een tijdje niet meer in gebruik. De oudste veerdienst van Nederland bestaat vandaag 140 jaar. In 1886 maakte de boot van Stavoren naar Enkhuizen zijn eerste overtocht over de toenmalige Zuiderzee. Het werd populair, het was veel sneller dan paard en wagen. 140 jaar later vaart de boot nog steeds. Inmiddels zijn er snellere opties om de reis over het IJsselmeer te maken. Maar het zijn vooral toeristen die nog graag gebruik maken van de veerdienst. Het weer, zonnig en warm. Het is 24 graden aan de kust tot 30 graden in het binnenland. Morgen iets minder warm en wat meer bewolking. En vanaf vrijdag stijgt de kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn naam is Rijn Waardmans van de ANWB. Op een paar trajecten in de regio loop je vertraging op. Dat is onder andere op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Bij Naarden en Hilversum Noord 6 kilometer met 10 minuten oponthoud. De A50 richting Os is druk tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. Ook hier 10 minuten oponthoud. En tot slot de N50 Emmeloord richting Zwolle. 5 tot 10 minuten extra tussen Ens en Kampen-Zuid. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen. Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133. Lou FM heeft dit programma eerder uitgezonden. U luistert naar een herhaling.

0: we zijn er weer, tweede uur.
1: Tweede uur.
0: Ellen versus Rob.
1: Yes.
0: Met heerlijke muziek wat mij betreft. Ook van jouw kant uit, lekkere muziek.
1: Ja, dus nou meer. Ik zie daar iets staan waar ik wat minder enthousiast
0: alles
1: over ben.
0: Alles wat beter, Emma Heesters.
1: Je kunt niet alles hebben, hè?
0: Nee, daarom.
1: Nee.
0: Maar jij hebt als laatste gedraaid.
1: Ja, een heel klein stukje.
0: Ik ook net een heel
1: dat
0: klein stukje.
1: Dat is zielig.
0: Maar goed.
1: Nou, zullen we eerst even wat vertellen?
0: Vertel.
1: Ik heb een tip.
0: Ja?
1: Een tip. Als je niks te doen hebt, moet je even op Netflix kijken naar Nightmare at Sea. Dat is een schip. En ik denk dat de meeste mensen zich dat nog wel kunnen herinneren. De Costa Concordia.
0: In Italië.
1: Ja. Nou, de grap is, want ik was dat natuurlijk ook alweer vergeten.
0: Hij zat met zijn vriendinnetje telefoneren.
1: Ja, nee, hij ging dicht langs de kust varen.
0: Hij zat te telefoneren met zijn vriendinnetje.
1: Precies. En dat ging dus niet goed. En nou ja, goed, je ziet dus dat hele drama wat er gebeurt met zo'n schip. Hè. Hij kon niet zinken als de Titanic, want het was te ondiep daar. Maar er vertellen mensen hun verhaal. En dat is echt best wel heel heftig. Maar nou komt het. Je moet dus in zo'n boot, in zo'n dingen. Nou, twee van die boten, die takelden helemaal niet naar beneden. Die deden het niet. Dus
0: nee, maar
1: nou,
0: het lukte niet, want hij viel om.
1: Nee, maar goed, dat was ook niet in orde. En je raadt het ook niet. Er is toch zo'n stilzwijgende wet dat zo'n kapitein als laatste op het schip...
0: Die was
1: als eerste weg.
0: Ja, die
1: zat in zo'n bootje en... Ja. Nou, de kustwacht heeft hem echt geboden dat hij terug moest gaan naar dat schip. Heeft hij niet gedaan. Weet je hoeveel straf die heeft gekregen?
0: Nou, ik weet het niet meer.
1: 16 jaar. Vind ik wel veel.
0: Weinig.
1: Weinig?
0: Ja, tuurlijk. Die man had doodstraf moeten krijgen.
1: Nou ja, nee. Dat is toch ook weer...
0: Nou, waarom niet? Moest kijken hoeveel mensen daar overleden zijn dan.
1: Ja, nou ja. Ja. Nee, dat ben ik wel met je eens. Maar de doodstraf vind ik nou ook zo. Maar ik vond best veel. 16 jaar.
0: Zijn schuld was bewezen.
1: Nou ja. Nightmare at Sea. Kijk maar even op Netflix.
0: Ja, ik kijk niet, want ik
1: vind jij kijkt naar die onbekende journalisten.
0: Ja, bijvoorbeeld, ja.
1: Nee, je vroeg je af wat ik deed. Ik kijk daarna.
0: Oké.
1: Okay. Dan zijn we er weer.
0: Maar zul je even liefdesverdriet doen of ga jij eerst?
1: Nee, ik ga wel even eerst, want dan is de toon een beetje gezet.
0: Voor, hè?
1: Ja, nee, ik dring niet voor. Ik zou niet durven.

0: dat ik op een of ander evenement sta. Wat een hopelijke muziek is dat.
1: Heerlijke muziek.
0: Ja, oké, dat doe je als je in bed doet.
1: Hey, nee, die is ook uit 1997.
0: Ja,
1: hè?
0: Dat dacht ik al.
1: Dat is echt,
0: Weet je dat Guus verkocht is?
1: Nee. Hij is geveild. Ja, ik weet het wel, want het staat voor me.
0: Ja. Guus is geveild voor 43,8 miljoen euro's.
1: Ik vind wel eigenlijk, waarom noemen ze dat prachtige dier nou Guus?
0: Nou, omdat hij Guus heet.
1: Nee, het is een Tyrannosaurus Rex.
0: Het is geen dubbel uur, dus een Guus is het.
1: Wel, Guus.
0: Maar het is een Tyrannosaurus Rex van 67 miljoen jaar oud.
1: Wat weten wij over de Tyrannosaurus Rex?
0: Ik zou het niet weten. Dat nou, in ieder geval heel lang. Kijk, hij heeft maar twee benen. Zie je dat?
1: Ja, nee, hij heeft ook twee poten daarvoor. Deze was in Jurassic Park, dat vreselijke monster, waar ze dat complete octopushekwerk voor nodig hadden. En daar hadden ze de stroom er even afgehaald. Die is aan de wap gegaan, die heeft iedereen opgevroten.
0: Ja, maar goed.
1: Dus dat was niet die gezellige met die lange nek.
0: Die was niet 67 miljoon jaar oud.
1: Nee,
0: ik weet
1: hij
0: niet
1: heeft
0: het nu
1: toch
0: over heb, maar
1: uit de film.
0: Oh, je kijkt geen film van.
1: Nee, dat is jammer, maar die Tyrannosaurus Rex, dan had je hem levend kunnen zien.
0: Maar goed, je zal hem levend. Ja. Je zal hem 67 miljoen jaar oud wezen en je zou nog steeds 44 miljoen euro opleveren.
1: Ja, maar wat heb je daar nou aan?
0: Ja, niks. Dan gaat weer een of ander museum, gaat er een hele hoop geld voor betalen, denk ik. Ik weet niet, het is nog niet bekend aan wie die verkocht is, maar goed. Ja, nou ja, goed. Die, nou, die hebben ook opgegraven in South Dakota.
1: Oké.
0: Maar goed, ik weet ook niet aan wie die verkocht is. Wie de koper is, is niet bekend. Je zal het in je achtertuin hebben staan.
1: Nou, ik denk dat ik kan me herinneren dat ik op mijn 15e ooit in het Science Museum ben geweest in Londen.
0: Ja.
1: En daar hadden ze zo'n ding staan.
0: Okay,
1: en dat was wel heel bijzonder. Ik heb even trouwens opgezocht. Een Tyrannosaurus Rex is een geslacht van uitgestorven vleesetende theropode dinosauriërs. Tyrannosaurus behoort tot de groep van de Tyrannosauridae en leefde ongeveer 70 tot 76 miljoen jaar geleden tijdens het Laat-Krijt, dat jij het even weet. In het westelijk deel van het huidige Noord-Amerika. Misschien gaat hij wel back home.
0: Dat zou kunnen, maar er zitten al een paar mensen die een hoop geld hebben daar.
1: Het is een reusachtige vleeseter. Dan moet je even, die tot 14 meter lang en 8 ton zwaar kon worden. Nou, mijn paarden, mijn grote paarden die ik had, wogen 700, nou misschien 750 kilo als ze te veel gegeten hadden. En dit is dus 14 meter lang en 8 ton. Dus dan moet je eigenlijk even uitrekenen hoe vaak 700 kilo in 8 ton kan.
0: Ja, klopt.
1: Nou, dan weet je ongeveer wat het is.
0: Ja.
1: Gigantisch.
0: Ja, oké. Okay. Het zei zo, die mevrouw van die man die het vliegtuig uitgezogen is, of was zwart, die zegt als ze dood gaan, gaan we samen dood.
1: Nou, dan had ze los moeten laten. Maar dat is.
0: Nee, goed, ik zou het niet losgelaten hebben.
1: Nee, ik ook niet. Even nog terug naar je Tyrannosaurus Rex. Dan weet je ook waarom die zo duur is. Er hebben er ongeveer 2,5 miljard op aarde rondgelopen. Maar er zijn slechts 30 tot 40 min of meer intacte skeletten gevonden. Allemaal in de. Is deze ook in de Verenigde Staten gevonden?
0: Ja, in Dakota.
1: Ja. Nou ja, goed. Dus dit is heel bijzonder. En ik neem toch aan dat dat in een museum komt. Hallo?
0: Ja, ik luister alle interessante dingen
1: te
0: lezen.
1: Ja, ik zie het alweer, want die gozer die is ook niet te redden. Die Noorse kroonprins.
0: Ja, die heeft een aantal. Maar goed, jij was eerst even deur.
1: Nee, ik dacht, dat is even leuk. Want dan denk je, waarom moet zo'n ding zoveel geld kosten? En er zijn er dus niet veel.
0: Nee, moet je alleen voorstellen. Je moet hem uitgraven, want dat is hem samen te stellen. Want hij is maar 60% ook compleet.
1: Als jij, dan ben je archeoloog, hè?
0: Ja.
1: Nou, dat is als je zo'n dier ontdekt, dan word je helemaal gek, toch? Dat is toch fantastisch?
0: Nee, dat weet je niet. Je komt een botje tegen, dat is het enige.
1: Jawel, maar goed, zij gaan dan wel zoeken.
0: Ja.
1: Wat zei jij nou, wat voor bedrag die verkocht was?
0: 44 miljoen euro.
1: Oh, ik heb er hier een van 50 miljoen dollar. Of
0: ja,
1: is de dollar
0: dat is
1: zo 44 gezakt?
0: Miljoen, ja, de Trump is aan het weten. Dan zakt het behoorlijk.
1: Oké, maar deze is maar 11 meter lang en 4 meter hoog. Dat is eigenlijk gewoon maar een kleintje.
0: Ja, het stelt er ook niks voor.
1: Dat is helemaal niks, Guus.
0: En dan nog steeds zoveel miljoen.
1: Oké.
0: Okay. Maar goed, het is niet bekend wie hem gekocht heeft. Misschien staat hij wel straks in mijn achtertuin.
1: Nou, dat denk ik niet.
0: Nee, waarom niet?
1: Nee, ik denk het niet.
0: Oké. Okay.
1: Nee. Ik denk dat hij dan in de achtertuin staat van... Nou, wie heeft de duurste videoboodschappen? Ik heb net even gekeken. René Vroger, dan staat hij daar.
0: Ja, inderdaad.
1: Kan niet anders.
0: Nou, die heb ook niet zoveel centjes.
1: Dat weet jij niet.
0: Nee, natuurlijk niet.
1: Dat weet je. En trouwens, zijn zoon, die zit in het perfecte plaatje. En die zit samen met Jelka van Houten en Jan Kooijman in de Finuli.
0: Oké.
1: Dat had ik niet verwacht. Want Jelka die maakte er nogal eens een potje van. Maar die deed af en toe ook hele mooie dingen.
0: Ja.
1: En hij is... Het is wel grappig. Het is echt wel een soort nuchtere Amsterdammer. Die dan een aantal foto's maakt. En denkt, ja, dit moet maar wezen. En dan voldoet hij ook aan de opdracht. Af en toe heeft hij wel een dikke uitschieter. Maar hij staat in de finale. Ja. Vind ik best wel knap.
0: Hey, ik heb proberen Peter de Wijkagent te bellen. Peter van Essen de Wijkagent. En hij neemt steeds niet op. Dus er is denk ik een... Dat weet ik al eerder gebeld heb. Dan druk je hem gewoon weg. Dus er is wat aan de hand.
1: Maar
0: in
1: goed,
0: Helmburg.
1: Er staat hier Henk Peter van Essen. Kan het dan niet dat je dan het verkeerde nummer hebt gedraaid?
0: Nee, ik heb het goede nummer gedraaid. Oh. Maar goed, hij is helaas. En waarom zou ik hem overbellen? Dan gaan we gewoon straks een uurtje vertuurtje donderdag over praten. Maar er zijn nepagenten in Elburg lopen. En die staan bellen aan de deur aan. En die vragen dan sieraden, de bankpost, et cetera, et cetera. En daar wil de politie in ieder geval heel erg op aandringen. Die dat absoluut niet meer doen. En maar... eigenlijk adviseren ze. Staat er een verdachte zo iemand aan de deur. Dan doe je niet open. Dan bel je meteen 112. Niet weigeren, niet twijfelen, gewoon 112 bellen gelijk.
1: Ik denk dat je sowieso gewoon niet moet doen. Maar even voor mijn ideeën. Er staat dus een nepagent en die zegt, ik hou van jou en ik wil je bankpas, je pincode. Je maar dan
0: die
1: gaat er toch een alarmbel
0: dat
1: af.
0: Dat zegt niet dat hij houdt van jou. Hè? Maar
1: nee, maar kom op. Weet je, als je dat toch vraagt, wat zeggen ze dan?
0: Ja, dat weet ik niet. Daar had ik Peter van Essen graag over willen praten. Maar ja, die is nu even niet te bereiken.
1: Oké. Okay.
0: Dus, nou, en dat is wel de echte agent. Ik zei, gij misschien is dat wel een nep agent, maar dat is de echte agent in Elburg.
1: Nee, ik weet het. Maar ik vind het ontzettend verdrietig. Want het gebeurt heel vaak bij oudere mensen die in goed vertrouwen denken van nou, als de politie dan aanbelt, dan zal het wel kloppen. En dat klopt natuurlijk niet. Want het is ook een paar keer in zo'n programma geweest. Waar, waar mensen gelukkig een camera hadden. En op die manier konden laten zien wie er voor de deur stond. En zo hebben ze dus ook een aantal mensen kunnen pakken.
0: Ja, klopt.
1: Ik vind het echt heel erg verdrietig. Moet je niet doen.
0: Nou goed, dus. Het zei zo. Ik kan er niet zo gek veel aan doen op dit moment. We gaan Peter niet nog een keer bellen. Want ik denk dat het echt wel een probleempje is. Dat hij met een aanhouding of weet ik wat bezig is.
1: Nou, dus, hij is al die nepagenten aan het aanhouden. Dat is hij aan het doen.
0: Bijvoorbeeld, ja.
1: Kan niet anders.
0: En we gaan hem eruit halen. We gaan eens even lekkere muziek draaien. Liefdesverdriet. Misschien wel een leuk liedje.

0: Ja.
1: Just in time.
0: Ik krijg inmiddels een appje van Peter dat hij bij een incident aanwezig is. Dus hij kan ons niet te woord staan.
1: Nee.
0: Dus dan gaan we dat proberen een uurtje voor tuurtje te doen.
1: Donderdag.
0: Wat heb jij dan meer? Donderdag.
1: Zo hou jij de mensen wel...
0: Ik zie 1 en 2 zie ik wel. Albrecht is inderdaad om 18:32 een probleem. Ergens rondom Elburg gebeurt. Dus laat hij zijn werk gewoon goed doen. Toch?
1: Precies. Absoluut. Nou.
0: Waar gaat er meer? Oh ja, ik wil even 1 ding. Je weet het, ik heb daar toch een beetje een probleem mee. De zoon Noorse kroonsprinses mag zelf verlaten en voor de rest uitzitten met een enkelband. Als jij voor 4 jaar veroordeeld bent, zou jij dan denken dat je wel uit mag?
1: Ja, dat weet ik niet. Kijk, uiteindelijk denk ik dat hij heeft natuurlijk een pre dat hij de zoon van de Noorse kroonprinses is.
0: Waarom?
1: Ja, hij is toch een BN'er.
0: Nou, maar misschien kan hij wat mensen. Dan mag je wel dames.
1: Misschien kan hij wat mensen feliciteren of als ze ziek zijn een lieve boodschap sturen. Ik heb het
0: daarvoor
1: genoemd,
0: mag je wel
1: dat kan.
0: Dames verkrachten.
1: Nee, natuurlijk mag dat niet. Nee, maar het punt is ook. Ik weet niet of dat in Noorwegen ook zo is, maar dat ze geen cellen hebben. Dus dat zou dan ook een dingetje kunnen zijn?
0: Het zijn overal excuses te vinden, maar zulke ze gewoon moeten juist blijven zitten, vind ik. Maar goed, het zij zo. Ik kan er ook niks aan doen. Hè?
1: Nee, ik ben het er ook niet mee. Hoe lang had hij?
0: 5-4 jaar. En hij is wel in hoger beroep gegaan, dus het kan al een tijdje duren. Maar goed, hangende het beroep moest je toch zitten. Dus dat zegt hij eigenlijk al voldoende.
1: Ja. Ja, ik vind het moeilijk om daar wat over te zeggen als ik daar niks van weet. Uiteindelijk komt er ook heel veel informatie wat dan net weer niet klopt of
0: vorige
1: weet ik veel wat.
0: Vorige maand werd hij tot 4 jaar cel veroordeeld voor onder meer 2 verkrachtingen en mishandelingen.
1: Ja.
0: Dus zeg maar voldoende. Maar goed, het zij zo. Ik ben dat dus een beetje radicaal gelijk.
1: Ja, en je gaat ook niet naar Italië. Waarom ga je niet naar Italië?
0: Dat vind ik rare mensen.
1: Rare mensen?
0: Ja,
1: wat is dat nou voor raars?
0: Ja, ik vind het...
1: Kunnen waanzinnig lekker koken. Nou, begrijpen wat koffie is.
0: Ik heb in Malta heb ik alleen maar Italiaans gegeten. Een beetje.
1: Maar ja,
0: ze begrijpen
1: maar
0: wel
1: goed,
0: wat koffie is. Dat ben ik met je eens.
1: Ze weten...

0: Op een of andere manier hebben ze bedacht, en het staat ook in de krant, dus ik heb het niet helemaal verzonnen, om overal maar boetes voor te gaan geven sinds 2026. Ik hoop dat dat in Frankrijk niet zo is. Maar het begint bij €50 en het eindigt ergens bij 260, afhankelijk van de gemeente. Nou, dan gaat het over, let op, je mag geen handdoek leggen op een plekje op het strand. Bijvoorbeeld een handdoek of een parasol onbeheerd achterlaten is op veel openbare stranden verboden.
1: Terecht ook.
0: Dat kan oplopen tot €200. Dan krijgen we de kledingvoorschriften. In badkleding lopen buiten het strand is steeds meer kustplaatsen en meren verboden.
1: Ja.
0: Wie in bikini of met een blote bas door het dorp, winkels of restaurants loopt, riskeert een boete tussen de €50 en €200. Dan een rookverbod. Op veel populaire stranden, nou ja, dan heb je het over Rimini en Ostia en weet ik wat allemaal, geldt een streng rookverbod tot 5 meter van de vloedlijn. Overtreders kunnen rekenen op een boete van €260. En dan, dat vind ik echt raar, eigen eten en drinken meenemen. Kijk, als jij op een strand gaat zitten waar een terras is of een restaurantje, dan snap ik dat je dat niet moet doen. Maar dat mag niet. Er wordt streng gecontroleerd door strandexploitanten dat gewoon allemaal niet kan.
1: Nee, maar op eigen terras. Of eigen gedeelte van het
0: ja, nee, ik neem aan strand. Dat dit dan een privé is. Nou, wat ik wel weer heel goed vind, ja. Het gaat ook nog over het type parasol en plastic franjes.
1: Oké.
0: Okay. Ja, op verschillende stranden in Sardinië zijn parasols met plastic franjes streng verboden. Want die kunnen door de zon en de wind loslaten en belanden in zee.
1: Okay,
0: en het
1: ecosysteem. Dat is een goede zaak.
0: Vind ik dus ook.
1: Ja.
0: Nou, tenten en windschermen, partytenten, strandtentjes en windschermen zijn op de meeste openbare stranden volledig verboden om het uitzicht en de ruimte te waarborgen. Nou, dan krijg je het gedonder plekbezet houden. Dat was in het hotel ook al, dus dat kan allemaal niet. En nou, je mag op een commercieel privéstrand nooit je eigen parasol opzetten. Dus wat een toestand.
1: Nou, maar dat is ook logisch. Een commercieel privéstrand, dat is een strand dat afgepacht is door iemand die een terras daar hebt. Dus logisch dat je daar niet je eigen spullen mag neerzetten.
0: Nee, ik snap natuurlijk ook dat je niet je bordje pasta in een restaurant meeneemt. Dat je daar wat bestelt. Maar het is wel een heel gedoe. Weet je, vroeger dacht je er niet over na of je een kilo perziken kon kopen en die op het strand weg
1: nee,
0: gaat werken.
1: Nee, maar we ergeren ons het aapzuur omdat je 's morgens vroeg al, handdoeken neergelegd op bedden en alles bij de hotels. En ergens zich het in, dus nu uiteindelijk gaan ze er tegen. Nou, dat vind ik een goede zaak.
0: Nou, dan hebben we alles gehad. Dan zijn er mensen die doen nog heel veel meer rare dingen. Die nemen een zakje zand mee van het strand. Ja. Hoe dan? Wat doe je ermee? Dat kost €500. Dus dat moet je ook niet doen.
1: Ja,
0: nou, goed, ter info. Volgende week zal ik vertellen over hoe het in Frankrijk is. Ja, dat vind ik zielig. Dat hondje wat door die Drecht-tunnel heeft gelopen.
1: Je zit op foto's te kijken. Je moet de luisteraars moet je wel even uitleggen wat je nu ziet.
0: Nou ja, nee, dat ga jij doen. Ah, maar okay. Dat is al een iets ouder bericht. Dat
1: 5
0: is een
1: juli.
0: Hond die loopt door de Drecht-tunnel. Ja. Nou, ik zie trouwens helemaal geen auto's.
1: Nee, die hebben stilgezet.
0: Oh, ze hebben alles stilgelegd.
1: Ja, uiteraard.
0: Nou, dat vind ik wel lief.
1: Natuurlijk, dat kan je niet anders maken natuurlijk. Ik vind het toch geweldig als hond geen moment op.
0: Het is wel een iconische foto. Ja. Het is een zwart-wit foto.
1: Ja.
0: Met een beeld van een tunnel. Nou, iedereen heeft daar beeld bij. En dan in de linkerbaan ook notabene loopt zo'n klein hondje een beetje te waggelen. Hij is nog niet eens in de stress. Tenminste, zo ziet het er niet uit.
1: Dat had hij ook niet door, denk ik. Want er zat niks in die tunnel.
0: Nee, maar ik vind het wel zielig. Want hoe komt zo'n dier daar?
1: Nou ja, goed, hij is weggelopen. Dat is wel helemaal zo. Ik heb het een keer, heb ik jou eens gezegd, geloof ik. Toen reed ik in, hadden we een zaak in, hoe heet dat? Ergens in hoe heet dat nou ook weer? Nou, het maakt niet zo uit. Noord-Brabant. En toen zag ik een klein tikkeltje langs snel gelopen.
0: Ah, dat vind ik zielig.
1: Dus ja, dan stop ik, hè.
0: Ja.
1: Hartstikke druk, 2 banen verkeer. En de tech liep door de, hoe heet het? Maar probeer eens een beetje te pakken te krijgen.
0: Ja, dat is moeilijk.
1: Dus geheimelijk ben ik mijn auto en verderop gezet. Ik heb niet gelijk mijn end verderop gezet. En om hurks gezet. Nou, daar kwam hij aan. En toen wou ik hem net pakken. En toen dook hij de weg op. Maar ik kon net dat pak krijgen. Maar een staatpak krijgen. Ze kon niet meer, anders was hij juist dood geweest.
0: Ja, was
1: dus ik
0: dood,
1: pak hem op. Ik gooi hem in de auto.
0: Ja, gooit hem in de auto. Nou, dat is ook fijn. Die hond komt nooit weer.
1: Die kwam op de zaak. We hadden de zaak. En daarin heel leuk bezig.

0: feestje. En nou goed, uiteindelijk een uur of vier, vijf later kwam er gegeven bij de politie gemeld en al zo'n dingen. Een uur of vijf later kwam gegeven de eigenaar kom ophalen.
1: Ah. Dus die was weggelopen?
0: Die was weggelopen, ja.
1: Ja, dat kan. Mijn eerste hond die is voor de ogen van de rescuer. Die was 4,5 toen in Griekenland, ja. Creta. Die is uit de auto gedonderd.
0: Okay, ja.
1: In de wegberm. En die dieren zijn dan doodsbang. Ja, waar ik net wel even om moest lachen. Jij zegt net van ik probeerde hem te pakken. Ik heb het verteld, hè. Ik heb een nieuw paard. En nou, het paard wat ik al had, wat ik ook nog geen jaar heb. Als ik die loslaat, wat er ook gebeurt, al ga ik op mijn rug liggen, al wat dan ook, kan hem altijd pakken. Geen enkel probleem. Hals eraf. Maar die nieuwe niet. En die
0: je moet
1: had
0: het leren.
1: Het vervelende is, ik heb zoveel mogelijk een halster omgehouden. Ja. Dan gaat het net goed, maar ze heeft haar kop een beetje kapot. Dat is met dat warme weer. Dus ik denk dat moet af.
0: Ja.
1: Nou ja, de afgelopen dagen ging het al niet heel erg lekker. Maar vanmorgen, jongen, ik was alleen en ik ben een uur bezig geweest en ik was geen steek verder. En toen dacht ik, ja, dat kan dus niet. Nee, maar weet je, ik hoefde vanmorgen niet stel op sprong weg. Maar als je dat wel moet, wat doe je dan? Nou ja, uiteindelijk heeft Ivanhoe hem gevangen, niet ik. En toen dacht ik, ja, wat moeten we nou doen? Want het is wel echt super irritant. Dus nou ja, vanavond laten we hem weer los. Dan laten we het halster dan toch maar weer even om.
0: Ja.
1: Maar er is niks zo irritants als dat. En ik denk dat zij toch niet de boel helemaal vertrouwt. Ze vindt het, bepaalde dingen vindt ze toch een beetje lastig. Vindt ontzettend zielig ook.
0: Ja, ja, ja.
1: Maar goed, ze weet niet dat ze in het paradijs is beland en dat het echt allemaal goed komt.
0: Dat jij noemt het paradijs.
1: Bij ons is het paradijs voor paarden. Okay. Dus zij hoeft nooit meer moeilijk te doen. Maar het is gewoon, ja, nou, en ik weet wat het is. Weet je, zo'n hondje die mag de weg niet op. Maar zo'n paard is ook wel handig als die zich op een gegeven moment laat vangen.
0: Ja, maar goed, het verhaal nog even dat ik het hondje pakte. Toen lag ik plat op de vervanging. Voor zelf was ik doodgereden.
1: Ja, ja, ja, dat was ook. Maar ik zou ook alles doen voor zo'n hond.
0: Ja, in één keer was bingo, ja.
1: Ja, fantastisch.
0: En toen dacht ik van nog een leuk hondje. Die neem ik toekomst mee naar huis. Want echt maar goed, de eigenaar is gevonden. Dus dat is niet zo'n probleem. Hey, rij jij wel eens met de trein?
1: Nou, niet vaak.
0: Nee?
1: Nee, toevallig voor de Lou was er een training in Amersfoort.
0: Ja.
1: En dat is dan midden in, ja, al die sporen. Dat heet iets van beton of zo. Mensen die veel met de trein reizen zullen dat wel kennen. Ik niet. En daar doen ze heel veel meetings. Dan kunnen mensen met de trein. Dan hoef je het station ook niet uit. En dat is, nou, vroeger ging ik naar Utrecht elke dag met de trein voor mijn opleiding. Toen was ik 20. En ik heb denk nooit meer in die hele trein gezeten tot vorig jaar. Dus dan weet je het wel.
0: De laatste trein die ik gezeten heb.
1: En dat is ook de laatste keer dat ik erin gezeten heb. Maar ik vond het best prima. Ik kan er niks van zeggen.
0: Oké, de laatste keer dat ik met de trein geweest was naar Berlijn toe. Maar dat was een heel rit. Maar goed, dat met een soort boemeltje. Ik denk een hele snelle trein. Want ik was uitgenodigd door een bedrijf. En denk, nou, dan heb je een supersnelle trein. 300 kilometer. Nou, vergeet hem aan. 150 kilometer. Dus was een kleren. En toen ging ook nog eens een keer de verwarming uit. Of de koeling uit. Maar goed, maakt niet uit. Maar waarom vraag ik eigenlijk? Ik snap er dus niks van. Hè? Nou ben ik een oude lul, dus het zal er wel wezen. Maar tas moet op de schoot in de trein of in het bagage. Als jij in de trein zit, zit jij tas er op de stoel?
1: En als er helemaal niemand in die trein
0: anders,
1: zit, wel.
0: Dan houdt er in je hoofd als er niemand graag wil zitten om die tas niet weg te halen.
1: Natuurlijk hou je die tas even weg.
0: Nou ja, dat blijkt niet zo. Dus
1: maar er staat nu, tas moet op schoot in de trein, ook als het niet druk is. Als je nou in je eentje in die hele coupé zit.
0: Ja, nou ja, goed. Maar om dit te vermijden allemaal, zijn alle problemen. Mensen die hun tas niet uit stoel willen halen.
1: Nee, maar er zijn mensen die worden agro. En dat is de ellende.
0: Agro?
1: Agressief.
0: Oh, agressief.
1: Agro. Ach, ja, die worden agressief. Dus mensen durven het ook niet meer te vragen. En ik heb altijd van, weet je, sowieso mensen wat meer op leeftijd of weet ik veel wat, dan ga ik altijd staan. Dat vind ik normaal. Zo ben ik opgevoed.
0: Ja, dus dat werkt ook niet allemaal. We gaan even je verdien luisteren. Want ik ben aan de beurt volgens mij.
1: Nee, niet die pommeline.
0: Jawel.
1: Die hebben we al gehad. Kan niet twee keer.

0: Ja, je herkende die, maar dat is Maan met Bente.
1: Ja, dat had ik. Ik schrok al. Ik dacht, we gaan weer pommelinen, maar dat ging nog gelukkig niet.
0: Daar sluiten we mee.
1: Nee. We sluiten met iets heel anders.
0: Ik moet trouwens nog steeds die twee kaarten kwijt, hè?
1: Nou, geef ze cadeau.
0: Nee, ik ga ze van jou met dingetjes gekost hebben, die dingen.
1: Ja. Maar ja, ik bedoel, wie wil ze hebben?
0: Als er een goed idee komt, vind ik het prima. Dan regelen we het maar.
1: Nou ja, dan moet je gewoon... misschien kan je het via de zaak doen.
0: Voor de zaak?
1: Nou, ik heb nog een goeie. Ken je Ticketswap?
0: Nee.
1: Moet je ze daarop zetten?
0: Nee, doe ik allemaal niet.
1: Waarom niet?
0: Nee, ik hoop een keer voor degene die dan niet helemaal snapbaar prima. Ik heb een 2 staankaarten Golden Circle van Pommelien en Thijs in de AFAS Amsterdam. Hoe weet dat te gebeuren? En op 7 november. En ik zie me daar niet zelf in de Golden Circle tussen een aantal van jonge meiden staan. Dat is wel leuk natuurlijk, maar dat ga ik niet worden. Wie weet dat we 2 leuk of een idee hebben die zeggen, nou goh, die kunnen we geven, die hebben het nodig. Laat maar eens even kijken.
1: Oh, je gaat het aan dus, iemand geven die het zelf niet kan betalen. Dat vind ik heel lief.
0: Ja, bijvoorbeeld.
1: Nou, we kunnen mensen kaarten. Dan even naar de redactie @loomedia.nl een berichtje
0: idee
1: sturen.
0: Geven. Dat, ja, prima.
1: Nou, dat vind ik echt een heel lief idee. Dus alle fans van Pommelien, dan zal ik er niks meer over zeggen.
0: Maar dan moet hij. Ja, oké, goed. Wat hebben we nog meer van nieuws?
1: Nou, we hebben nog een drinkwater dreigend tekort in Nederland.
0: Is dat
1: door
0: zo?
1: Bevolkingsgroei, economische uitbreiding en klimaatverandering, droogte en verzilting stijgt de vraag. Terwijl de huidige drinkwaterproductie onder druk staat. En het RIVM, dat vind ik dan wel weer gek, het staat onder druk. En het RIVM waarschuwt dat we uiterlijk in 2030 actie moeten ondernemen om grote tekorten te voorkomen.
0: Ja, maar dat is logisch, je moet vooruitdenken.
1: Ja, maar als we nu al tekort hebben, dan kunnen we toch niet wachten tot 2030?
0: Nee, niet voor drinkwater tot. Dan hebben ze geen tekort op dit moment.
1: Ja, wat een ontzettend gezanik is de schaarste is inmiddels zo concreet dat drinkwaterbedrijven zoals Vitens waarschuwen dat nieuwe bedrijven en nieuwbouwwoningen niet altijd meer direct aangesloten kunnen worden.
0: Dat heb ik met elektriciteit ook iets van gehoord.
1: Ja, dat is met elektriciteit ook. Maar dat is toch knap vervelend, want dan kun jij een huis hebben, maar dan kun je helemaal niks. Dan kun je er niet wonen.
0: Nee, dat is niet zo. Als jij een huis gaat bouwen, dan moet je een bouwvergunning aanvragen. En dan vraag je ook, als je dan een antwoord krijgt, ja sorry, ik heb geen stroom voor je de komende 2 jaar, dan ga ik niet bouwen.
1: Nee, maar zeggen ze dat van tevoren of ja, komt die aap later uit de mouw?
0: Nee, natuurlijk niet, de vraag van tevoren.
1: Oké, nou het idee is, hoeveel water gebruiken wij per persoon, per dag?
0: Ik zou het niet weten.
1: Nou, het kabinet streeft erna, daar weten wij dan weer niks van, dat het gemiddelde waterverbruik per persoon daalt naar 100 liter per dag. En dat lijkt heel veel, maar er is niet veel.
0: Wat een douchebeurt, wat gebruik je dan?
1: Weet ik niet, zal ik het eens opzoeken? Dan moet jij even wat zeggen.
0: Ja, nou goed, ik schat in dat een douchebeurt een litertje of 50 gebruikt. Dan ben je heel snel, als je elke dag gaat douchen. Niet iedereen doucht elke dag natuurlijk, maar goed, dan denk ik heel erg snel eraan toe komt.
1: Jawel, maar goed, je zet je eten op met water.
0: Doe ik nooit.
1: Nee, jij ook niet. Nee. Hoeveel kost water per dingetje? Nou, dat is per dingetje wat je doet.
0: Ja.
1: Nou, je snapt mij wel hoor.
0: Ja, ik snap het.
1: Let op. Douchen, 10 minuten. 80 liter. Dan ben je al klaar.
0: Ja, ik douche vijf minuten en dan ga ik mijn tanden borstelen. Dus ja, 10 minuten, klopt vanavond.
1: Nou ja, als je met z'n tweeën dat... Nou ja, goed, dan heb je dus al 40 liter te pakken. Ja. Bad vullen doe jij niet?
0: Nee, ik heb geen bad.
1: Oké, dat is dan nog erger. Doortrekken wc is 6 tot 8 liter. Handen wassen, 1,5 liter. Glas kraanwater, ja, dat is wel lekker dan. Maar goed, je hebt dus al... Als je elke dag gaat douchen... En je trekt de wc door en nou ja, bij mij moeten die paarden nog wel drinken en de honden en weet ik het allemaal. Zit je daar zo aan?
0: Ja, klopt. We hebben jees.
1: Aan 100 liter. Er zijn plekken waar ze op een gegeven moment dus gewoon gaan ingrijpen. Ik weet nog, in Zuid-Afrika was het destijds heel erg droog en zij zaten op een limiet. En dat heeft best wel even geduurd. Rien heeft haar familie en die hebben dat verteld. En dat is dus heel raar. Dan moet je de hele dag gaan zitten rekenen van kan dit wel of kan dit niet.
0: Maar als je dan door de wijken heen loopt, dan zie ik nog steeds mensen hun grasveldjes besproeien. Dan denk ik van ja, goh.
1: Ja, Ja, wij hebben een grondpomp. En op een gegeven moment mag dat ook niet meer.
0: Dan mag dat niet meer. Maar goed, je hebt je grasveld voor je peren, denk ik. Maar hier de hele wijk is ziek. Allerlei denk van, ja, waarom doe je dat? Dat gras, dat wordt groen, bruin. En dat komt uiteindelijk, als er weer regen komt, komt het allemaal weer omhoog.
1: Nou, dat is best wel lachen. We hebben een aantal jaar geleden is het ontzettend droog geweest. Echt ontzettend. Dat kan wel eens 2022 zijn geweest, weet ik niet. Nou, echt bij ons thuis was alles karton. Ik kan het niet anders verwoorden. Er stond geen graspriet meer in de wei. Die paarden stonden alleen maar te gillen. Zo van, nou kom nog eens even wat brengen. En hoe heet het? Ik weet nog dat wij zeiden, dat komt nooit meer goed. Maar het is prima goed gekomen.
0: Daarom, ik moet ook zeggen. Ik
1: het is
0: heb,
1: net onkruidgras.
0: Een jaar of 7, 8 geleden, ik heb een heel klein tuintje, heb ik de voortuin moesten opgeknapt worden en al zijn dingen meer. Toen hebben we een, ondanks dat van hoop geld vond, eigenlijk een tuinarchitect in handen genomen. Die heeft die voortuin helemaal ontworpen en zo.
1: Ja.
0: En later hebben ze, een paar jaar later, hebben ze achtertuin. En wij buiten even dat, mijn vrouw José af en toe nog wat plantjes en alles in potten zet. Maar buiten dat hoeven onze tuin nooit gesproeid te worden. Daar is gewoon over nagedacht. Goede planten, niks verbrand er, hoeft geen water te geven, helemaal niks.
1: Jullie doen helemaal niks aan die tuin. Maar goed, als je een paar leuke bakken hebt, dan moet je natuurlijk wel water geven.
0: We hebben gewoon aangelegde tuinen. En ja, als je bakken neergezet, dan heb je hetzelfde weer. Maar dat was de insteek van mij.
1: Nee,
0: ik heb
1: een hoop
0: geld uitgegeven. Ik heb een ontworpen tuin. En die heeft geen water nodig. Ja, grondwater.
1: Ja, ik snap het wel. Dat zou misschien handiger zijn.
0: Tenminste, dat heeft wel wat geld gekost toen. Maar goed, ik ben er wel blij mee. En elke keer als ik aankom rijden, ik denk van, nou, goh, al die mensen te sproeien. En mijn planten zijn allemaal groen en de bloemen zitten erin. Dan weet ik wat allemaal.
1: Nou.
0: Maar goed, maakt niet uit. Jij zou nog wat muziek draaien, volgens mij.
1: Ja, en dan moet je zometeen even iets opzoeken. Er is een cursus omgaan met je mobiel. Dat vind ik wel interessant.
0: Ja.
1: Toch?
0: Ja, prima.
1: We gaan even naar Julien Clerc.

0: Dat is wel heel oud, maar hij is wel lekker.
1: Jawel, hè?
0: Toen was ik nog jong, toen hij zong.
1: Toen was hij ook nog jong.
0: Ja, dat is...
1: Was geen lelijke Fransman.
0: Nou, dat weet ik niet. Maar ik val niet op mannen.
1: Jij valt niet op mannen. Nee, maar je kan wel zien dat dat wel een leuke Fransman is.
0: Is dat zo?
1: Ja.
0: Hij zong in ieder geval leuk. Laten we het daar
1: Ja,
0: gaan.
1: Volgens mij was hij hartstikke popie.
0: Oké, jij wou iets weten over Wapenveld.
1: Ja, bij de bibliotheek komt met een cursus omgaan met je mobiel. Voor wie is dat?
0: Voor jou.
1: Voor mij?
0: Ja, voor de mensen in Wapenveld die niet weten hoe ze met een mobiel omgaan. Dan kan je je aanmelden op 2 september bij de bibliotheek in Wapenveld.
1: Oh ja, dat is natuurlijk nieuw. We hebben daar een nieuw gebouw.
0: Dan staat de gratis cursus omgaan met je mobiel.
1: Maar voor welke, wie is de doelgroep?
0: Waarin deelnemers stap voor stap leren wat je allemaal kunt doen met een mobiele telefoon.
1: Nou, ik denk dat ik dat wel kan.
0: Is dat zo?
1: Ja.
0: Nou.
1: Ik loop wel eens vast, maar over het algemeen lukt het wel.
0: De cursus is geschikt voor zowel iPhone als Android gebruikers.
1: Heel mooi.
0: Maar wie dat allemaal gaat
1: doen... En wanneer is het?
0: Dat zeg ik net. Van 2 september, vanaf 2 september.
1: Oh, dan ga ik er naartoe. Hoe lang duurt die cursus?
0: Kan je eigenlijk je telefoon eens goed gebruiken?
1: Ja.
0: Nou, je hebt wat dan je telefoon is op.
1: Ja, precies. Ik heb hem niet opgeladen. Daar begint het gedonder al.
0: Ik laat hem altijd.
1: En dan neem ik mijn oude... Want ik heb nu een iPhone, maar ik had daarvoor zo'n Android. Dus neem ik ze allebei mee.
0: Oké, maar wat vind je prettiger? Een iPhone of een Android?
1: Nou, ik heb een iPad. Dus ik weet dat synchroniseert. Voor mijn radio-uitzendingen zoek ik altijd dingen uit. Dat zet ik in het kladblok.
0: Ja.
1: En dat doe ik gewoon zo even tussendoor. En ook voor hashtag over dieren. En als ik het even bijvoorbeeld in mijn telefoon zet in plaats van mijn iPad, dan synchroniseert hij dat met mijn iPad. Dus ontzettend handig. En dus bijvoorbeeld ook als je, nou ja, niet thuis bent, ergens op vakantie of wat dan ook. En je logt in met één ding. Ik heb wel eens verteld dat wij op een gegeven moment ergens waren. Nou, echt een wachtwoord met 93 cijfers en haken en dingen. En
0: dat
1: weet
0: doen ze
1: ik
0: bewust,
1: het
0: hè, want dan maak je er geen gebruik van.
1: Ja, houd toch op, zeg. Nou, weet je, dus daar krijg je helemaal de beriberi van. En uiteindelijk... ja, dan heb je dat ingetoetst en dan is het verkeerd, weet je wel. Dus dan kan je weer overnieuw beginnen. Maar als je het dan voor elkaar hebt, dan zegt hij meestal van... zal ik ook gelijk je telefoon of je iPad even meepakken?
0: Ja, ja.
1: Nou, dat vind ik handig, want dan hoef ik niet weer dat hele gedoe in te typen.
0: Nee, dat is zo.
1: Ik ben er niet van.
0: Nee,
1: okay. Nou, het hitteplan is vanaf zaterdag van kracht, hè? Of was dat vorige week?
0: Oh, vanaf zaterdag. Nou, dat was voor 10 juli.
1: Daar snap ik ook niks van, want het wordt juist koeler volgende week.
0: Nee, maar het is zaterdag. Het was 10 juli bericht. Zoals verleden week.
1: Wat is het dan nu?
0: 14 juli.
1: Oh ja, dat is oud nieuws dus.
0: Nou ja. Maar voor jou wil ik gaan. We gaan even lekker muziek draaien, want...
1: Nou ja, lekker.
0: Ja, wel natuurlijk.
1: We gaan muziek draaien.
0: Nee, we gaan lekkere muziek draaien.

0: Ik ben even druk hoor, met andere dingen.
1: Is dat zo? Maar dan?
0: Nou ja, wij hadden een stroomstoring.
1: Ja.
0: En daar kwamen wij mooi mee weg, omdat bij ons thuis is er een thuisbatterij geplaatst. Dan is wel alles uit, dus wij hebben zo'n klok op de oven die staat te knipperen. Maar alles deed het, dus ik denk, huh? Nou ja. Goed, het werd mij dus duidelijk dat dat nou het werk en de kracht is van een thuisbatterij. Dus voor iedereen die twijfelt, best handig. Maar goed, mijn buren hebben geen thuisbatterij. En die zeiden van ja, het zou om 5 uur klaar zijn. Nou hebben wij zo'n buurt-app waar ze alles keurig delen.
1: Ja.
0: En toen dacht ik van, dat zal ik ze even vertellen. Maar goed, om 5 uur was die storing voorbij en het is 19:53, dus dat klopt niet helemaal.
1: Hé, hey, we hadden het net over dat Guus verkocht was voor 44 miljoen.
0: Ja.
1: Ja, hey, hoeveel miljoen was je oud? Maar goed, en we hebben ook een nieuwe Guus.
0: Een nieuwe Guus.
1: De baby van de week.
0: Oké, en wie bepaalt de baby van de week?
1: Dat is via Huis naar Huis, wordt dat op de een of andere manier vaststel. Dat vind ik wel leuk. En een leuk kopje heeft hij. En er is ook wat bijgezet. Ga ik gewoon zeggen. Voor ons ben jij een wonder.
0: Ah, dat is ook zo.
1: We kunnen geen dag meer zonder. Zo mooi, zo klein, niet te omschrijven hoe blij we met jou zijn. Dat heb ik zelf niet geschreven, hè? Dus dat staat in de krant.
0: Dit hebben de ouders geschreven.
1: Ja, neem ik aan. Guus is geboren op 21 mei 2026. Een hele oude stal, dat is een tijdje geleden. Maakt niks uit.
0: Guus is inmiddels 30, maar
1: hij is de zoon van Richard van de Vechten en William van de Pol uit Oosterwolde. Broertje van Lisa, Luc en Ellie Fleur. Van harte gefeliciteerd. Nou goed, een beetje oud met nieuws. Dat
0: Richard en Willemien hebben al door gedacht van, gaat er nou eens in vredesnaam iemand wat vertellen over onze baby? Nou, we zijn niet zo snel, maar alsnog gefeliciteerd.
1: Dit is Niels van Huis en Huis van 14 juli. Dus Huis en Huis loopt ook een beetje achter. Maar in ieder geval gunnen we de ouders en de kinderen en al soort dingen weer. Guus, veel plezier, toch?
0: Lieve dingen mag je altijd ook te laat vertellen, of niet?
1: Dat is op zich geen probleem.
0: Nou, ja.
1: Veel plezier in ieder geval.
0: Het doet me wel ergens aan denken, want vorige week had ik een berichtje. En nou, ik geloof dat mensen die kregen een kindje en die hadden iets besteld. Ja. Ik weet niet meer uit mijn hoofd wat het is. Het is niet zo heel erg belangrijk. Maar dat kregen ze na 40 jaar. Dat is hetzelfde wat jij vertelde over die man die brommer 30 jaar kwijt was geweest. En dan moet je voorstellen, je bestelt een, weet ik veel, boekje. Oei, oei, ik groei.
1: Ja.
0: Nou, dan ben je dus 93 en dan krijg je dat boekje een keer opgestuurd. Nou, ja, lekker dan.
1: Oké, maar goed, dat het zij zo. Dat kan ik niet zo.
0: Volgende week doen we Laudi.
1: Wie is Laudi?
0: Nou, dat is de baby van de week.
1: Die is op 30 maart al geboren.
0: Op 30 maart.
1: Dat is een beetje laat. Nee, we gaan naar Huis naar Huis even contact opnemen. Dat ze wat adequater op hun site moeten wezen. Want dat,
0: nee, maar dit is dan. Want je zit gewoon door al die blaadjes te rommelen.
1: Ja, klopt, ja.
0: Dus dat is dan niet per DW hier. Er zijn een heleboel kinderen geboren.
1: Ja, gelukkig wel. Ja. Stel je voor. Dit is
0: Luna.
1: 23 juni.
0: Nou,
1: 2026.
0: Dat is redelijk bij.
1: Luna.
0: Leuke rubriek.
1: Nee, die is 10 april 2026 geboren.
0: Of ga je zo meteen vertellen dat hij geboren is in 2001?
1: Maakt niet zo van uit.
0: Nou ja.
1: In ieder geval heel veel plezier met al die jonge babytjes.
0: Oh, het is nog 3 minuten.
1: Hoe is het met stemloos?
0: Ja, dat weet ik niet. Maar
1: ik
0: dan
1: weet helemaal
0: wordt
1: niet.
0: Het
1: jij bent met die app aangesloten. Dus jij moet weten of hij nog
0: ja, daar heb ik niet even op gelet. Maar goed, ik denk dat
1: hij nog vakantie is. Of had hij hier al gezeten?
0: Ja. Dat denk ik ook.
1: Ja.
0: Maar heeft het wel opgenomen.
1: Jij bent er volgende week niet?
0: Nee, ik ben er volgende week niet.
1: Nou, maar ik ben er wel.
0: Ja.
1: Ga ik
0: de hele avond pommelien
1: draaien. Dus dat gaat wel goed allemaal. Heel veel plezier met je vakantie.
0: Precies. Ik ga gewoon.
1: Route de Soleil, daar kan je niet rijden. Hè?
0: Nee,
1: dat
0: weet
1: je. Dat is, die is nog steeds afgesloten.
0: Als blijf ik in België. Daar hebben ze ook een heel leuk liedje over, okay. Toch?
1: Nou, heel veel plezier met je kinderen, je kleinkinderen in de Monniken.
0: Dat gaan we doen.
1: We gaan eruit.
0: We gaan eruit met Alizé.
1: En voor de luisteraars, prettige avond en tot morgen. En ja, prettige wedstrijd. 9 uur begint
0: Frankrijk tegen Spanje. Wie gaat er winnen?
1: Dat weet ik niet.
0: Zullen maar niet om een fles wijn wedden, want ik heb er nog 3 te goed.
1: Frankrijk gaat winnen.
0: Ja, oké.
1: Nee. Prettige avond.
0: Fijne.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 4 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bomen hebben het zwaar door de aanhoudende droogte. Volgens onderzoek van de Wageningen Universiteit zal binnen 50 jaar bijna 3 op de 4 bomen in stedelijke omgeving wereldwijd het niet overleven. Vanwege hogere temperaturen en droogte hebben de stadsbomen last van onder meer zoute ondergrond en te weinig ruimte voor de wortels. In ons land is ook al te zien dat droogte steeds meer effect heeft op de bomen. Staatsbosbeheer waarschuwt dat sommigen hun blad nu al laten vallen. Zoals beuken, die houden meer water vast en daardoor kunnen ze de bladeren niet meer vasthouden. In Nieuwegein staan meerdere woningen in brand. De huizen hebben een houtskelet en daardoor kan het vuur zich snel verspreiden, zegt de veiligheidsregio. Een aantal woningen is ontruimd. Bij de brand komt veel rook vrij. Het advies aan omwonenden is om ramen en deuren dicht te houden. In Marokko is journalist Ali Lamrabet weer vrijgelaten. Hij zat vast in een onderzoek naar smaad en laster. Het onderzoek loopt nog, maar Lamrabet mag dat in vrijheid afwachten. De journalist is al jaren kritisch op het Marokkaanse politieke systeem en bericht veel over corruptie. Ook over het Koningshuis en ook over andere gevoelige onderwerpen. Hij woont in Barcelona. Zondag werd hij opgepakt op de luchthaven van Tanger en verhoord. Het is onbekend of hij in Marokko moet blijven zolang het onderzoek loopt. Zeker 900 meer mensen dan normaal zijn overleden tijdens de hittegolf van eind juni. Volgens het RIVM is het aannemelijk dat het warme weer een rol heeft gespeeld in het overlijden van deze mensen. Personen met een zwakkere gezondheid, zoals ouderen en mensen met hartklachten, hebben meer last van hitte. Het weer zonnig en warm. Het is 24 graden aan de kust tot 30 graden in het binnenland. Morgen iets minder warm en wat meer bewolking. Vanaf vrijdag stijgt de kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO.

0: Bij Superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
3: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op

ligt een kleine stad in ons mooie Twente. Een stad waar ik mijn hart

0: In de Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 5 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. In Nieuwegein zijn 3 woningen deels ingestort bij een brand. Het vuur ontstond in 1 van de huizen en kon zich snel verspreiden omdat de huizen grotendeels van hout zijn. 9 woningen in het blok zijn ontruimd. De brand is onder controle, maar de brandweer verwacht nog lang bezig te zijn. Er komt veel rook vrij. Voor zover bekend raakte er niemand gewond bij de brand in Nieuwegein. Landen in Europa kregen de afgelopen jaren steeds vaker te maken met vervuiling door Sahara-zand. Het aantal momenten waarop er woestijnzand naar het noorden waait bleef gelijk, maar de hoeveelheid stof nam toe, blijkt uit onderzoek. Inademen van het stof is slecht voor de gezondheid, zeker voor astmapatiënten. Van alle fijnstof in de lucht vormt Sahara-stof een steeds groter deel. De toename maakt het voor landen in Zuid-Europa, die het meeste stof over zich heen krijgen, moeilijker om aan de normen voor schone lucht te voldoen. In Utrecht zijn 2 kinderen onwel geworden na het eten van cannabissnoepjes. Die hadden ze dit weekend gevonden bij de parkeerplaats van een school. Het gaat nu weer goed met de kinderen, zegt de politie. Bomen hebben het zwaar door de aanhoudende droogte. Volgens onderzoek van de Wageningen Universiteit zal binnen 50 jaar bijna 3 op de 4 bomen in stedelijke omgevingen wereldwijd het niet overleven. Vanwege hogere temperaturen en droogte hebben de stadsbomen last van onder meer zoute ondergrond en te weinig ruimte voor de wortels. In ons land is ook al te zien dat de droogte steeds meer effect heeft op de bomen. Staatsbosbeheer waarschuwt dat sommigen nu al hun blad laten vallen. Zoals beuken, die houden meer water vast en daardoor kunnen ze de bladeren niet meer vasthouden. Het weer zonnig en warm aan de kust en in het noorden is het rond de 25 graden. In het binnenland mogelijk 30 graden. Vanavond koelt het bij weinig wind af naar 15 tot 19 graden. Morgen wat meer bewolking, maar ook zon. Dan wordt het opnieuw 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noorl aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balen persen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.
3: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.
4: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.

voorzichtig zijn. Je raakt me diep, waar het gevoelig is. Het makkelijk schramt, vlakbij het zeer. De ruwe kras nog, van toen die eerste keer. Wil je voorzichtig zijn? Ik wist wel dat het nog ergens leefde, maar sloeg er al lang geen acht meer op. De dagen gaan hun eigen gang, je raakt gewend en doet maar voort. Maar ineens ben ik je vol gaan kussen en jij volmondig mee gaan doen. De liefdesgod zat op je lippen en ik tril weer als een kind. Wil je voorzichtig zijn? Wil je voorzichtig zijn? Ik kan niet doen alsof dit is waar je voor leeft. De vroege jeugd van je gevoel, zo zonder truc of spel of kluiperig doel. Wil je voorzichtig zijn? Je hebt me uit mijn lood geslagen. Het oude stinkt naar rotte vis. Je glanst en tintelt door de straten. Wie dit weer staat, heeft nooit geleefd.

het wat je zegt, want waar het hecht zit ook de pijn. Je voorzichtig zijn. Als ik nu mijn dronken hart niet volg, zal voortaan elke stap

Want als je het lef hebt om te vliegen, moet je het ook

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijdsein van 6 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Landen in Europa kregen de afgelopen jaren vaker te maken met vervuiling door Sahara-zand. Het aantal momenten waarop er woestijnzand naar het noorden waait bleef gelijk, maar de hoeveelheid stof nam toe, blijkt uit onderzoek. Inademen van het stof is slecht voor de gezondheid, zeker voor astmapatiënten. Van alle fijnstof in de lucht vormt Sahara-stof een steeds groter deel. De toename maakt het voor landen in Zuid-Europa, die de meeste stof over zich heen krijgen, moeilijker om aan normen voor schone lucht te voldoen. In Nieuwegein zijn 3 woningen deels ingestort bij een brand. Het vuur ontstond in 1 van de huizen en kon zich snel verspreiden omdat de huizen grotendeels van hout zijn. 9 woningen in het blok zijn ontruimd. De brand is onder controle, maar de brandweer verwacht nog lang bezig te zijn. Er komt bovendien veel rook vrij. Voor zover bekend raakte er niemand gewond bij de brand in Nieuwegein. In Marokko is journalist Ali Lerumrabet weer vrijgelaten. Hij zat vast in een onderzoek naar smaad en laster. Het onderzoek loopt nog, maar de journalist mag dat in vrijheid afwachten. De journalist is al jaren kritisch over het Marokkaanse politieke systeem en bericht veel over corruptie, het Koningshuis en andere gevoelige onderwerpen. Hij woont in Barcelona. Zondag werd hij opgepakt op de luchthaven van Tanger en verhoord. Het is onbekend of hij in Marokko moet blijven, zolang het onderzoek loopt. De 11e etappe in de Tour de France is gewonnen door de Noor Warren Schultz. Na 161 kilometer was hij in Nuvers de snelste in een massasprint. Olaf Kooi finishte als 2e en Jasper Philipsen als 3e. Tadej Pogacar, die in het peloton finishte, blijft in de gele leiderstrui. Het weer zonnig en warm aan de kust en in het noorden is het rond de 25 graden. In het binnenland mogelijk 30. Vanavond koelt het bij weinig wind af naar 15 tot 19 graden. Morgen meer bewolking, maar ook zon. Het wordt opnieuw 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De drukte van de avondspits neemt geleidelijk aan af. Nu nog vertraging op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Voor knooppunt Muidenberg een kwartier vertraging. Op de A12 Utrecht richting de Duitse grens voor 7 naar 8 kilometer file met een kwartier op onthoud. Op de A27 Utrecht richting Almere tussen Hilversum en Huizen 10 minuten extra reistijd. En tot slot de A50 Arnhem richting Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133.
4: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.

0: superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.

Voor degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten, we zijn allemaal samen.

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots, in zijn risicoloze hoge toren, op zijn risicoloze hoge rots, moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

0: Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 7 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. De politie heeft 7 mannen opgepakt die worden verdacht van het mishandelen van Algerijnse voetbalsupporters. De mishandeling was begin juni voor de WK-uitzwaaiwedstrijd tussen Nederland en Algerije in de Kuip. De politie heeft beelden waarop is te zien dat de Algerijnen worden geschopt en geslagen door een groep mannen. Een van de slachtoffers raakte zwaar gewond. De aangehouden mannen komen uit Rotterdam, Schiedam, Capelle aan de IJssel en Den Haag. Omdat het om voetbalgeweld gaat, krijgen ze een landelijk stadionverbod. Zorgmedewerkers in de door ebola zwaar getroffen regio Ituri in de Democratische Republiek Congo staken omdat ze niet worden uitbetaald. Op een aantal plekken werd al eerder gestaakt, maar sinds vandaag ook in het grootste ziekenhuis van de regio in de stad Bunia. Een aantal medewerkers zegt tegen persbureau AP dat ze nog geen enkele vergoeding hebben gekregen sinds de ebola-uitbraak in mei begon. Volgens officiële cijfers zijn er nu 754 ebola-patiënten overleden. Artsen zonder Grenzen noemt de snelheid waarmee het virus zich verspreidt ongekend. Landen in Europa kregen de afgelopen jaren vaker te maken met vervuiling door Sahara-zand. Het aantal momenten waarop er woestijnzand naar het noorden waait bleef gelijk, maar de hoeveelheid stof nam toe, blijkt uit onderzoek. Inademen van het stof is slecht voor de gezondheid, zeker voor astmapatiënten. Van alle fijnstof in de lucht vormt Sahara-stof een steeds groter deel. De 11e etappe in de Tour de France is gewonnen door de Noor Soren Warrenschold. Na 161 kilometer was hij in Nevers de snelste in een massasprint. Olaf Kooi finishte als tweede, Jasper Philipsen als derde. Tadej Pogacar, die in het peloton finishte, blijft in de gele leiderstrui. Het weer, zonnig en warm aan de kust en in het noorden is het zo'n 25 graden. In het binnenland mogelijk 30 graden. Vanavond koelt het bij weinig wind af naar 15 tot 19 graden. Morgen wat meer bewolking, maar ook zon, wordt het opnieuw 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bij Belen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Belen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
3: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.

0: vervlogen tijden. Muziek uit de oude doos. Muziek niet oud, maar tijdloos. Dit is Willem Vlieger met tijdloze muziek in Tijdloos.
1: Een hele goedemiddag en welkom bij Tijdloos. Ja, we begonnen met de laderbeschrijving van deze week, maar dan van het jaar 1976. De Nederlandse band Full House met Standing on the Inside. Ja, Frank Kramer, je weet het. Van de voetballer van Volendam zat er toen de tijd nog bij. Ja, Frank, ja, is al tijden niet meer onder ons. Nee. Maar we gaan lekker de muziek draaien die betrekking heeft op de datum van vandaag 11 juli. En het zal ongeveer kwart voor zeven zijn. Dan gaan we beginnen aan de top 40 van 11 juli 1976. Kijken wat daar allemaal van later nieuw binnengekomen zijn. En wat de grootste en de mooiste stijgers zijn deze week. Maar dan van het jaar 1976. Maar na de laderbeschrijving gaan we verder met de plaat van Roy Orbison. Time to Cry.

Roy Orbison met Time to Cry. En we gaan naar de datum van vandaag. Want vandaag is jarig Jeff Hanna. Die wordt vandaag 79 jaar. Jeff Hanna. Nee, niet van, van de tekenfilmmaatjes bij Hanna en Barbara. Of Hanna en Barbara was het geloof ik toen de tijd. Nee, dat is een lid van de Nitty Gritty Dirt Band. Hij is daar zanger-gitarist. De Nitty Gritty Dirt Band met Will the Circle Be Unbroken?

Billy Fury met Halfway to Paradise. En had er een hele grote hit mee in de UK Top 40 in het jaar 1961. En Larry Page, die trouwt op 11 juli 1958 in Londen. Hij is de manager van onder andere Joe Brown en Billy Fury, die u net hoorden. En op die trouwerij was Marty Wilde. Was te getuigen. Marty Wilde, Abigail Fanny.

0: Zet je, radio harder voor de beste muziek. Beste muziek. Loe FM.
1: There she was.

Manfred Mann met Dua Diddy. Ja, in 1964, toen zat ze... Ik kan niet zo grote naam komen van de zanger, maar die had toen nee gezegd voor de, als zanger te, om zanger te worden van de Rolling Stones, 1962. Nee, daar had hij niet voor bedankt. En toen hebben ze Mick Jagger gevraagd en die wou het maar wat graag doen. Dusty Springfield is op 11 juli 1964 de gastpresentatrice van een zomerse aflevering van Thank Your Lucky Stars. Dit is een televisieprogramma van de Britse commerciële omroep ABC. Er zijn opnamen te zien van onder andere Manfred Mann, met de plaat die je net hoorde, want dat was 1964, McKinley's and the Big Three. Ook is er in deze uitzending uitgebreid aandacht voor de Beatles, het zal niet. Ze zijn te zien met filmopnamen van A Hard Day's Night, Things We Said Today, You Can Do That en Long Tall Sally. I'm gonna take-

Joan Baez, The Night They Drove Old Dixie Down. Het optreden van Joan Baez en Bob Gibson op 11 juli 1959 tijdens het Newport Folk Festival wordt opgenomen om later op de plaat te worden uitgebracht. Deze live registratie is het plaatdebuut van Joan Baez. En dit was een van de hits van Joan Baez, The Night They Drove Old Dixie Down. We gaan naar Ray Dobbs. Dobbs, ja, want iets vandaag. Jarig en die mag vandaag 75 jaar geworden. Hij was drummer bij de Fairground Attraction. Fairground Attraction. Ja, een hit uit het jaar 1988. Perfect.

Blind Faith uit het jaar 1969 met Well Alright. En Blind Faith onderneemt van 11 juli tot en met eind augustus 1969 een uitgebreide tournee door Noord-Amerika. De eerste live data, 11 juli 1969 in Newport op Rhode Island, wordt gelijk afgelast. Op 12 juli 1969 staat Blind Faith voor het eerst op het Amerikaanse podium. Dat van de Madison Square Garden in New York. Ook niet de minste geringste, nee. Deze Noord-Amerikaanse tournee wordt op 24 augustus 1969 afgesloten in Honolulu op Hawaii. Lekker in de zon. En zeker is dat Blind Faith stopt na deze tournee. Steve Winwood, Rick Rich en Ginger Baker keren terug naar Engeland. Eric Clapton blijft in de Verenigde Staten. Hij sluit zich aan bij Delaney, Bonnie en Friends. Op 31 oktober 1969 treedt hij voor het eerst op met deze groep tijdens het Texas Festival in Dallas. Tot eind december 1969 blijft Eric Clapton bij Delaney, Bonnie en Friends. En een van hun grootste hits, ja, het is geschreven zelf door de leden van Delaney, Bonnie en Friends. The Never Ending Song of Love. Je kent hem natuurlijk in de uitvoering van de New Seekers, maar dit is het origineel.

Ja, ze was 26 jaar toen deze plaat in 1985 een hit werd in Nederland. Marlena on the Wall van Suzanne Vega. En vandaag is ze jarig, ze mag vandaag 67 jaar worden. En de volgende meisje, ja, dat mocht geen 67 jaar worden. Maar ze is op een hele jonge leeftijd overleden. Mel Appleby wordt op 11 juli 1966 geboren. Samen met haar zus Kim heeft zij in de jaren 80 veel succes. Als duo Mel en Kim hebben zij in 1986 en 1987 twee nummer 1 hits, Showing Out en Respectable. Mel Appleby verliest op 18 januari 1990 haar strijd tegen kanker. Ze mocht dus maar slechts 34 jaar worden. Showing Out, Mel en Kim.

Deze hadden die van David Bowie en bij Philips Records voor op 11 juni 1969 in Groot-Brittannië. De single Space Oddity van David Bowie uitgebracht. De single die komt op 6 september 1969 binnen op nummer 48 in de Britse hitparade. Een week later is Space Oddity uit de lijst verdwenen. Waarom? Ja. Op 20 september 1969 komt de single opnieuw binnen. Hij bereikt dan de vijfde plaats. Op 1 oktober 1975 komt Space Oddity voor de derde keer de Britse hitparade binnen. Vanaf 8 november 1975 staat de single twee weken op de eerste plaats. Ook in ons land is Space Oddity van David Bowie twee keer een top 10 hit. In 1969 bereikt de single de achtste plaats in de Nederlandse top 40. En zes jaar later is Space Oddity goed voor een nummer 4 notering. Ja, met Nazareth had je het ook met... hoe heet die plaats? Ik kan even niet op titel komen, maar... er werd eerst ook geen hit in 1974 en 75 hebben ze het uitgebracht. En in 76 werd het wel een hit voor Nazareth, Love Hurts. Maar dat is altijd een beetje vreemd. Dat is makkelijk zat. Maar we gaan er even uit. En we gaan eruit met een plaat van Cliff Richard. De LP van de Cliff Richard Love Song uit het jaar 1981. Werd nummer 1. En dat werd die in Engeland. En een van die platen die daarop staat... is When the Girl in Your Arms. Ik zou zeggen tot na de klok van 6 uur. Dan gaan we natuurlijk beginnen met de Cats Forever keuzeplaat van vandaag. En dat is weer wederom een oude single van de Cats.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 8 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dorald Negens met het NOS Journaal. De gemeente Eindhoven en Defensie hebben excuses gemaakt voor de nasleep van de Herculesramp. Precies 30 jaar geleden stortte op vliegbasis Eindhoven een militair toestel neer, met aan boord het fanfarekorps van de Koninklijke Landmacht. 34 inzittenden overleefden dat ongeluk niet. Tijdens een herdenking vanavond op de vliegbasis benoemde burgemeester Dijsselbloem onder meer de grote onduidelijkheid waar mensen in bleven zitten na de ramp en het spreekverbod dat hulpverleners kregen opgelegd. Daarvoor bood hij excuses aan. Ook luchtmachtcommandant Steur maakte excuses namens Defensie. In de baai van San Francisco is een toeristenboot omgeslagen. Daarbij is één persoon verdronken. Drie mensen worden nog vermist. Amerikaanse hulpdiensten hebben 16 opvarenden gered. De boot kwam gisteren in de problemen in de buurt van het eiland Alcatraz. De hele nacht is er gezocht naar de vermisten, onder meer met helikopters en duikers. Het water is rond de 15 graden en er staat een sterke stroming in het gebied. De oorzaak van het bootongeluk is niet bekend. Zeven mannen zitten vast voor het mishandelen van Algerijnse voetbalsupporters begin juni. Dat gebeurde voor een uitzwaaiwedstrijd in de Rotterdamse Kuip. De mannen komen allemaal uit Zuid-Holland en krijgen sowieso een landelijk stadionverbod. Zorgmedewerkers in Congo staken opnieuw omdat ze niet worden uitbetaald. Volgens persbureau EP gaat het om medewerkers van het grootste ziekenhuis in de regio Ituri. Ze zeggen sinds de uitbraak van ebola in mei niet uitbetaald te zijn. Zorgmedewerkers in Congo hebben vaker gestaakt om deze reden. Het weer. Vanavond is het zonnig droog en nog lang warm. Vannacht blijft het droog en vrij helder. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Morgen vrij veel zon, alleen in het noorden wat meer bewolking. En dan wordt het opnieuw 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg, Havenkade 42 A3 in Elburg.
3: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 3133.

0: volgende programma is bestemd voor iedereen.
1: Iedereen.
0: Leeftijd speelt geen rol. De muziek die je hoort is tijdloos. Dit is Tijdloos. Presentatie Willem Vlieger.
2: Ja, een hele goede avond en welkom terug bij Tijdloos. En begonnen met de Cat Forever keuzeblad van vandaag, uitgezocht door Marcel van Esther Beren van de Cat Forever, de Facebook-site. En hij zocht uit What's the World Coming To. En dat was een van, volgens mij, de tweede single. Nee, de derde single die ze uitbracht. Maar deze de tweede single die afkomstig was van het album Cats as Cats Can. Ja, en de single die kwam tot nummer 28 toen de tijd. En er bleef er ook slechts 5 weken staan. Een klein maandje dat deze plaat is genoteerd in de Nederlandse top 40. Maar ja, dat was de beginperiode van de Cats. En de goede tijden moesten nog gewoon aanbreken. En dat gebeurde zeker. En de plaat toen de tijd geschreven door, ik had er gisteren al over, Roger Greenaway en Roger Cook. En ik heb ook weer een keuze mogen maken. En dat was de plaat van diezelfde LP. En ja, ik blijf altijd, waarom ze deze plaat nou op single uitgebracht hebben. Want het is zo'n verschrikkelijk mooie plaat. En die was net uit de periode dat ik, ja, The Love of the Common People. Die zijn de Cats.

Ja, de band ook op komst uit Noord-Holland. De Dizzy Man's Band met Ticket To. En Ticket To is de debuutsingle van de Dizzy Man's Band. En die komt op 11 juli 1970 binnen op nummer 30 in de Nederlandse top 40. En de hoogste bereikte positie is nummer 6. En volgens kennis zou Ticket To een slimme kopie zijn van Down on the Corner van de Creedence Clearwater Revival. En de Dizzy Man's Band in 1968 opgericht door een zanger Jacques Kloes. Ja. En tot 1978 heeft de Dizzy Man's Band 15 hits in de Nederlandse top 40 gehad. De Opera is hun grootste hit. Die bereikt in 1975 de tweede plaats in de Nederlandse top 40. En Jacques Kloes is op 2 april 2015 door de politie dood naast zijn bed gevonden. De zanger is 67 jaar geworden. Ik heb een deel van die, die dienst gezien op YouTube. Heb ik er nog naar gekeken, ja. En er was heel veel oud-leden van, en ook artiesten die met Jacques Kloes hebben opgetreden. En die waren bij die dienst, daar heb ik nog naar gekeken. We gaan naar de nummer 1 hit van het jaar 1970. Mungo Jerry, In the Summertime. Nummer 1 op 11 juli 1970.

0: Ja, de jaren 1981 was dit Adam and the Ants, Stand and Deliver. En in de Wardour Streets in Londen wordt op 11 juli 1977 de Vortex Club geopend. En er zijn optredens van Sioux en de Banshees, The Slits en Adam and the Ants. Maar dat was 1977, vier jaar voordat ze een hele grote hit hadden met Stand and Deliver. Hubert Johnson van de Contours pleegde op 11 juli 1981 zelfmoord. Hij is een neef van Jackie Wilson. Die heeft de Contours begin jaren 60 bij Berry Gordy, de directeur van Motown Records, geïntroduceerd. En ze kregen een platencontract bij Motowns. Bij Do You Love Me behalen de Contours in 1962 de derde plaats van de Amerikaanse hitparade. Hubert Jones, ja, mocht 40 jaar worden. Do You Love Me, de Contours.
1: You broke my heart, 'cause I couldn't dance. You didn't even want me around. And now I'm back to let you know I can really shake 'em down.

Shadow Dancing, Andy Kip. Ja, de plaat is geschreven door Doos & Brews, Barry Maurice en Robin. Maar Andy heeft er zelf ook een klein beetje aan meehelpen. Schrijven Shadow Dancing werd een groot hit voor Andy Kim. En de 18-jarige Andy Kim, Kip trouwt op 11 juli 1976 in Seven Hills, een buitenwijk van Sydney in Australië. Zijn bruid is Kim Reeder. Op 25 januari 1978 wordt hun dochter Peta geboren. Ditzelfde jaar gaan Andy en Kip uit elkaar. Andy Kip overlijdt op 10 maart 1988. Kim en Peta Kip wonen nog altijd in Australië. Ja, waarom zou ik gaan verhuizen? Ze zitten er mooi in. Het is altijd mooi weer. Ja, dat is het enige wat zeker is. Paul Simon is in de zomer van 2002 op tournee in Europa. Hij staat op 11 juli 2002 in Ahoy in Rotterdam. 11 jaar geleden heeft Paul Simon voor het laatst in de Ahoy gestaan. En dat zal komen van die LP die toen uitbracht, de Rhythm of the Saints. Ja, Rhythm of the Saints. En daar kwam de volgende single vandaan. The Obvious Child, hier is Paul Simon.

plaat, de Caribbean Disco Show van Lobo. En die komt op 11 juli 1981 binnen op nummer 14 in de Nederlandse top 40. De single die blijft op 2 steken. De Caribbean Disco Show, ja, van Lobo, staat vanaf 15 augustus 1981 2 weken op de eerste plaats in de Belgische hitparade. In 1980 maakt hij met de Continental Blues Band een LP die bestemd is voor reclamedoeleinden. Op deze plaats staat een medley als eerbetoon aan Harry Belafonte. Omdat de formule van Stars of 45 wereldwijd een succes is, vraagt de platenmaatschappij Phonogram aan Lobo of hij er een discoversie van deze Harry Belafonte medley wil opnemen. Ja, die zien we de dollartekens. Op de Caribbean Disco Show staan fragmenten van de Banana Boat Song, Island in the Sun, Coconut Woman, Jamaica Farewell, Judy Drowned en Angelina. En ja, die hebben het dus uitgebracht en er werd een grote hit voor Lobo. Daarna kwam hij nog met die gospel dingers. En die vond ik persoonlijk iets mooier. Lobo overleed op 19 januari 2025 tijdens het sporten in Tanzania aan een hartaanval. Hij mocht 69 jaar worden. We gaan naar 2002. Er stond nummer 1 in Zweden. We hebben het over Elvis en Junkie XL met A Little Less Conversation.

0: The Circle met Red Rubber Ball. En deze plaat kwam in Canada op 11 juli 1966 nummer 1 te staan. En The Circle band afkomstig uit Amerika. En is medegeschreven door Paul Simon. En ook een lid van de Circus toen de tijd. Bruce Woodley was verantwoordelijk voor de teksten van de Red Rubber Ball.
1: De top 40, maar dan 50 jaar geleden.
2: U hoort het bij Tijdloos.
1: U hoort het bij Lou FM.

Ja, we gaan dus beginnen aan de tijdloze 40. De top 40 van 11 juli 1976. En we gaan beginnen met nummer 36 in de lijst. Want dat is de eerste nieuwe binnenkomer. En wie is dat? Yo Tex met Have You Ever.

Joe Jackson, Have You Ever? Ja, hij was al in Amerika al vanaf 1965 bezig. En had hij zijn eerste grote hit, Hold What You've Got. En die heb ik nog een paar keer gedraaid in Tijdloos. Verschrikkelijk mooi paard. Maar in Nederland was dit zijn allereerste hit. Have You Ever? Joe Jackson, nieuw op nummer 36. En we gaan naar nummer 32. De debuutsingle in Nederlandse top 40 van Rita Hovink. Ay Dolores, nieuw op nummer 32.

Ja, neem een Nederlandse vent. Ja, dat klinkt als muziek in mijn oren. Rita Hovink met Ay Dolores. Nieuw op nummer 32. Ah, maar ja, Rita Hovink. Hele mooie platen gemaakt. We gaan naar nummer 31. Stijgen van 38 naar nummer 31. Tina Charles met Love Me Like a Lover.

Love Me Like a Lover van Tina Charles. Kijk aan de klok, het is bijna 7 uur, dus we gaan er even uit voor reclame nieuws naar de klok van 7 uur. Zijn we wel lekker bij je terug en dan gaan we beginnen met de bovenste. Dan beginnen we met nummer 28 in de lijst en dat is wederom een nieuw binnenkomer. We gaan eruit met René the Alligators met 2.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 9 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. De gemeente Eindhoven en Defensie hebben excuses gemaakt voor de nasleep van de Hercules-ramp. 30 jaar geleden stortte op vliegbasis Eindhoven een militair toestel neer. Door miscommunicatie wisten brandweer en hulpverleners niet dat er een fanfarekorps van de landmacht in het toestel zat. 34 inzittenden kwamen om het leven. Burgemeester Dijsselbloem stond tijdens een herdenking vanavond stil bij het leed van de nabestaanden. Zo kregen ze geen antwoord op vragen en kregen hulpverleners een spreekverbod opgelegd. Behalve Dijsselbloem bood namens Defensie ook luchtmachtcommandant Steur excuses aan. De politie heeft 4 verdachten aangehouden voor brandstichting en vernielingen bij een tijdelijk kantoor van de gemeente Den Haag vorige maand. De nacht van 15 op 16 juni rukten hulpdiensten uit nadat er meldingen waren binnengekomen over een knal gevolgd door brand. Op dat moment was er niemand in het gebouw. De verdachten komen alle 4 uit Den Haag. Een van hen, een man van 40, zit nog vast. In de baai van San Francisco is een toeristenboot omgeslagen. Daarbij is 1 persoon verdronken, 3 mensen worden nog vermist. Amerikaanse hulpdiensten hebben 16 opvarenden gered. De boot kwam gisteren in de problemen in de buurt van het eiland Alcatraz. De hele nacht is er gezocht naar de vermisten, onder meer met helikopters en duikers. Het water is rond de 15 graden en er staat een sterke stroming in het gebied. Er komt steeds meer Sahara-stof richting Europa. Volgens wetenschappers is de hoeveelheid woestijnzand toegenomen de afgelopen jaren. Mogelijk door veranderingen in luchtstromen. Het is slecht voor de gezondheid om de stof in te ademen, zeker voor mensen die al luchtwegproblemen hebben. Het weer. Vanavond is het zonnig, droog en nog lang warm. Vannacht blijft het droog en vrij helder. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Morgen vrij veel zon, alleen in het noorden wat meer bewolking. En dan wordt het opnieuw 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: top 40, maar dan 50 jaar geleden.
1: U hoort het bij Tijdloos.
0: Hoort het bij Tijdloos. U hoort het bij Lou FM.
2: Ja, wat een mooi begin hè, van de Tijdloze 40. Ja, Sundown met One Morning in May. Een duo afkomstig uit Groningen. En het is ook geschreven door een man afkomstig uit Groningen. Door Peter Schaap, u weet wel, van Adem en Adem. En deze plaat komt nieuw binnen op nummer 28. Ja, lekker. We gaan naar nummer 27. Stijgen van 32 naar 27. Charles Aznavour met Mes Amère.

Miss Almerde van Charles Aznavour stijgend in de derde week van 32 naar 27. We gaan naar nummer 24. Wederom een nieuwe binnenkomen deze week. Nu van Nederlands bodem. De Classics met Sunshine Baby.

Sunshine Baby, Wilde Classic, sneeuw op nummer 24. En we gaan naar nummer 22, 12 plaatsjes winst van 34 naar 22, dat allemaal in de tweede week. De Outlaws met Breaker, Breaker. Ja, toen hebben we het 700 MC, ja. Heel veel geld gekost, maar ja, vooruit, hup, het was een mooie tijd. Breaker!

0: Breaker Breaker van Outlaws. Ja, die oude vrachtwagenchauffeurs toen de tijd. Ik weet niet of het nog zo op de vrachtwagen is. Ik weet het echt niet. Maar in ieder geval, toen de tijd, in 1976, was het dus in Amerika de gewoonte. Maar ze Outlaws te stijgen in de tweede week van 34 naar 22. En we gaan...
1: De klapper van de week.
0: De hoogste nieuw binnenkomen deze week. Ja, Autoalarmschijf. We hebben het over Bonnie St. Clair met... Dr. Bernard. En het origineel, ja, dat was van Joe Dolan. En ja, dan heet het Sister Mary. Maar de stem van Dr. Bernard, dat was dus Ron Brandsteder. En het vreemde van, die wordt heel niet vernoemd. Ook niet op de hoes of het hoesje van de plaat. En ook niet op de plaat dat Ron Brandsteder meezingt op deze platen. Hij was toch wel heel belangrijk op Dr. Bernard. Al is het toch wel verkeerd afgelopen.

Dr. Bernard van Bonnetje en Claire, de hoogste nieuw binnenkomen deze week op nummer 20. En we gaan naar nummer 18 in de lijst. Ja, ze komen volgens mij uit de buurt van Den Haag. The Liberation of Man. Love is Under Control, van 27 naar 18.

Love is under control van The Liberation of Man. Ja, geschreven door de leden van Catapult en toen tijd ook nog Rubberen Robbie. En dan denk ik dat ze uit de buurt van Den Haag komen. Ja, maakt niet uit. In ieder geval, we gaan naar nummer 17. I go where your music takes me. Jimmy James in de Vagabonds. In de derde week van 24 naar nummer 17.

I'll go where your music takes me. Jimmy James en de Vagabonds in de derde week van 24 naar nummer 17. En vorige week nieuw binnengekomen op nummer 20. En nu doorstijgen naar nummer 15. En dat allemaal in de tweede week. Een snelle stijger dus, maar terwijl hij zelf heel rustig aan wil doen. Nice and slow, hier is Jesse Green.

Nice and Slow van Jesse Green. Van 20 naar nummer 15. Een lekker rustig nummer. Ja, wat daar gaat. Dan gaan we naar een up-tempo nummer. Wat heet Shake, Shake, Shake Your Booty van Casey and the Sunshine Band. In de tweede week van 22 naar nummer 13.

Shake, shake, shake, shake your booty van de Crazy in the Sun Band, Sunshine Band, van 22 naar nummer 13 en stijgend van 15 naar nummer 10, Neil Diamond met If You Know What I Mean.

If You Know What I Mean, van Neil Diamond, van 15 naar nummer 10. En van 13 naar nummer 9 stijgen, John Russell met I Never Loved a Woman the Way I Love You.

Ja, toch van Nelis Bormhoff. John Russell, I never loved a woman the way I love you. In de vierde week van 13 naar nummer 9. En we gaan naar nummer 6 in de lijst. Brotherhood of Man, met My Sweet Rosalie, stijgend in de derde week van 11 naar nummer 6.

Ja, in 1976. Het jaar dat ze de Eurovisie Songfestival wonnen. Brotherhood of Man met My Sweet Rosalie. Van 11 naar nummer 6. En van 12 naar nummer 5. You Never Walk Alone van Lee Towers.

0: Show Me The Way van Peter Frampton. Misschien wel op weg naar nummer 1. Van 8 naar nummer 4. Dat is allemaal in de vijfde week. En op 3 blijven staan. Ja, voor niets.
1: Vanmiddag was mijn vrouw in de keuken bezig met het eten. Toen ons zoontje plotseling binnenkwam. Met een papiertje in zijn hand. Hij liep naar de toer en gaf het aan haar. En terwijl ze haar handen afdroogde en haar schort, las ze wat erop stond. Schuur opruimen. 5 gulden. De hele week mijn bed opgemaakt. 1 gulden. Boodschappen doen. 50 cent. Op een broertje gepast terwijl jij boodschappen deed. 25 cent. De vuilnisbak buiten zetten. 1 gulden. Voor het halen van een goed rapport. 5 gulden. En ook nog de tuin aangeharkt. 2 gulden. Totaal te goed. 14,75. Nou, dat was het. En terwijl hij vol verwachting naar zijn moeder opkeek, zag ik hoe de herinneringen door haar heen flitsten. Toen pakte ze een pen, draaide het blaadje om

Toen hij dat gelezen had, stonden zijn ogen vol grote tranen. En heel zacht zei hij: Mami, ik hou van je. Heus waar. Toen nam hij de pen uit haar hand en schreef met grote hanenpoten: Nota voldaan. Als je het allemaal optelt,

Voor iets van Bob Bauer. In de vijfde week op 3 blijven staan. En weer doorstijgen van 4 naar nummer 2. Fats Domino met de Blueberry Hill.

Blueberry Hill van de Fats Domino van 4 naar nummer 2. Wat hebben we nog meer vanavond bij de lokale omroep? Omroep? Ja, het Weekend Express. En vanavond hebben ze twee lange versies. En mixen van Joop Lagerwaard. Wie dat is, weet ik niet. En Ruud Evers, ik ken hem ook niet. En natuurlijk de Feel Good Saturday Night plaat. Cabaret en twee nieuwe platen en nog veel andere lekkere en gezellige muziek. En dat is het vanavond tussen 8 en 10 tussen bij de lokale omroep Elburg. En ja, we gaan eruit met nummer 1. En dat is natuurlijk, welke was dat, Willem? The Arms of Mary van de Sutherland Brothers en Quiver. Ik zou zeggen, ik wens u een heel fijn weekend. En we gaan eruit met, zoals gezegd, de Sutherland Brothers, The Arms of Mary. Fijn weekend.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 10 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Door Almegens met het NOS Journaal. De Oekraïense minister van Defensie Fedorov is opgestapt. Oekraïense media schrijven dat hij door president Zelensky is weggestuurd. Fedorov was net een half jaar in functie. Hij moest de Oekraïense krijgsmacht moderniseren. Op sociale media schrijft hij dat het een grote eer was om het Oekraïense volk te dienen als minister van Defensie. Maar hij zegt niets over de reden van zijn vertrek. Zelensky zei eerder dat hij vernieuwing wilde binnen het kabinet. Zondag werd ook al de premier weggestuurd. Ongeneeslijk zieken in Frankrijk kunnen binnenkort hulp bij zelfdoding krijgen. Het Franse parlement heeft een wetsvoorstel daartoe aangenomen. Onder strenge voorwaarden, zoals onbehandelbare pijn, mogen ongeneeslijk zieke volwassenen een dodelijk middel toegediend krijgen. De wet was na een campagnebelofte van president Macron. Eerder strandde de wet in de Senaat, die door rechtse partijen wordt gedomineerd. De regering besloot daarop dat het Lagerhuis het laatste woord zou krijgen. Volgens de Franse grondwet mag dat. De Europese Commissie heeft een plan geaccepteerd van het sociale medium X, waarin staat hoe het platform transparanter wil worden. Techbedrijf van Elon Musk kreeg vorig jaar een miljoenenboete opgelegd omdat het niet voldeed aan Europese regelgeving. Het belooft nu dat het meer informatie zal geven over reclames en dat de zoekfunctie wordt verbeterd. Nu krijgen onderzoekers gratis toegang tot bepaalde data. De Europese Commissie noemt de voorgestelde maatregelen een belangrijke stap in de goede richting. De politie in Den Haag heeft 4 verdachten aangehouden voor brandstichting en vernielingen vorige maand bij een kantoor van de gemeente. Hulpdiensten rukten toen uit na meldingen over een knal gevolgd door brand. Op dat moment was er niemand in het gebouw. Het weer, vanavond nog lang warm, vannacht blijft het droog en helder. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Morgen vrij veel zon, alleen in het noorden wat meer bewolking. En dan wordt het opnieuw 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 11 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. De Eindhovense burgemeester Dijsselbloem en Defensie hebben tijdens de herdenking van de Hercules-ramp excuses gemaakt voor de nasleep ervan. Op 15 juli 1996 stortte een militair toestel neer op vliegbasis Eindhoven. Hulpverleners wisten niet dat er een muziekkorps van de landmacht in het toestel zat. 34 inzittenden kwamen om het leven. Nabestaanden bleven zitten met vragen en kregen geen erkenning. De Oekraïense minister van Defensie Fedorov is opgestapt. Oekraïense media schrijven dat hij door president Zelensky is weggestuurd. Maar zelf zegt Fedorov daar op sociale media niets over. Hij was net een half jaar in functie en moest de Oekraïense krijgsmacht moderniseren. Zondag werd ook al de premier weggestuurd. Het Franse parlement heeft een wet aangenomen waardoor ongeneeslijk zieken in Frankrijk onder strenge voorwaarden hulp bij zelfdoding kunnen krijgen. De wet was een campagnebelofte van president Macron. Eerder strandde de wet in de Senaat, waarna de regering besloot dat het Lagerhuis het laatste woord zou krijgen. De Europese Commissie noemt plannen van sociale medium X om transparanter te worden een stap in de goede richting. Het techbedrijf van Elon Musk kreeg vorig jaar een miljoenenboete opgelegd, omdat het niet voldeed aan Europese regels. Beloof nu dat het meer informatie zal geven over reclames en dat de zoekfunctie wordt verbeterd. Een man moet 100 dagen de cel in voor de smokkel van honderden eieren van zeldzame papegaaien. De man liep in maart op Schiphol tegen de lamp na een reis vanuit Nicaragua. Hij probeerde zich er nog uit te praten door te zeggen dat hij dacht dat het kippeneieren waren. Daar ging de rechtbank niet in mee. Het weer, vanavond nog warm. Vannacht blijft het droog en vrij helder. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Morgen vrij veel zon, alleen in het noorden wat meer bewolking. En dan wordt het opnieuw 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 12 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Oekraïense minister van Defensie, Fedorov, is opgestapt. Oekraïense media schrijven dat hij door president Zelensky is weggestuurd. Fedorov was net een half jaar in functie. Hij moest de Oekraïense krijgsmacht moderniseren. Op sociale media schrijft hij dat het een grote eer was om het Oekraïense volk te dienen als minister van Defensie. Maar hij zegt niets over de reden van zijn vertrek. President Zelensky zei eerder dat hij vernieuwing wilde binnen het kabinet. Zondag werd ook al de premier van Oekraïne weggestuurd. In de baai van San Francisco bij de voormalige gevangenis Alcatraz is een plezierboot omgeslagen. Daarbij is iemand om het leven gekomen. 16 opvarenden zijn gered en 3 mensen worden nog vermist. Reddingswerkers zoeken naar de vermisten met boten, helikopters en duikers. Volgens getuigen was het water op het moment van het ongeluk wild, koud en was er een sterke stroming. De opvarenden waren aan boord van de boot in San Francisco voor een herdenkingsdienst. Een man moet 100 dagen de cel in voor de smokkel van honderden eieren van zeldzame papegaaien. De man liep in maart op Schiphol tegen de lamp na een reis vanuit Nicaragua. Hij probeerde zich er nog uit te praten door te zeggen dat hij dacht dat het kippeneieren waren. Maar daar ging de rechtbank niet in mee. De finale van het WK voetbal gaat zondag tussen Argentinië en Spanje. In de tweede halve finale versloeg Argentinië vanavond Engeland met 2-1. Pas in de tweede helft werd het 1-0 voor Engeland. Maar in de slotfase van de wedstrijd wist Argentinië nog 2 keer te scoren. Afgelopen dag in de eerste halve finale werd Frankrijk uitgeschakeld door Spanje. Het weer. Vannacht blijft het droog en vrij helder. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Overdag is het vrij zonnig, maar in het noorden is er ook wat bewolking. Het wordt 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: digitaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 1 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger zegt een tanker in de straat van Hormuz te hebben aangevallen die onder Curaçaose vlag voer. Het schip zou onderweg zijn geweest naar een Iraanse haven. Volgens de Amerikanen negeerde de tanker meerdere waarschuwingen en probeerde het schip de door de VS ingestelde blokkade van Iraanse havens te doorbreken. Een Amerikaans vliegtuig schoot vervolgens raketten af op de schoorsteen van het schip, waardoor het niet verder kon varen. De VS blokkeert de straat van Hormuz sinds dinsdagavond om schepen van en naar Iraanse havens tegen te houden. Bij een grote politieactie in Amsterdam-Oost zijn afgelopen avond 3 mensen opgepakt na een melding van een mogelijke ontvoering. Daarbij zouden ook waarschuwingsschoten zijn gelost. In de auto waarin de verdachten zaten vond de politie ook de persoon die mogelijk was ontvoerd, meldt stadszender AT5. Na een melding rukte de politie met meerdere eenheden uit. Dat leidde tot een achtervolging die uiteindelijk eindigde op de tramrails, waarna de verdachten werden opgepakt. De Amsterdamse politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. Het Franse parlement heeft een wet aangenomen waardoor ongeneeslijk zieken in Frankrijk onder strenge voorwaarden hulp bij zelfdoding kunnen krijgen. De wet was een campagnebelofte van president Macron. Eerder strandde de wet in de Senaat, maar de Franse regering maakte toen gebruik van een regel in de grondwet waardoor de goedkeuring van de Senaat niet meer nodig is. De finale van het WK voetbal gaat zondag tussen Argentinië en Spanje. In de tweede halve finale versloeg Argentinië afgelopen avond Engeland met 2-1. Pas in de tweede helft werd het 1-0 voor Engeland. Maar in de slotfase van de wedstrijd wist Argentinië nog 2 keer te scoren. Het weer. Vannacht blijft het droog en vrij helder. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Overdag is het vrij zonnig, maar in het noorden is er ook wat bewolking. Het wordt 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 2 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger zegt een tanker in de straat van Hormuz te hebben aangevallen die onder Curaçaose vlag voer. Het schip, de Belma, zou onderweg zijn geweest naar een Iraanse haven. Volgens de VS probeerde het schip door de Amerikaanse blokkade van Iraanse havens te komen en negeerde het meerdere waarschuwingen. De VS schoot vervolgens raketten af op de schoorsteen van de Belma, waardoor het niet verder kon varen. Waarschijnlijk gebruikt de tanker de vlag van Curaçao om internationale sancties te ontwijken. Bij een grote politieactie in Amsterdam-Oost zijn afgelopen avond 3 mensen opgepakt na een melding van een mogelijke ontvoering. Daarbij zouden ook waarschuwingsschoten zijn gelost. In de auto waarin de verdachten zaten vond de politie ook de persoon die mogelijk was ontvoerd, meldt stadszender AT5. Na een melding rukte de politie met meerdere